0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het was do or die voor onze Team NL handbalmannen in het tweeluik tegen de Grieken voor een WK-ticket. Helaas was het geen herhaling van 2 jaar geleden toen we ons ten koste van de Grieken wisten te plaatsen. Afgelopen woensdag was het resultaat in de heenwedstrijd in Griekenland weliswaar beter dan destijds. Maar zondag vonden onze oranje mannen hun Waterloo in Rotterdam door in eigen huis ook met ruime cijfers te verliezen. Ik ga erop terugblikken met handbalcommentator Raymond Koning bij onder meer Ziggo Sport. Raymond, hele goedemiddag.
2: Hi Robert.
1: Ja, wat ontzettend zuur. Vooral ook omdat op voorhand eigenlijk iedereen zei, ja, als we dit gaan verliezen, dan weten we het ook niet meer. Nou, het gebeurde wel.
2: Ja, ik denk dat ik ook in dat groepje was die dat heeft gezegd. Ook wel wetende dat we natuurlijk een paar jaar geleden ook al tegen de Grieken speelden en toen enigszins met de hakken over de sloot voor dat examen slaagden. Maar nu niet. En ja, weet je, Luc Steins die heeft natuurlijk al langer gewaarschuwd, hè, over de terugval van de Nederlandse handballers. De spoeling is heel dun, et cetera, et cetera. Hij zei onder andere ook bij Ziggo Sport, maar ook bij de NOS, dat hij echt wel bezorgd was over de ontwikkeling van met name de mannenkant in het handbal. En nou ja, die zorgen die zijn er wel uitgekomen. De afgelopen 2 jaar wisten de mannen zich wel voor de eindtoernooien te kwalificeren. En nu dus niet. Waardoor Nederland niet op de WK staat volgend jaar. En daardoor zich eigenlijk niet echt kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Althans, niet via het WK. Er is natuurlijk nog wel theoretische kans. Je kan ook nog een EK van 2028 aangrijpen. Om daar bijvoorbeeld een plek op een OKT te bemachtigen. Maar dat is echt een hele lastige route hoor. Dus de Nederlandse mannen hebben zichzelf behoorlijk in de voet geschoten.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal zuur. Omdat we nu ook eigenlijk de groep bij elkaar hadden in, ja, eigenlijk op volle, redelijk volle sterkte, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ik vind toch ook wel dat over de hele linie gezien die topspelers niet allemaal hebben geleverd hoor. In het tweeluik met Griekenland. Ja, Luc die kon eigenlijk zijn stempel niet goed drukken. Ook wel omdat hij heel fel geattaqueerd werd in de defensie. Grieken hadden het echt op de Nederlandse spelmaker gemunt. Ik heb weinig momenten gezien van Kai Smits. Bobby Schagen nog steeds geblesseerd. Eigenlijk deed, en dat zag je gisteren ook, Robin Nachtegaal, notabene een speler uit de Nederlandse competitie, het goed. Ik denk dat Jorik Pol af en toe verdienstelijk inviel in de goal. Matthias Dorgelo zakte veel te vaak door het ijs, de keeper. Het was over de hele linie gewoon echt simpelweg niet goed genoeg. En ik las ook wel en ik hoorde ook wel veel commentaar op dat de Grieken zo hard speelden en dat ze daartoe door de Noord-Macedonische scheidsrechters in de gelegenheid werden gesteld. Hè, en ik zei het ook, hè, daar had met name Luc Steins, onze spelmaker, veel last van. Die kreeg veel tikken. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Dat is ook, daar kun je ook in meegaan. Hè. Het is niet zo dat Griekenland het hardste spel van Europa heeft of zo. Op het moment dat je weet dat scheidsrechters meer toelaten, kun je daar zelf ook in meegaan. En Nederland heeft dat onvoldoende kunnen doen. En dat is jammer. Het is ongelooflijk jammer voor de Nederlandse handbalmannen.
1: Ja, en eigenlijk, ja, het klinkt heel raar. Want ik zei in de intro, ja, de heenwedstrijd in Griekenland werd met een beter resultaat afgesloten dan 2 jaar geleden. Is het nog steeds, was het een verlies, maar slechts met 2 punten. Dat was uiteindelijk, nou ja, nog niet eens een hele gekke uitgangspositie voor die return. Maar dan is het uitgerekend eigenlijk in eigen huis, in Rotterdam, dat het dan weer misgaat.
2: Ja, dat is dan ook toch ook wel spanning. Hè? Het moeten presteren en je daar dan eigenlijk net niet klaar genoeg voor zijn. Ik denk wel dat echt van groot belang is geweest. Dat ontzettend lastig is geweest voor Nederland. De druk van die volle hal. Zijn de handbalmannen. Hè, natuurlijk kwamen de laatste jaren steeds meer mensen kijken. Ook bij de mannen. Maar die waren niet altijd gewend om echt voor volle hallen te spelen. Rotterdam was echt uitverkocht. Was echt helemaal vol. Maar Nederland heeft het serieus zelf weggegooid. Ook in Griekenland afgelopen week, midweek, stond Nederland 5 goals voor. Gisteren in het begin was er niks aan de hand. Nederland stond op 9-5. En opeens kwam er een soort van 2 10 run of zo van de Grieken overheen, waar Nederland opeens weer achter stond. Ja, en vanaf dat moment leek wel alsof het hele geloof in het team weg was. Dus het is echt zo enorm jammer voor de ontwikkeling van de sport in Nederland. En nu een toernooi, veel zichtbaarheid in januari volgend jaar. In Duitsland, het Walhalla voor de handballers. Ja, daar had Nederland zichzelf echt weer kunnen gaan presenteren aan de wereld. En die mogelijkheid heeft Oranje echt zelf laten lopen.
1: Wat is nou de beslissing geweest in dit tweeluik? Is dat die run tussen zeg maar de 9-5 voorsprong en de rust geweest van de Grieken?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Nederland bij rust stonden ze er 6 achter. Hè? Was het 2014? En dan weet je, je moet er 9 meer maken dan Griekenland. Terwijl Nederland er dus maar 14 maakte in de eerste helft. En er wel 20 tegen kreeg. Ja, dan weet je ook wel, het is ontzettend lastig. Je gaat die Grieken niet in de vorm waarin Nederland toen verkeerde. Opeens in die tweede helft wegspelen. Daar was het de wedstrijd niet naar. Maar het begint al in die wedstrijd in Griekenland. Nederland had daar gewoon moeten finishen. Dan, en ik weet, het is allemaal theorie, maar als Nederland daar die overwinning met 4-5 goals verschil uit het vuur had gesleept, was er niet zoveel aan de hand geweest. Ja, dan was de druk volledig bij de Grieken neergelegd. En nu moest Nederland, ja, dat is wel een lekkere positie voor die Grieken natuurlijk.
1: Ja, en nou ja, dat cadeautje hebben ze ook wat dat betreft gewoon uitgepakt. Want de Grieken gaan nu door naar het WK. Dan is natuurlijk de belangrijkste vraag voor de Team NL handbalmannen. Ja, wat nu? Wat gebeurt er met Staf van Olsson als coach? Wat gebeurt er met de selectie? Gaan daar veel wisselingen plaatsvinden?
2: Ja. Eigenlijk zijn dat drie vragen in één. Hè? Wat nu? Waar nu naartoe? Vraag 2, met wie? En vraag 3, met wie qua spelers? Want natuurlijk zullen er ook wat spelers weggaan. Ik vond het wel opvallend. Ik hoorde gisteren en ook vandaag eigenlijk nauwelijks de vraag over welke bondscoach gaat Nederland begeleiden. Hè? Want wat nu? Nou, vooral die vraag eerst dan maar. De focus moet nu op het EK van 2028. Dat duurt nog 1,5 jaar. Na de zomer beginnen de kwalificaties. Dat toernooi wordt in januari 2028 in Spanje, Portugal en Zwitserland gespeeld. Nederland heeft daar een pittige pool gelood met Kroatië. Ook dit jaar op het EK de tegenstander geweest. Litouwen, Finland. Maar dit zou een ploeg van de statuur van Nederland gewoon wel moeten kunnen redden. In ieder geval in het overleven in die eerste ronde. De vraag daarna is natuurlijk, wie gaat Nederland begeleiden richting dit Europees kampioenschap? Staf van Olsson is een enorme naam, maar heeft de ploeg qua resultaten eigenlijk niet heel veel verder gebracht. Misschien was dat ook wel niet mogelijk, gezien de dunne spoeling aan de mannenkant van het Nederlandse handbal. Maar goed, zijn contract loopt af in september. Dit is een evaluatiemoment, dus een behoorlijk grote kans dat Nederland op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach. Misschien wel op zoek moet. Hij kan er natuurlijk ook zelf ook mee stoppen. Hè? Dat hebben we met Per Johansson gezien, de bondscoach bij de vrouwen. Uh-huh. Die uiteindelijk naar Gierkon en tegen Nederland zei, ik vind het mooi geweest. Ja, en je hebt natuurlijk ook al een aantal spelers die wat ouder zijn. De aanvoerder, Bobby Schagen bijvoorbeeld. Ja, voor hem was dit eigenlijk wel een beetje de laatste kans op een WK. Natuurlijk is hij van groot belang, maar je zag het wel. Hij kon natuurlijk ook niet gisteren in actie komen vanwege blessures. Ja, oudere spelers zijn nou eenmaal wel eens wat vaker geblesseerd op dat vlak. Nederland zal echt in de selectie ook moeten kijken. Met welke spelers gaan we de toekomst in? Gaan we kijken naar dat EK? Gaan we kijken naar mogelijke kwalificatie voor, ja, je kan het nog wel hebben over de Olympische Spelen 2028. Maar misschien moet de focus wel veel meer als stip op de horizon naar 2032. Ja, en dan zijn er al een hoop mannen die er nu bij zijn bij Nederland, die echt al wat ouder zijn of misschien zelfs wel niet meer spelen. Dus ja, het is echt wel weer een moment in het Nederlandse mannenhandbal om te gaan herijken.
1: Ja, wanneer verwacht jij tot slot dat we misschien antwoorden gaan krijgen op die eerste vragen?
2: Ik denk dat de positie van de bondscoach ergens in de komende weken, laten we zeggen voor de zomer, gaat dat echt natuurlijk wel duidelijk worden. Want er staan natuurlijk ook weer wedstrijden gepland in die kwalificatie. Dat duurt allemaal nog wel langer. Hè. Nederland begint met een thuiswedstrijd tegen Finland ergens in de eerste week van november. Dus er is wel wat tijd. Maar je wilt natuurlijk ook wat mogelijkheden hebben als nieuwe bondscoach, als het een nieuwe bondscoach wordt, om je voor te bereiden met die ploeg. Daarnaast, ja, weet je, Olsen die hoeft het niet per se te doen. Maar als hij het wil, dan moet hij ook wel weer kijken met wie ga ik die strijd in de toekomst aan. Dus ik verwacht dat daar voor de zomer eigenlijk wel wat duidelijkheid in gaat komen. Zowel qua wie dat gaat doen aan de spelerskant als wie dat gaat doen op de bank.
1: Nou, helaas weten we al wel antwoord op één vraag. En dat is, gaat Nederland naar het WK? Dat antwoord is helaas nee. Handbalcommentator Raymond Koning, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Tot je dienst.
0: All Sport Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
2: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat er de komende weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketens zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week. Of hebben al gepresenteerd deze week grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit. Omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. En in het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. Dus en in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als sponsor van hoofdsponsor van het Nederlands elftal. Stel, wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld, dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is in adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi hoor. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens Ster €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
1: Dan zoals altijd, Frank, de Formule 1.
2: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles Leclerc. Nou, dat vind ik niet verbazingwekkend, want Leclerc is toch een hele talentvolle en een goede rijder. Dat houdt in mijn ogen, en nu ga ik een persoonlijke interpretatie, en het is niet gebaseerd op feiten, maar op een buikgevoel. Die deur die blijft openstaan voor Max. Want stel dat Red Bull niet in staat zal zijn de auto dit jaar aanzienlijk te verbeteren, waardoor Max elke race weer mee kan strijden voor het podium, dan zou het zomaar toch kunnen dat Max aan het einde van dit seizoen vertrekt. En nogmaals, dat is een buikgevoel wat ik heb. En dan gaat het stoeltje bij Ferrari van Lewis Hamilton, dat komt vrij aan het eind van het seizoen, want de speculaties dat Hamilton stopt aan het eind van dit seizoen, die zijn niet meer schaars, maar die zijn hier zeer frequent. Nogmaals, het is een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Max wil bewijzen aan de wereld dat hij de beste is. Nou, dat hoeft hij bij mij niet meer te bewijzen, maar er zijn er toch nog veel die eraan twijfelen en die het toeschrijven aan het succes van de Red Bull auto in de tijd dat Max wereldkampioen werd. Ik denk dat Max de ambitie heeft, de doelstelling heeft om ook nog een keer in een andere Formule 1 auto wereldkampioen te worden. En wat is dan mooier dan in toch het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1 auto, ook al zijn ze al tijden niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
1: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
2: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal. Zoals net ook al. Terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil. Met name in de Verenigde Staten. Want de Women's Super League heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. Maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar. En het is voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig, maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus het vrouwenvoetbal maakt sprongen en dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba-groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een 5-jarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de 3 Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status de official and exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluidt zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan iets heel anders, nou over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo'n smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Op zichzelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of zonder onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen. Zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af. En die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig. Want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir. En zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Het haalt zelfs de voorpagina's. De plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1 team Alpine een hoofdsponsorcontract. Voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk 60 miljoen dollar per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale waarin 2 Spaanse coaches treden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruijff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van een Spanjaard natuurlijk. De one and only Pep Guardiola voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat voor wat de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel door met de gele en de groene kaart. Wie verdient de complimenten? Wie moet even opletten, Frank? Over wie gaat dat deze week?
2: Ja, geel, dat zal niemand verbazen, is voor de poppenkast die ik al gemeld heb. Je hebt zojuist die tweestrijd tussen de 2 potentiële voorzitters van Real Madrid. Enerzijds is dat Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die dacht te kunnen scoren en dat helpt natuurlijk voor hem in die strijd. Om José Mourinho, de special one, voor de 2e keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble.

0: En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaans kampioenschap en wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. Niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid en ook voor José Mourinho en ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen, naar de Visma Leasebike Rabobank wielerploeg. Voor de meer dan imposante wijze waarop zij de Giro hebben beheerst. Niet alleen natuurlijk voor het onbetwiste de roze trui voor Jonas Vingegaard. Maar met name vooral, vind ik althans, voor de indrukwekkende ploegentactiek. Fascinerend en hulde voor die ploegleiding. En vooral ook voor een Sepp Kuss, de Amerikaan in de ploeg, die zichzelf evenals de Italiaan Affini en de Belg Victor Kampenaars volledig hebben weggecijferd in dienst van Jonas Vingegaard. En het mooie dan, dat Jonas Vingegaard, die ook nog die extra bergetappe had kunnen winnen, maar die gunde aan teamgenoot Sepp Kuss, want er was geen gevaar voor zijn roze trui. Nou, het fantastisch ploegspel en dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. Hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor een etappe van de Tour de France voor de televisie zitten? En het is dan juist om dat ploegen, die ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Leasebike, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
0: Ja, en zeker de Tour de France straks met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat veel mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, die daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders. Maar in dit geval is het volstrekt relevant. Want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen er langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
1: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
0: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerde iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, beter vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat we natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor hem een zeer zware teleurstelling. Want hij moet die clubs motiveren om zichzelf te positioneren in Europa. Want hoe verder we komen in Europese competities, hoe aantrekkelijker het Nederlands voetbal ook wordt. En nu wordt het al snel een Mickey Mouse competitie genoemd. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus Jan, die alles weet van voetbal, want hij was ook algemeen directeur van Feyenoord. Hij was voormalig algemeen directeur van de NOS. En is nu dus algemeen directeur van de Eredivisie. Dus dat is een hele interessante gast waar we ongetwijfeld een mooie discussie mee op gang kunnen zetten, Robert.
1: Dat denk ik ook wel. We kijken er alvast naar uit volgende week dus in de BV Sport. Jan de Jong te gast. Frank van der Walbaken voor nu. Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
0: Tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
4: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
5: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
6: Autosport.
7: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
8: En je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Beachport Radio Live.
1: Het gaat weer een mooie zomer vol Beachport worden. Af aankomend weekend starten weer een nieuwe editie van de Summer Beach Live Tour met beachvolleybal, beachtennis, maar ook footvolley. Dit jaar start de tour met een dubbele stop in Almere, waarna we via Ameland, Hoek van Holland, Huizen en Kijkduin uiteindelijk eind augustus gaan afsluiten in Scheveningen. En net als vorig jaar gaan we Summer Beach Live weer op de voet volgen met organisator en ja, uiteraard onze beachman Arnoud Wilschut. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goedemiddag.
1: Hoi, ja, hoi. We gaan aankomend weekend weer los met een nieuwe Summer Beach Live. Toch allereerst even, ja, hoeveel voeten heeft dat nou in de aarde om zo'n hele tour te organiseren?
2: Nou ja, toch eigenlijk best wel wat. Wij zijn er de hele winter zoet mee. En nu zijn we met de laatste loodjes bezig om alles op het strand te krijgen. Dus ja, het is eigenlijk wel een fulltime job, om het zomaar te zeggen. Natuurlijk van vergunningsaanvragen of locaties bepalen eigenlijk eerst. En dan de vergunningsaanvragen traject in. De materialen die allemaal op orde moeten komen. Dus het is, we zijn met z'n vieren eigenlijk de hele winter ook bezig om deze tour klaar te maken. En inderdaad, wat je zegt, aankomend weekend gaan we starten in Almere. En dat heeft ook altijd nog, elke nieuwe stop of elke nieuwe tour heeft wat eigen hobbels. Zo ook Almere.
1: Ja, en daar ben je ongetwijfeld as we speak mee bezig. Want wat zit er dan bijvoorbeeld in die laatste loodjes richting zo'n eerste weekend?
2: Nou, dit weekend, we zitten in Almere, op Almere Strand. En we hebben een leuke combinatie met de Dutch Water Week ook. Dus eigenlijk is Almere een heel groot strand waar verschillende evenementen gaan plaatsvinden dit weekend. En omdat we ook nog eens een keertje eigenlijk relatief nieuw zijn in Almere, hebben we dit keer de eer om eigenlijk alle controles die je zo'n beetje kan bedenken, om die te krijgen. Dus we krijgen eigenlijk overal controle op deze dagen. En dat varieert van horeca tot hoe staat alles verankerd. Je weet het verhaal in Amsterdam met het festival waar een tent niet gebruikt mag worden. Dus ook onze tenten worden vandaag en morgen gecheckt. En alles, hoe we aan het opbouwen zijn. En vandaag kwam er nog een stukje bij wat er in Almere nu speelt. Is dat het water, dat we niet mogen zwemmen. En er zijn de afgelopen week 3 honden blijkbaar zwaar ziek geworden. 2 overleden honden. Dus ja, het is een aparte week deze Almere.
1: Ja, nee, dat kan ik me inderdaad wel voorstellen. Maar wel klaar voor al die controles of nog wel wat dingetjes aan te vinken, zeg maar?
2: Nou, wij zijn eigenlijk altijd wel redelijk klaar, omdat we alles bijna zelf in eigen huis hebben. Dus ik ben altijd wel nieuwsgierig wat mensen, als ze komen controleren, wat voor punten zij nog hebben waar we aan kunnen denken. Maar in principe hebben wij eigenlijk alles op orde. We doen het ergens voor de 30ste editie. 30ste jaar moet ik zeggen, niet de 30ste editie, maar 30ste jaar. Dus we hebben al genoeg ervaringen ook met wind, maar de regelgeving. Dan merk je toch dat er steeds weer wat verandert. Dus het is ook wel goed dat ze komen controleren. En het is voor ons lekker dat aan het begin van het seizoen is. Alleen we proberen er wel zo goed mogelijk mee om te gaan uiteindelijk.
1: Ja, een nieuw seizoen staat dus voor de deur. Ten opzichte van vorig seizoen zijn er veel veranderingen?
2: Nou ja, eigenlijk wel. We hebben een aantal belangrijke toevoegingen dit jaar. Summer Beach Live bestaat normaal voornamelijk uit beachvolleybal toernooien. En dit jaar, je kondigde het eigenlijk al aan, hebben we inderdaad ook beachtennis erbij. De KNLTB Beachtennis Tour, die haakt aan op de locaties, de meeste locaties. En de footvolley tour, we gaan meer met footvolley doen. En daar zijn we eigenlijk al heel druk mee bezig. Ook afgelopen week alweer wat clinics footvolley gedaan. En nu is het zorgen dat footvolley de komende zomer ook weer een mooi plekje op de beachkalender gaat krijgen.
1: Nou, footvolley dus een hele nieuwe toevoeging ook. Beachtennis zagen we al een paar keer wat voorbij komen. De sport kennen we ook wel. Maar voor de mensen die het footvolley niet kennen, wat voor een sport is dat?
2: Nou, footvolley is eigenlijk, we spelen het op hetzelfde veld als beachvolleybal. Dus gewoon een beachvolleybalveld. Het net komt op 2,20 meter te hangen bij de heren. En het is de bedoeling dat je met je voeten natuurlijk de bal over het net speelt. De jeugd zal het wat minder goed kennen, maar ik denk dat de oudere generaties van de televisie de beelden nog heel goed kent van de eilanden. Waar we altijd een mooi sportprogramma hebben. Er is nu nog steeds een voetvolleyprogramma Live After Football. Waar ze ook voetvolley spelen op Curaçao, zeg ik maar even uit mijn hoofd. Ja, en het is eigenlijk een hele mooie sport, zeker op hoger niveau. We hebben in Nederland best wel wat Brazilianen in de omgeving van Amsterdam. Die echt serieus goed kunnen voetvolleyen. Dus waar de volleyballers de bal met hun handen over het net heen slaan. Dan kan je bij het voetvolley verwachten dat ze met de onderkant van de voet de bal boven het net nog terug schoppen, slaan, hoe je het noemen wilt. Dus het levert spectaculaire beelden op.
1: Nou, een spectaculaire toevoeging dus dan ook aan Summer Beach Live.
2: Ja, het is uiteindelijk ook de bedoeling dat we het hogere niveau gaan toevoegen. Want het hogere niveau in Nederland is een beetje de laatste jaren afgekalverd, zal ik maar zeggen. En wij willen juist weer een nieuwe tour hebben waarbij we gewoon de beste spelers ook op de tour hebben, maar waarbij ook juist de recreanten voetballers eigenlijk deze sport ook kunnen gaan ervaren. Je ziet in Nederland best wel nog wel wat voetvolley toernooien door het land heen. En er zijn ja genoeg voetballers die denken dat ze heel goed een balletje hoog kunnen houden en dat kunnen ze op het strand dan uiteindelijk bewijzen. En dat kan 2-2 zijn, maar dat kan ook heel goed 4-4 zijn bij ons.
1: Ja, en is dat goed dat je dat aanstipt. Want er zijn dus verschillende toernooien, verschillende speelvormen mogelijk. Ook voor beachvolleybal en beachtennis. Want ook dat is in meerdere categorieën ingedeeld, hè?
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk hebben we zowel bij het beachtennis de KNLTB Beachtennis Tour. En daarbij ook nog de Nederlandse kampioenschappen in Scheveningen en in Hoek van Holland. Die is eigenlijk verdeeld in een stukje hoger niveau en dat verdeelt zichzelf naarmate de mensen inschrijven, dan verdeelt zich dat over hoger niveau en over wat lagere of nieuwe teams. En bij het volleybal hebben we nou op dit moment een kleine 15 verschillende categorieën voor de dames, de heren en de grootste categorie is eigenlijk de mixcategorie bij beachvolleybal. En daar gaan we dit jaar ook nog wat leuks mee doen. We gaan de categorie 4-4 nog wat meer promoten. En dat gaan we doen met Stefan Boermans. Die wordt daar ambassadeur van. En dan zullen we de komende zomer nog veel meer mee gaan doen.
1: Nou, dat is wel een mooie toevoeging. Want dat is natuurlijk gewoon een topper.
2: Ja, zeker. En zeker een topper die ook graag de beachvolleybalsport in de picture zet. Hij is natuurlijk zelf nog steeds speler op het hoogste niveau. Net een toernooi gespeeld waarbij ze net buiten de prijzen zijn gebleven. Maar zij staan ook echt voor de beachvolleybalsport. En ook ze vinden het ook gewoon leuk en gezellig om op het strand te zijn. En met vrienden te spelen. Vandaar ook dat hij de categorie 4-4 ontzettend leuk vindt.
1: Dan over de locaties. We weten nog van vorig jaar dat het wekelijks bijna van hot naar her reizen was. We doen dit jaar wat minder verschillende speelsteden aan. Wel een aantal dubbele weekenden. Dat levert denk ik voor jou en je organisatie ook wat meer rust op.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Vorig jaar hadden we ook nog een dubbele weekenden. Dat we twee weekenden tegelijkertijd ergens waren. Daar zijn we eigenlijk van afgestapt. We focussen inderdaad op... Ja, eigenlijk de wat grotere locaties. Waar we ook gewoon twee weekenden achter elkaar kunnen staan. Dus vandaar ook dat we na twee weekenden Almere hebben staan. Twee weekenden Huizen. In Hoek van Holland staan we twee weekenden. En dan wordt een van de weekenden wordt eigenlijk het Nederlands kampioenschap jeugd weekend. Dus daar hebben we 80 velden met alleen maar de Nederlandse jeugd aan het spelen. En het tweede weekend hebben we dan volledig weer vol voor Summer Beach Live, voor de recreanten. En voegt de Nederlandse Volleybalbond daar ook nog hun competitie aan toe.
1: Kijk, en dus ook nog een dubbel weekend in Kijkduin en een afsluitend dubbel weekend in Scheveningen. En niet te vergeten natuurlijk een van de hoogtepunten op de Tour, het weekend in Ameland. Of op Ameland, het is een eiland.
2: Ja, precies, op Ameland, in Ameland. Maar net als Scheveningen. Maar we gaan inderdaad eind juni, eind deze maand gaan we weer naar Ameland inderdaad. Het grootste weekend verwacht ik, of samen met Scheveningen, verwachten we dit jaar rond de 100 velden uit te komen. De inschrijvingen voor Ameland lopen altijd erg goed. En dit jaar ook. Dus dat gaan we zeker. Wordt dat een leuk feestje eind deze maand weer.
1: Ja, van welk weekend of welke stop verwacht jij het meest?
2: Ik verwacht het meeste eigenlijk. Ja, ik heb eigenlijk dit jaar wel meer topweekenden. Het weekend met het NK Jeugd in Hoek van Holland. Daar verwachten wij dit jaar echt een. Ja, we hebben de afgelopen 3 jaar daar zijn we wel een beetje naartoe gegroeid. En daar kunnen we nu echt gewoon ook heel veel velden kwijt. Dus dat is leuk. De horeca weet ondertussen wie wij zijn, wat we doen. En die vinden het heel prettig als wij langskomen met de tour. Dan gebeurt er wat op dat strand. En in Scheveningen, ja, daar komen we altijd graag, omdat daar veel te doen is, veel reuring is. En het is natuurlijk superleuk als je het Nederlands kampioenschap hebt. En dan vervolgens ook gewoon als recreant naast de Nederlandse teams kan spelen. En dat loopt ook echt in elkaar over. De velden van het NK op vrijdag en zaterdag, die worden zowel op zaterdag als zondag ook door de recreanten gebruikt. En we gaan er echt een soort slotfeestje van maken in Scheveningen.
1: Nu hebben we het over 3 vaste sporten dan op de tour. Met het beachvolleybal, beachtennis en voetvolley. Nu weet ik ook van voorgaande jaren dat jullie ook nog wel eens in een weekend experimenteren met een extra sport. Gaat dat dit jaar ook weer zo zijn?
2: Ja, zeker. Gaan we dat dit jaar ook doen? We voegen het zelfs nog iets frequenter toe. We zijn afgelopen jaar met een 360 kooi, een ronde kooi gekomen. En daar gaan we eigenlijk verschillende sporten in aanbieden. Daar kan je in voetvolley, daar kan je in volleyballen, in pickleballen. Je moet het zo zien dat je de wanden daarvan kan gebruiken, net als bij padel. Dus je kan eigenlijk 360 graden in een kooi kan je sporten. En die gaan we ook dit weekend in Almere opbouwen. En daarnaast hebben we eigenlijk allerlei spellen met ons mee van cornhole. Dat is wat meer voor de mensen die wat minder actief willen zijn of een leuk side-eventje willen spelen. Dat zijn de zonnepittenzakjes die je op een bord moet gooien. En wat gaan we nog meer doen? Nou ja, dit jaar steken we ook nog wat meer in op de kids en ouders. We hebben een stormbaan die elk weekend met ons meegaat. Dus ja, eigenlijk kan je het zo gek niet bedenken en wij hebben het zo meteen op de tour bij ons. En als er nieuwe sporten zijn, die voegen wij nog heel graag toe. En nu ik het zo zeg, we hebben in Scheveningen hebben ook nog het Nederlands kampioenschap roundnet, het spijkbal. En die haken eigenlijk ook aan bij onze tour in Scheveningen.
1: Kijk, dat wordt nog heel erg leuk. Dan toch even de praktische informatie. Je kunt je natuurlijk van tevoren aanschrijven of inschrijven. Je kunt ook op de dag zelf je natuurlijk melden. Maar waar kunnen mensen nou terecht voor meer informatie om zich in te schrijven tijdens de Summer Beach Live Tour?
2: Nou, onze website is de basiswebsite is summerbeachlife.nl. Daar kunnen mensen eigenlijk alles vinden over de locatie, de linkjes naar de inschrijfformulieren. Want het is altijd handig als mensen inderdaad van tevoren bij ons inschrijven en aanmelden. En op locatie kan het ook. Alleen dan kan het zijn dat of een pool vol zit en dat er geen plek is. Maar wij proberen altijd zo lang mogelijk onze categorieën open te laten. En dat mensen ook tot en met in ieder geval vrijdagmiddag standaard kunnen inschrijven bij ons. En we zien ook dat de mensen uiteindelijk heel vaak het weer afwachten. En wij zien dan ook als het zonnetje gaat schijnen of als het lekker weer is, dat de inschrijvingen fors toenemen.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel de pech die je hebt met transport, dat je soms wel wat weersafhankelijk bent voor deelnemers.
2: Ja, dat kunnen we wel stellen. Dus ik heb nu hebben we net mooi 2, 3 weken volgens mij zonovergoten zon gehad. En dit is eigenlijk weer een van de weekenden dat het iets minder dreigt te worden. Dus dat is jammer, maar gelukkig hebben wij er daarna nog 11 te gaan. Wij rekenen er altijd op dat het zonnetje ook bij ons gaat schijnen. En dan maken we er een mooi evenement van.
1: Precies. Tot slot, Arnoud, weet ik dat jij van jezelf al heel erg druk bent met overal zijn en velden bouwen en dat soort dingen. Wachten er voor jou ook weer wat meer uitdagingen gedurende deze zomer dan Summer Beach Live?
2: Ik hoop dat de uitdagingen juist steeds minder worden. Maar ja, je weet zelf en je merkt ook dat ik af en toe net niet ben op de plek waar ik moet zijn. Mijn belangrijkste uitdaging is dat er een aantal mensen in ons team bijkomen om juist meer dingen te gaan en te kunnen bouwen. dat de taken steeds verder verdeeld worden. Zeker omdat we meerdere sporten gaan toevoegen. Dus we zijn echt ook aan het kijken, oké, wie kunnen onze ambassadeurs voor verschillende sporten zijn. Om elke sport echt een plek te geven binnen onze Summer Beach Live evenementen. En ja, voor de rest onze uitdagingen die zitten eigenlijk met name als het zou gaan waaien. Om ervoor te zorgen dat alles op het strand blijft staan, zal ik maar zeggen.
1: Ja, dat is uiteindelijk aan het einde van de dag ook wel handig. Dat je al je spullen nog hebt. En dat je die niet 2 kilometer in zee kan terughalen.
2: Precies.
1: Arnoud Wildschut, voor nu dank voor je tijd. Wij gaan elkaar eigenlijk de hele zomer door. Elke week bijpraten over hoe het gaat. En de weekenden en de stops en dergelijke. Dus dat wordt heel erg leuk. Voor nu dank voor je tijd. En alvast heel erg veel succes met de laatste voorbereiding op stop 1 in Almere aankomend weekend.
2: Dat komt goed. Dankjewel voor jouw tijd, Hoi.
0: All Sports Radio Live.

je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Het is tijd om een klein feestje te gaan vieren, want onze Team NL rolstoel rugby mannen die hebben zich een paar weken geleden geplaatst voor het eerst in 20 jaar tijd voor het aanstaande WK rolstoel rugby. En een van de internationals is bij ons in de studio, Hector Loma. Hector, welkom.
2: Dankjewel.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Het was een goede prestatie en we zijn echt blij dat we dit hebben gehaald. Het voelt ook echt heel goed. Tegelijkertijd weet je ook dat er nog hordes zijn die we moeten doen. En we hebben er echt ontzettend veel zin in. We zijn er klaar voor. Dus
1: Ja, want de kwalificatie is natuurlijk één ding. Het WK is twee, hè? Het WK is nog niet voorbij natuurlijk.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. We moeten ons gewoon nu goed voorbereiden, want het is al best wel snel. Het is in augustus al. We moeten naar Brazilië, ook niet de slechtste plek op de wereld.
1: Maar ook niet dichtbij of zo.
2: Ook niet dichtbij, nee, zeker niet. We moeten daar wel heen om iets moois te presteren.
1: Ja.
2: En we zijn er nu volop mee bezig om ons voor te bereiden. Natuurlijk komt nu de zomer eraan, dus ja, je moet toch jezelf actief houden. Het wordt mooi weer, dus lekker veel fietsen, bezighouden, rollen. Met de bal spelen. Ja,
1: lekker bezig zijn.
2: Lekker bezig zijn samen.
3: Ja, en zelf ben je vanaf 2018 al lekker bezig, om maar zo te zeggen. en dat is best een weg geweest. Want wheelchair rugby komt best van ver, hè, in Nederland. En dan is het natuurlijk wel heel mooi om nu te zien dat jullie naar het WK gaan. Maar zo makkelijk is het natuurlijk allemaal niet. Hoe is dat gegaan, zeg maar, van 2018 tot aan het kwalificatiemoment?
2: Nou, voor mij persoonlijk is het, ik kwam gewoon een van mijn schoolgenootjes tegen tijdens kerst. Toen ik naar mijn familie naartoe ging. En toen vroeg hij aan mij van, hoe gaat het met je? Toen zei ik, ja, zo gaat het goed. Heb jij zin om morgen een sport te gaan doen? Nou ja, oké. Rolstoel rugby. Heb je daar zin in om dat morgen te gaan doen? Ik dacht, nou ja, oké. En toen zei hij nog tegen mij, dat weet ik nog heel goed. Zei hij, ja, maar dan ga je de hele wereld zien en allemaal mensen ontmoeten en zo. En toen dacht ik echt bij mezelf van, ja, het zal allemaal wel. volgende dag was ik gegaan en ja, sinds dat moment ben ik eigenlijk nooit gestopt. Dus iedere keer naar de training gerold en ja.
3: Maar ik hoop niet dat je met je eigen rolstoel hebt gedaan. Want,
2: eigenlijk toen de tijd wel.
3: Ja?
2: Toen ben ik van huis gerold naar de training toe. En dat was denk ik 3 kilometer of zo. En dat vond ik gewoon eigenlijk ook ontzettend leuk om te doen. Ging ik naar de training 3 kilometer. Ging ik daar trainen en dan weer terug naar huis. Cooling down noemen we dat.
1: Ja. Maar ja, dat is toch het fysieke aspect. Maar het heet niet voor niets Murder Ball. Als je af en toe ziet hoe jullie jongens werkelijk waar met rolstoel en al in de ander vliegen. Als je dat ook met je eigen rolstoel doet, kwam je nog wel thuis of was dat ding stuk?
2: Nou, gelukkig hebben we een speciale stoel daarvoor. Of twee eigenlijk.
3: Ja.
2: Die je voor de sport gebruikt. We hebben aanvallende stoelen en verdedigende stoelen. Zoek het maar op, want ik kan dat niet uitleggen hier in woorden. De eerste keer eigenlijk dat je in zo'n stoel stapt, denk je echt zo, wat is dit voor gepantserd ding?
3: Ja.
2: En wat moet ik doen? het eerste wat ze tegen jou zeggen, ja, ga maar de bal vangen, weet je wel? En dan denk je echt zo, ja, hoe dan? Want je zit vast in de stoel, je kan helemaal niet echt springen of zo.
3: Nee.
2: Dus het is allemaal best wel inschatten van hoe een bal rolt en waar jij moet zijn op welk moment. En dat wordt nog best wel onderschat eigenlijk vaak van mensen hoe dat werkt.
3: Ja, ik weet wat het is, want we hebben het een keer met het bureau gedaan, met de medewerkers. Nou, dat leek niet op de sport die jullie doen, maar het was wel leuk. Dus het is een indrukwekkende sport. En je geeft al aan, ik begrijp dat er verdedigende en aanvallende stoelen zijn. Maar wat ben jij zelf?
2: Mijn rol is een beetje omstreden. Want ik speel een verdedigende stoel, maar ik val ook heel veel aan. Want het is namelijk een sport waardoor je met z'n vieren val je aan en met z'n vieren verdedig je.
3: Ja.
2: Dus het is ook tegelijkertijd een man- en vrouwensport. Dus iedereen is in die zin welkom. We moedigen het ook aan om iedereen ja, in die stoel te laten stappen en zo. Om gewoon hun, ja, want het is niet iets engs, zeg maar. Want mensen denken altijd vaak, rolstoel rugby, vet eng. Ja. Moet ik niet gaan doen. Het is veel te gevaarlijk. En dan stappen ze erin en dan willen ze niet meer terug.
3: Ja, het is een hele snelle sport ook. Het gaat continu op en neer. Wat dat betreft hoge scores ook.
2: Zeker. En vooral op dat hoge niveau, dan gaan de scores echt hard. Op wat lager niveau dan, ja, bijvoorbeeld op de club. Ja, dat doet gewoon iedereen mee. Het is gewoon oud, jong. We hebben zelfs teamgenoten die zijn 70. We hebben teamgenoten die zijn 16, 15. Dus het is allemaal een beetje, ja, heel jong tot heel oud. En iedereen kan gewoon meedoen als je een beperking hebt. Dus dat vind ik heel mooi aan de sport. Daarnaast is het ook een sport met mensen met een dwarslesie. Ja. Want dat, ja, mensen die daar komen in een revalidatiecentrum, die hun hele leven verandert eigenlijk. En ja, rolstoel rugby is dan toch zo'n sport waar ze dus in kunnen rollen, omdat het ook een beetje voor hun is gemaakt, omdat ze niet per se bij de basketbal kunnen. Ze passen er net niet bij. En dan hebben ze toch het gevoel van, weet je wel, dit is een sport, hier moet je aan meedoen. Het zijn ook fantastische mensen. Je leert van elkaar als teamgenoten, ook naast de sport zelf. Ja. Hoe je je leven kan leiden. Of hoe je kleine geitjes moet doen. Of ja, met je stoel of zo. Of hoe je anders moet gaan zitten. Ja, dat er allemaal dingetjes naast de sport, ja, die er ook bij horen.
1: Nou, het kan dus echt voor veel mensen veel betekenen en hun leven veranderen. Toch even kort naar jouw positie. Je zegt, misschien speel ik een beetje een omstreden rol. Maar zie jij jezelf meer als een verdedigende aanvaller of een aanvallende verdediger?
2: Een verdedigende aanvaller wil ik zeggen. Want ik moet alle, ja, want wij hebben ook klassificaties in onze sport. Ik ben anderhalf. En dat laag, zeg maar. En ik moet alle mensen met hoge punten, dus maximaal is 3,5, die moet ik allemaal stoppen. Dus ja, als ik hun helemaal in de weg kan rijden, dat is het liefste wat ik doe. Of ja, hun in hoofd kruipen. Dat,
3: Want het lijkt heel erg op basketbal, hè, die klassificatie, denk ik. En met, jullie spelen team is met?
2: Nou, het is een 4-4 en je mag totaal 8 punten opstellen. Ja. Daarnaast heb je ook nog een vrouwenregel, waardoor je een half punt meer mag opstellen als team. Als je vrouwen erbij hebt.
3: Maar het is toch zo, als je hele goede anderhalf punten hebt, zoals jij, dan win je toch, of niet? Dan kan je de hoofdpunten
2: Het brengt uitgaan. Wel veel successen met zich mee, dat wil ik wel zeggen. Maar ja, er zijn

0: was in Medellín, in Colombia, voor jou extra bijzonder?
1: Ja, zeker, want mijn moeder komt daar vandaan, uit Cartagena. En mijn familie was ook gekomen. Het is de eerste keer dat ik hun ooit heb gezien eigenlijk. Dus dat was wel heel mooi. En ja, dat ze wilden komen, dat is allemaal fantastisch. En dat we daar winnen, dat maakt het ook nog wat beter. Ik moet zeggen, we hebben de finale tegen Colombia gespeeld. Maar ook in de groepsfase tegen Colombia. En dat was de eerste wedstrijd. En die voelde nogal voor mij persoonlijk heel erg intens. Omdat ik, ja, het zijn toch mijn landgenoten. En dan voelt het, ja, toch omstreden om tegen hun te spelen. In de finale heb ik dat totaal geparkeerd. En heb ik gewoon gezegd van, ik ben ook gewoon Colombiaan. Dus ik mag dit gewoon doen. En ik ga er gewoon voor.
0: Is het dan extra makkelijk om bij hun in het hoofd te kruipen, zoals je dat net zo mooi zei?
1: Ja, zeker. Maar ik snap ook wel waar ik de wilskracht altijd vandaan heb. En dat is ook van in.
2: En dan zeg, Colombia gaat naar het WK, dus...
1: Ja, we gaan Nieuw-Zeeland, Colombia en Nederland gaan daar naartoe.
2: Ja.
1: Dus dat is heel mooi.
2: Maar wat doet het nou, de sport, met jou zelf ook? Merk jij nu echt dat je ook in je dagelijks leven veranderd daardoor bent?
1: Ja, zeker. Het heeft mijn leven echt wel veranderd, hoor. Ik deed altijd wel aan sport. Toen ik heel klein was, bijvoorbeeld, heb ik bij Olie Friends gevoetbald. Toen ik nog kon voetballen. En daarna heb ik nog sledgehockey gedaan. Of para-ijshockey, zoals het wordt genoemd. Toen ik 13 was. Ja. En daarna eigenlijk een tijdje niet meer. Tussendoor heb ik nog met een vriend naar Berlijn gerold. Met z'n tweeën. En toen kwam dus die ene dag met Emilio Moesten, dat tegen mij zei van, hey, je hebt zin om sport te doen. En eigenlijk dat moment ben ik gewoon gegaan en ben ik in ontwikkeling nog steeds eigenlijk als sporter om een van de beste ter wereld te worden. Het begint gewoon eigenlijk, ga gewoon naar een club, heb daar gewoon plezier. Probeer plezier te hebben en kijk of er gewoon wat voor jou is. Want ja, op een topniveau is het toch wel, wordt veel van je gevraagd, veel van je familie weg. Je ziet een hele mooie plek op de wereld, dat is een pluspunt zeker.
2: Ja.
1: Je kan niet elke baan nemen, omdat je natuurlijk veel weg moet zijn voor de sport. Dus je moet vooral een baan zoeken waar ze heel flexibel zijn, zou ik zeggen. Daarnaast, ja, het is gewoon zo'n mooie sport die ontwikkelt. Elke keer dingen die erbij komen, mensen die erbij komen, mensen die het ontdekken. Clinics die we geven aan mensen om ons sport te laten kennen. En ja, gewoon zoveel mooie dingen komen erbij kijken. Tenminste, dat heeft mij heel veel gebracht en heel veel nieuwe mensen over de hele wereld leren kennen.
0: Ja, en je zegt al, hè, je moet dan inderdaad wel een werkgever hebben die dat snapt en daarin in meegaat. Volgens mij heb jij wat dat betreft wel een goede werkgever te pakken.
1: Jazeker, maar ik heb hem ook daarop uitgezocht.
0: kijk.
1: Dus wij hadden al vanaf het begin al een duidelijk dat ze elkaar begrijpen van, hey, ik ben hier, maar ik ben ook bezig met dit. En dat vinden ze zo mooi dat ik daarmee bezig ben. En dat ze daar volle begrip voor hebben. Dat ik dat doe als topsporter. En dat ze snappen dat dat ook heel belangrijk is voor mij.
0: Ja, want toch even, je mag hem wel noemen, hè, je werkgever. Ik bedoel,
1: Social Capital. En ik werk bij de Heineken Experience, dus als host. Dus ik help mensen eigenlijk van over de hele wereld een leuke tijd te hebben, eigenlijk, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, weet je dan ook dat je dan mensen hebt van all over the world en je zegt, heb je al eens van rolstoel rugby gehoord? Moet je even gaan kijken?
1: Zeker. Daar hebben we het er zeker over. En daar heb ik het ook over mijn eigen sport, want dat vind ik altijd nummer één. Dus,
2: en mag je van de coach alleen 0.0 drinken, of niet?
1: Nou, het mooie is, ik drink niet.
2: Maar 0.0 dus, is ook niet drinken.
1: Nee, dat is waar. Maar ik is eigenlijk het moment toen ik echt besloot om topsporter te worden, toen heb ik gezegd, ja, drinken en al dat soort dingen gaan we niet meer doen. Feesten, dat wordt minder. Dus in die zin heeft het mijn leven gewoon veranderd. Heel erg.
0: Ja. Nou, laten we nog even vooruitkijken naar het WK. Want ja, dat ticket is binnen. Je zegt het gaat over niet al te lange tijd beginnen in augustus. Hoe werken jullie met het team vooruit naar dat WK? En wat zijn jullie doelen daar ook uiteindelijk?
1: Nou, ons doel is in ieder geval 8e worden. Van de 12.

0: Dus dat is wel een hoog doel. Maar we hebben een goed team. Ik geloof erin. En we kunnen dit gewoon. Want ja, er zijn gewoon een paar landen die kunnen we gewoon achter ons laten. Nieuw-Zeeland. Een paar jaar geleden toen voor Parijs kwalificatietoernooi. Toen moesten we tegen hun. En ja, toen waren we daar nog een beetje een lachertje. Nieuw-Zeeland had ons uitgedaagd als eerste. Om tegen hun te spelen. Want dan dachten ze, oh ja, lekker een makkelijke eerste wedstrijd. Die pakken we even en dan kunnen we door. Nou, niks bleef minder waar. Wij pakten hun en ja, was gewoon een hele shock. En wij hopen dus ja, dit WK ook gewoon die stappen weer te zetten. Want we hebben gewoon echt een goede ploeg. Wij kunnen het echt wel. We moeten gewoon blijven trainen. En we hebben ook zeker nieuwe mensen erbij nodig. Dus terwijl je zelf aan het ontwikkelen bent, willen wij ook gewoon nieuwe spelers erbij hebben. Om samen die ontwikkeling te maken. Om tegen deze landen die heel goed zijn te strijden.
1: Ja, ja, want de toplanden zijn denk ik nog steeds Amerika, Canada, Australië denk ik. Frankrijk misschien.
0: Australië, Frankrijk, GB, dus Groot-Brittannië. Dat zijn nog steeds Japan. Nou ja. Die staat nummer 1 nu.
2: Ja.
0: Dus die zijn echt heel goed. Ja, Nieuw-Zeeland, eigenlijk iedereen, Colombia ook heel goed. Ook goed wat zij doen ook. Want ja, kijk, in Nederland hebben wij gewoon uniek sporten en we hebben fondsen. En daar kun je gewoon je materiaal van betalen. Want die stoelen zijn niet goedkoop. Maar Colombia, die doet gewoon met hun stoelen al 10 jaar, 15 jaar. Nou, dan denk je echt bij jezelf van ja. Ja, ja. En dan zo op zo'n hoog niveau presteren. Dat is zo goed. Dus ja, daar ga ik weer met mijn ja, roots. dus nou ja, het is gewoon een mooie sport. En ik vind het gewoon ook mooi als andere landen ook ontwikkelen.
3: Ja. Ja. Tot slot, Hector. Hoe kunnen mensen het team het beste volgen? Ook natuurlijk tijdens het WK.
0: We hebben een Instagram pagina. Wheelchair Rugby Team NL. Daar kan je ons op volgen. Daar wordt de meeste dingen ook gepost. Je kunt mij ook volgen op Hector.loma. L-O-M-A. Dus volg me.
3: Ja. Even een kleine shout-out naar je eigen Instagram. Ja,
0: zeker,
3: lekker,
0: zeker.
3: Man, lekker. Nou, top. Ik ga je daar heel erg veel succes bij wensen. Het gaat volgens mij een fantastisch avontuur worden. Dus zet hem op. En natuurlijk nou ja, iedereen, ook alle teamgenoten. En laten we hopen dat het een mooi succes wordt.
0: Dankjewel.
4: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
5: Get out there.

0: miles away.
1: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Snowboarden.
9: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
10: Cricket.
11: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
12: Atletiek.
13: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn, want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben en een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. En betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, het is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter komen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden, zei men van, goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, hé, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, dat als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run.
1: Ja. Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt het nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen het Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel, ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje de, ja, dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt, ja, samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja, je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, ja, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar het is nog, ja, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu is in Oostenrijk is ook niet bepaald Hochdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus ja, je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want ja, zoals ik net al eerder zei, ja, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor een route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamer zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu... ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar... Je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè? Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. En dat is wel goed om te weten. En waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Nooren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Nooren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat zijn. Nou. Ja, nou. Nee, dat zit wel iets. Dat zit wel iets. Ja. Hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70 en die gaat... Ja, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste, waardoor die in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog en wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. En ja, dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk, omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. En tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snelheid bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, ja, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32, 30. 30. om in 30 daar aan de start te kunnen staan?
2: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Dus ja, het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaalteams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja. Ja, zeker omdat... Je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24-7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook wel heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat ja, de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dus ja, dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Genop Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook...

0: Sport Radio Live.
1: Van vrijdag tot en met zondag zullen studentensporters uit alle studentensteden van Nederland in verschillende sportdisciplines gaan strijden om die prachtige titel van Nederlands studentenkampioen. De 2026 editie van het Groot Nederlands Studentenkampioenschap, oftewel GNSK, gaat plaatsvinden in Amsterdam. Wat het een extra mooi feest maakt, want het organiserende USC viert dit jaar ook nog eens haar 50-jarig jubileum. USC faciliteert onder meer student-topsporters met een officiële topsportstatus aan de UvA en de HVA, maar ook verenigingen als Neerhuis maken gebruik van de mogelijkheden die USC biedt op het gebied van krachttraining en fysieke ontwikkeling. Ik ga erover in gesprek met Rodrigo Koesel, die club- en projectmanager is bij het Universitair Sportcentrum. Rodrigo, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Eigenlijk een dubbele felicitatie wel op zijn plek, want niet alleen een prachtig 50-jarig jubileum, maar dan ook nog eens een keer het studentenkampioenschap van Nederland binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Ja, dat is natuurlijk geen toeval. We hebben juist gekeken of we het konden gaan organiseren in ons jubileumjaar.
1: Ja, en dan moet je het natuurlijk nog wel binnenhalen, maar iedereen was er vrij snel over eens dat gewoon moest eigenlijk dit jaar?
2: Nou, dat levert er verder geen probleem op, de verkiezing.
1: Nou ja, dat is goed om te horen. Dus gaan we dat vanaf vrijdag meemaken. Allereerst misschien even het USC. Het bestaat nu 50 jaar. Ooit volgens mij begonnen ergens ver weg op een hele andere plek. Maar inmiddels te vinden op het Science Park daar zo. Een grote ontwikkeling doorgemaakt, hè?
2: Ja, nogal. Het begon op de Boelenlaan. En dat is natuurlijk voor Amsterdam is een bekende plek, omdat de vuur daar ook vlakbij is. En daar heeft de UvA ooit een sportcentrum gebouwd met sporthallen en andere zalen. Flink groot project. En daar heeft het jarenlang gezeten. En het is altijd toch een beetje verwarrend geweest, want ons sportcentrum is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En uiteindelijk hebben ze besloten om het toch te verplaatsen naar de huidige locatie. En dat is het Science Park, wat op zich wat dat betreft veel logischer is, omdat het een campus van de Universiteit van Amsterdam is.
1: Ja, en nu is het USC inmiddels uitgegroeid tot een plek waar dagelijks heel veel mensen komen. Wat doen de mensen daar zo al? Want het is vrij breed, hè?
2: Het is heel breed. We hebben ook meerdere vestigingen in Amsterdam. Waaronder vier gyms, maar op onze hoofdvestiging op het Science Park hebben we twee hele grote sporthallen, een klimhal, squashbanen, een hele grote fitness en wat kleinere zalen voor andere sporten. Daar vlakbij hebben we ook een tennispark, dat ligt naast de Jaap Edebaan. Dan hebben we een fitness bij het AMC, het ziekenhuis. Dan hebben we nog een fitness in Amsterdam. Nieuw-West moet ik zeggen, bij de HVA. We hebben een fitness aan de Wieboudstraat. En er komt nog een vestiging bij. En dat is op de Troeters Eiland.
1: Nou, dus heel veel verschillende plekken waar dus studenten samenkomen om te sporten. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Want we hebben het nu over een topsportdeel ook natuurlijk in de intro. Maar het is veel meer dan alleen dat natuurlijk.
2: Ja, voor ons is topsport eigenlijk een heel klein deel van ons pakket. We richten ons vooral op de breedte sport. We vinden het heel belangrijk dat studenten naast hun studie heel laagdrempelig kunnen sporten. En vooral ook laagdrempelig kunnen kennismaken met heel veel verschillende sporten. Om te kijken wat zij leuk vinden en daar ook veel ervaring op doen in verenigingsverband. Maar ook, wij vinden het belangrijk dat studenten elkaar ontmoeten op zo'n plek.
1: Ja, en nu klinkt dit als een prachtig instituut wat er staat. Is dit uniek in Nederland of is het op meerdere plekken een soortgelijk iets geregeld?
2: Nee, het is zeker niet uniek. We hebben een stuk of 13 USC's, zogenaamde universitaire sportcentra in Nederland. En die hebben allemaal een soort ontwikkeling meegemaakt als wij. Dus dat het steeds grootschaliger is geworden. Over het algemeen hele goede voorzieningen. Worden gesubsidieerd door de universiteit. Voornamelijk studenten kunnen daaraan meedoen. En bij ons is het nog zo dat ook niet-studenten kunnen meedoen aan ons sportprogramma, zodat er ook wat integratie plaatsvindt. Maar die betalen dan een regulier tarief en studenten worden gesubsidieerd. Dus die betalen een klein tariefje.
1: Wat maakt het nou zo belangrijk dat er zoiets bestaat als een USC?
2: Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we het voor studenten mogelijk maken om laagdrempelig aan sport te doen. Maar ook dat je elkaar buiten het studieverband ook kunt ontmoeten en banden kunt opbouwen, vriendschappen kan opbouwen, relaties kan aangaan en jezelf kan ontwikkelen.
1: Nu zit er natuurlijk wel een klein topsportdeel aan. Want er zijn natuurlijk ook gewoon verschillende topsportverenigingen die bij jullie trainen. Maar ook topsporters, hè, die student zijn. Ik noem even een Sergio Joro, Tom de Boer, Kira Lambrink. Zijn allemaal toch inmiddels bekende atleten die bij jullie trainen. Betekent dat jullie eigenlijk niet alleen een functie voor studenten hebben, maar eigenlijk ook voor de bredere topsportinfrastructuur in Amsterdam?
2: Ja, maar het geldt eigenlijk vooral voor studenten die studie en topsport combineren. Die proberen we dus zoveel mogelijk te helpen. En als een student dan een topsportstatus heeft, en dat bepaalt dan Stichting Topsport Amsterdam, die helpt ons met bepalen of iemand daar wel of niet voor in aanmerking komt, dan kan die gratis gebruik maken van onze faciliteiten. En voor sommige van die topsporters komt dat dan heel erg goed uit. Dat maakt het makkelijker om het te combineren met een studie.
1: Ja, maakt dat ook wel extra leuk als je... Kijk, de studenten zijn natuurlijk hartstikke belangrijk, maar maakt het ergens ook wel jullie werk ietsjes leuker als er toch ook topsporters ook bij jullie actief zijn?
2: Natuurlijk, dat zijn toch een beetje de krenten in de pap als een bekende sporter. Ja, het is ook een beetje erkenning voor het niveau van onze voorzieningen dat ook een topsporter daarvan gebruik maakt. Dus alleen dat is al leuk.
1: Want die voorzieningen zijn natuurlijk gewoon op en top. Anders zouden topsporters, maar nog veel meer atleten natuurlijk niet bij jullie trainen. Hoe zit het eigenlijk met die faciliteiten?
2: Ik denk dat we gewoon hele goede faciliteiten hebben. We zijn weliswaar een organisatie voor studenten, maar we zijn wel een professionele organisatie. Dus er werken gewoon heel professionele mensen. We hebben goed onderhouden faciliteiten. Dat geldt niet alleen voor de fitness, maar dat geldt ook voor de tennisbanen, de squashbanen, noem maar op.
1: Ja, want neem aan, daar zit natuurlijk ook wel iets dat het ook voor jullie natuurlijk belangrijk is dat jullie hele goede faciliteiten hebben. Want je kunt natuurlijk gewoon sport aanbieden, maar bij jullie is het natuurlijk net even een tandje professioneel allemaal.
2: Nou, ik denk dat het voor ons vooral belangrijk is dat in een stad als Amsterdam dus voor studenten heel veel te kiezen valt. Dus het is niet zo heel vanzelfsprekend dat ze dan voor ons zouden kiezen. Dus wij moeten ons ook nog eens onderscheiden op dat gebied door te zorgen dat we bekend zijn bij studenten, dat ze weten dat onze voorzieningen er zijn. Maar ook dat het daar goed is, professioneel georganiseerd, dat je goed bij ons kan trainen en dat het leuk is, dat het state of the art is. En vooral ook betaalbaar.
1: Waar zijn jullie nu het meeste trots op? Als we toch even kijken naar die 50 jaar ontwikkeling en waar jullie nu staan. Wat springt er voor jou bovenuit?
2: Nou,

0: Ik denk dat dat wel heel mooi is. Plus dat we natuurlijk gestegen zijn naar een deelname van meer dan 20.000 deelnemers op jaarbasis.
1: Nou, dat zijn prachtige aantallen die waarschijnlijk niet overal te vinden zullen zijn. Maar zo'n 50-jarig jubileum mag natuurlijk niet zomaar passeren. Hè? Dat moet wel gevierd worden. Wat valt er dit jaar te verwachten naast dan, zullen we het zo nog even over hebben, het GNSK?
0: We zijn ter ere van het 50-jarig jubileum, doen we elke 50ste dag van dit jaar hebben we door wat speciaals. Dan binnen al onze 4 fitnesscentra staat er dan een DJ en dan verstoppen we een gouden dumbbell. En degene die die dan vindt, die krijgt een prijs van ons. En daarnaast hebben we een officiële receptie, noem maar, of een feestje. En dat is op 12 juni aanstaande in onze hoofdvestiging op het Science Park.
1: Dus dat is, als ik even te bedenken, direct aansluitend. Of nou, niet aansluitend, ja, semi-aansluitend. Dat is een week later, denk ik, dan de GNSK.
0: Ja, dat klopt. Het is niet gelijktijdig. Dat kan ook eigenlijk niet, want de GNSK legt zo'n groot beslag op onze faciliteiten dat het eigenlijk niet tegelijkertijd kan.
1: Maar even snel uitgerekend, elke 50ste dag van het jaar betekent denk ik al dat we er in ieder geval al 2 gehad hebben met dag 50 en dag 100. Hoe is dat gegaan?
0: Ja, dat is gewoon heel erg leuk. We krijgen hele leuke positieve reacties van studenten. Ja, die verwachten het ook niet echt. En dan is er toch een klein feestje in de fitness en er valt nog een prijsje te verdienen. En ook in elke periode van 50 dagen doen we een fitness challenge waar mensen aan mee kunnen doen. En alles in het teken van het getal 50. Dus dat is eigenlijk het thema het hele jaar.
1: Nu gaan we dus vanaf vrijdag ook dus dat groot Nederlands studentenkampioenschap zien in Amsterdam. Wat kunnen we daarvan verwachten?
0: Het is een heel groot toernooi in 13 takken van sport. Het is wel voor niet-studenten een heel onbekend toernooi. Dus het, zeker de term GNSK zegt mensen niks. En als je zegt groot Nederlands studentenkampioenschap, wordt het misschien iets duidelijker, maar eigenlijk is het een Nederlands studentenkampioenschap in 13 verschillende takken van sport. En dat allemaal tegelijkertijd. Dus zeg maar zo'n soort Olympische Spelen, maar dan een beetje in het klein. Waarvoor we al onze sportfaciliteiten inzetten, maar ook de sportfaciliteiten van de VU, de Vrije Universiteit, plus nog een aantal sporthallen in Amsterdam. Verspreid over de hele stad zijn er dus eigenlijk 13 grote sporttoernooien tegelijkertijd aan de gang.
1: Ja, nu kan ik me voorstellen dat daar best wel wat atleten op afkomen. Wat zijn ongeveer de deelnemersaantallen die jullie verwachten in de stad?
0: Nou, er komen ongeveer 2000 studenten op af, waarvan zeg maar zo'n 1500 deelnemers. En de rest is begeleiding en toeschouwers, een jury, et cetera. Dus echt veel sporters, die moeten ook allemaal gehuisvest worden. En dat gebeurt voor een heel groot deel op een camping, die we dan ook inrichten op het Science Park. Dus daar staan dan straks allemaal tentjes voor een tijdelijke camping. Op een plek waar het normaal gesproken natuurlijk nooit kan of nooit gebeurt. Dat maakt het ook wel uniek.
1: Waar kijk jij zelf nou het meeste naar uit?
0: Wat ik het leukste vind is toch dat al die studenten lekker bezig zijn. Er hoort natuurlijk ook altijd een groot feest bij, dus dat organiseren wij ook. En het is sport op een manier zoals je zou vinden dat het bij studentensport hoort. He, er wordt wordt flink gestreden, wordt op niveau ook gesport, maar er hoort ook gezelligheid bij. Dat, precies zoals je eigenlijk zou verwachten van studenten.
1: Nu is ook nog leuk dat uiteindelijk de stad met de hoogste score in het algemeen klassement ook nog de titel Studentensportstad van 2026 mag gaan dragen. Maakt Amsterdam kans op de titel in eigen huis?
0: Zeker, want ons team bestaat uit studenten van 2 universiteiten. Dus misschien dat we nog iets beter hebben kunnen selecteren. Dus Amsterdam maakt zeker een kans, ja.
1: Nou, we gaan het allemaal in de gaten houden. Vanaf vrijdag tot en met zondag dus de GNSK, het Groot Nederlands Studentenkampioenschap bij dus een jubilerend USC in Amsterdam. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, Rodrigo Koesel van USC Amsterdam. En alvast heel erg veel plezier komend weekend.
0: Heel graag gedaan. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
5: Voetbal.
6: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
0: Volleybal.
7: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
0: Tennis.
8: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
2: Ja, het is voor de 11e keer dat ze dat doen. Het is inderdaad wat je terecht al zei. Enigszins parallel lopend met Deloitte. Hè, dat accountantsbureau dat ook elk jaar zo'n lijstje uitgeeft. Maar goed, dit keer komt deze naar voren en daar ga ik even op in. Het zal niemand verbazen dat Real Madrid, ondanks een seizoen zonder prijzen, nog steeds de meest waardevolle club is in Europa, met een waarde van 7,7 miljard volgens dat voetbalbenchmark. Op twee staat artsrivaal, zou ik bijna willen zeggen, FC Barcelona met een waarde van 6 miljard. Op 3 en 4 staan gedeeld bij de clubs uit Manchester, dus United en City. Op 5 Arsenal en op 6 Paris Saint-Germain. Leuk is te constateren dat PSV een van de snelst groeiende clubs is. Een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas meldde het persbericht niet op welke positie in die lijst de Eindhovense club staat. Maar het is in ieder geval goed te constateren dat ze stijgen. De afgelopen 5 jaar hebben de top 10 clubs een gezamenlijke opzet geproduceerd van 8,6 miljard. En dat was 4,6 miljard in 2016, dus 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar gegroeid van 4,6 naar 8,6 miljard. Dus wie durft nog te zeggen dat de sport aan het plafond zit? Nou, wees er maar voorbereid dat die groei nog zich zal voortzetten. De gecombineerde sociale mediavolgers, en dat is natuurlijk interessant met de huidige ontwikkelingen van het medialandschap, groeide van 736 miljoen in 2016 naar 2,2 miljard in 2026. Dus de sociale mediavolgers van het Europese voetbal. En nog even terugkomend op de leider dus in dat klassement of in dat lijstje, Real Madrid. Binnenkort vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. Dus zoveel verkeer en zo. Het belooft een tweestrijd te worden tussen Florentino Perez, de huidige voorzitter, die al behoorlijk denkt te hebben gescoord in die wedstrijd om het voorzitterschap. Met het aantrekken van José Mourinho als coach. Nou, daar straks nog even wat meer over. En Denzel Dumfries natuurlijk, onze sterspeler, die hopelijk in Amerika straks hoge ogen gaat gooien. En de andere kandidaat, ene Henrique Riquelme, belooft dat hij Erling Haaland en Rodri zou aankopen van Manchester City. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste spelers. Haaland, ja, behoeft nauwelijks introductie vandaag de dag als topscorer van Europa. Maar ook Rodri heb ik altijd een waanzinnig goede voetballer gevonden. Totdat hij een zware blessure kreeg, maar hij is weer helemaal terug. Dus ik vind het nog steeds een buitengewoon interessante voetballer. Het zegt iets over het voetbal dat een strijd tussen potentiële voorzitters tegenwoordig wordt uitgevochten via beloftes van spelers of trainers aantrekken. Maar straks nog even meer over Real Madrid.
1: Dan Donald Trump. Daar wilde je toch even kort over hebben. Het is niet dat hij nooit de revue passeert, maar eigenlijk over hem als persoon hebben we het niet zo heel erg gek vaak. Maar jij hebt toch wel je vraagtekens bij zijn manier van handelen. En zeker het zichzelf verrijken eigenlijk tijdens zijn presidentschap door middel van de sport.
2: Ja, ik ga het uiteraard in de BV Sport niet hebben over zijn gedrag in zaken het Midden-Oosten en in zaken ook Oekraïne en alle andere ongein die hij uithaalt. Maar hij en zijn familie hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen geïnvesteerd in, om maar even een voorbeeld te geven, in Dell Technologies. Dat is een hele grote high-tech-achtig bedrijf dat onder andere veel doet ook in de wapenindustrie. Deze week maakte het Pentagon een 9,7 miljard opdracht bekend van Dell aan Dell Technologies van de Amerikaanse regering. Dus meneer Trump met voorkennis heeft daar enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd. En die zullen ongetwijfeld nu enkele twintigtallen miljoenen waard zijn. Maar hij heeft ook, en dan kom ik op de sport, $50.000. Dat klinkt als een mager bedrag als je het hebt over Trump. Maar goed, heeft hij geïnvesteerd in TKO Holding. Het zegt mij niks. Maar het is het moederbedrijf van UFC en WWE. Dat is het Amerikaanse worstelen. En tegelijkertijd, bij de investering, heeft hij een podium laten bouwen. Dat is nu bijna klaar. In de tuin voor het Witte Huis. Voor een UFC evenement. Dat binnenkort daar gaat plaatsvinden. Nou ja, dit is geen fake news. Maar is openbaar in het licht van de US Office of Government Ethics. Het moet dus openbaar gemaakt worden, dit soort investeringen. Nou, het feit dat hij dus met voorkennis waanzinnige bedragen verdient, is al natuurlijk krankzinnig. Maar het feit dat het Amerikaanse volk het zomaar voor lief neemt, is, vind ik, nog krankzinniger. De man heeft eigenlijk niets met sport, naar mijn weten. Maar misbruikt de sport wel, natuurlijk vanwege de populariteit. En om zijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Ik zou bijna willen zeggen, mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou hij niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.
1: Ik denk dat hij nog een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
2: Dat soort.
1: Precies. Het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook Donald Trump natuurlijk niet. Zij profileren zich eigenlijk sinds deze week als home of talent. En daarmee hebben ze alle profclubs in de provincie eigenlijk een soort van samengevoegd.
2: Ja, vind ik een opmerkelijk initiatief. Bewonderenswaardig. Ze hebben bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen en 3 Groningse topsportclubs. Die gaan samen een meerjarige samenwerking aan. Het doel is de provincie op nationaal en internationaal niveau neer te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat. De clubs zijn FC Groningen, uiteraard Donar en Lycurgus, respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal. Zullen dus het komend seizoen met Groningen home of talent op hun shirts gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De 3 clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken. In zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend, ook als ondersteuning, dus als sponsors. En de verwachting is dat meer zullen gaan volgen. De gemeente en de provincie Groningen zelf investeren op hun beurt jaarlijks €250.000 in dit initiatief. En dat vind ik ook zelf ook een goed voorbeeld doet volgen. Als de overheid zelf dat initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis, dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. De intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn. Want tussen de clubs, want FC Groningen is natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, Brainport Eindhoven van PSV is natuurlijk, heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind dit een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
1: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
2: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er helemaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders. En genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het initiatief van de Tweede Kamer vind ik een hele goeie. Het is wel zo dat er kennelijk een soort ondergrens of bovengrens is. Dat het als er maar 10 mensen zitten, dan is het iets anders dan dat er 5000 mensen zouden zitten. Maar de NOS bracht in het verleden hoge tarieven in rekening. Of die ooit werden betaald is mij onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige horecaondernemers dat gewoon niet betaald hebben. Maar nu is het dus geen kwestie meer van betalen. En dat vind ik nogmaals een heel belovenswaardig en een bewonderenswaardig initiatief van onze regering. Waarover we altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
1: Dan een trend die we al een tijdje zien. Dat atleten zich dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan. Natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden. Die dan een NASCAR team opzet. We zien ook dat nu steeds meer voetballers clubs kopen. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
2: Ja, er was een tijd die jij ook ongetwijfeld nog wel zou kennen, Robert, ondanks het feit dat je een stuk jonger bent dan ik, maar dat sterspelers na hun loopbaan een sigarenzaak begonnen, want veel anders konden ze niet, want toen was de populariteit van het voetbal nog een stuk minder dan nu. Maar tegenwoordig kopen ze vaak een eigen voetbalclub, onder andere David Beckham, die Inter Miami kocht, Lionel Messi, die kocht Cornella, ik weet niet precies waar die club gevestigd is. Weet jij dat, Robert?
1: In Spanje.
2: Oh, is in Spanje, oké.
1: Een van de buitenrijken van Barcelona.
2: Oké. En dan Gerard Piqué, die kocht FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht gaat al een tijdje dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de ereterrassen. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dicht bij de aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. Dus en in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, 450 miljoen euro voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek, vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die hij heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
1: Ja, dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier. Want hij koopt nu eigenlijk. Het is een hele grote club. Maar hij klopt wel de club waar hij groot geworden is. Hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
2: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En passie is een van de kenmerken, belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
1: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover.

0: Feiten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En daarnaast ook bij ons aangeschoven in de studio Eileen Goemans. Zij is breedte, sporter, inspiratie zelf. En zij gaat binnenkort meedoen aan de Dam tot Damloop voor het Fonds Gehandicapte Sport. En zij is inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. Eileen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Want ja, we hebben natuurlijk altijd een mooie mix hier in deze uitzending. Van niet alleen de top, maar ook gewoon ja, de breedte sporter. Want ja, die zijn natuurlijk ook gewoon hard nodig op deze wereld. En ja, we moeten allemaal gewoon gezond zijn en bewegen. Nu ben ik allereerst ja, wel gewoon benieuwd. En ik denk de luisteraar ook. Want waarschijnlijk kent niet iedereen Eileen Goemans. Wie ben je en waar kom je vandaan? Wat doe je eigenlijk?
2: Nou, ik ben dus Eileen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Den Haag. Naast dat ik veel in de sportschool te vinden ben, loop ik ook hard, doe ik aan hockey en werk ik fulltime in de horeca. Dus dat is een beetje mijn leven eigenlijk.
3: Druk bestaan.
2: Ja. Ja.
3: En ja, je doet al meerdere sporten en je hebt een kortere arm, om even zo te zeggen. Een beperking, is dat van nature of was dat, heb je iets ervaren onderweg?
2: Nee, ik ben gewoon zo geboren. Het is geen spannend verhaal.
3: Nou ja, dan ben ik altijd heel benieuwd. Want wij doen ook veel meer sporthulpmiddelen bij Fonds Gehandicapt met Uniek Sporten. Hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, je had die prothese nodig om in de sportschool te kunnen sporten. Was dat eenvoudig bij jou?
2: Nou, vroeger wilde ik eigenlijk nooit de prothese. En ik had op een gegeven moment 5 jaar geleden een afspraak bij mijn revalidatie. En toen zei de ergotherapeut van ja, ik hoorde dat je hier voor een prothese komt. En ik dacht alleen maar, ik wil het helemaal niet. Ik kan gewoon alles, waarom zou ik dat nodig hebben? En toen zei ze van ja, maar zijn er niet dingen waar je dan tegenaan loopt? En op een gegeven moment toen dacht ik ja, op zich in de sportschool kon ik toen eigenlijk alleen maar mijn benen trainen en mijn buik. En ik wilde ook gewoon heel graag mijn bovenlichaam kunnen trainen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
1: Nou, daar ben ik ook eigenlijk wel benieuwd. Je hockeyt ook. In hoeverre is dat niet lastig met zeg maar 1 kortere arm en een hockeystick en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk valt dat best wel mee. Ik begon toen ik 8 was met hockey. En in dat eerste jaar ben ik gelijk in de selectie gezet. Dus blijkbaar
1: kan je wel wat.
2: Wel
1: ja, ja,
2: goed,
1: ja.
2: En toen altijd best wel hoog gespeeld. Tot nu eigenlijk. En ik heb nooit echt last ervaren of moeilijke dingen tijdens hockey of iets. Ging altijd wel gewoon vloeiend.
1: Want gewoon even, dat er zullen vast ook hockeyers luisteren, zeg maar. Hoe doe jij dat met het pakken van de stick en de grip en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk zoals iedereen dat doet. Je rechterhand zit gewoon onderaan de stick, onderaan de grip en je linkerarm bovenaan. Het enige verschil is dat ik dus wel iets minder grip heb dus en minder kracht heb. Maar dan haal ik dat gewoon meer uit mijn rechterarm dan uit beide armen. En dat gaat eigenlijk tot nu toe.
3: Maar dan gebruik je de prothese wel ook bij
2: nee,
3: hockey?
2: Nee.
3: En doe je het echt met één arm?
2: Ja.
3: Ja. Ja, dat is goed. En nou ja, hockey is nu leuk, maar als je wat ouder wordt is misschien golf ook heel leuk. Want ik ken ook mensen die met 1 arm golven. Dus, en de hockeyers zijn meestal goede golfers. Dus je kan nog een sport erbij doen.
2: Nee, ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit geprobeerd.
1: Maar hoe ben je eigenlijk in het hockey gerold eigenlijk? Is dat iets wat vanuit je familie bijvoorbeeld? Waren jullie al een hockeyfamilie bijvoorbeeld?
2: Nou niet. Ja, mijn zus die deed wel een hockey. En ik ging altijd bij haar wedstrijden kijken. Op een gegeven moment dacht ik ja, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Mijn moeder zei wel eens tegen mij vroeger van ja, kan je niet gewoon beter op voetbal gaan? Veel makkelijker, wel gewoon 2 benen. Ik zei nee, ik wil gewoon op hockey. En dat is goed uitgepakt gelukkig.
3: Ja, en nog veel meer, want het hardlopen heb je ook opgepakt. En hoe gaat dat?
2: Ja, trainen gaat nog niet heel goed eigenlijk. Ik heb vorig jaar de halve marathon in Palma gedaan in oktober. En ik heb 2 weken geleden de 10 kilometer in Rijsoord gedaan. Dat is waar mijn moeder woont. Een PR gelopen. Dus dat gaat dan wel weer goed.
1: Nee, ik wil zeggen, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Ja, maar ik loop wel PR's.
2: Ja, alleen het trainen zelf, dat moet ik nog even oppakken.
1: Ah, ja. Want ja, is het ook gewoon een tijdskwestie dan? Of ja, ik kan me voorstellen als je in een sportschool zit en hockey, ja, ergens ook nog een keer hardlopen.
2: Ja, ik vind het moeilijk om een prioriteit te stellen. Of tenminste, ik vind het. Eigenlijk vind ik het sporten in de sportschool wel het leukst. Dus daar steek ik dan de meeste tijd in. En met hardlopen heb ik ook wel zoiets van, ik hockey ook 3 keer in de week. Dus op zich pak ik daar ook wel mijn conditietraining op.
3: Ja, en dan ga je de Dam te Dam doen. Is het de eerste keer dat je die gaat doen?
2: Ja, dat is wel de eerste keer.
3: En die afstand ook?
2: Nee, want ik heb dus wel de halve marathon ook.
3: Ja, die is iets langer natuurlijk. Ja. Dat zou moeten kunnen.
2: In theorie wel. Ik denk dat het ook wel lukt hoor.
3: Ja, en ik vind het mooi. Kijk, je doet ook mee. Maar je doet ook mee voor de gehandicaptsport in het algemeen. Ja, want je loopt ook voor Fonds Gehandicaptsport. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, ik wilde sowieso al de Dam tot Damloop heel graag doen. Maar die tickets die waren al heel snel uitverkocht. En toen was ik een beetje aan het scrollen over op waar ik dan nog tickets kon halen. En er waren heel veel sponsoren die nog tickets hadden, maar die spraken me niet zo erg aan als deze, omdat het natuurlijk best wel dicht bij mezelf staat. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken wat de beloning is en hoeveel ik moest ophalen om een ticket te kunnen krijgen. En dat is aardig goed gegaan.
1: Nou, want dat is eigenlijk natuurlijk iets meer dedication dan als je gewoon bij Dam tot Dam op zelf natuurlijk gewoon een ticket haalt. Hoe is dat deel dan voor jou gegaan? Want ja, dan moet je natuurlijk ineens geld gaan ophalen. Moet je natuurlijk mensen heel oneerbiedig leuren om geld. Dat is natuurlijk altijd het dingetje wat bij crowdfunding en dat soort dingen altijd soms wel spannend is. Hoe is dat voor jou gegaan?
2: Ja, dit was wel de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar voor mij scheelde het wel dat dit gewoon iets is wat dicht bij mij staat. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen verhaal delen. En ik denk dat dat ook wel heel erg hielp voor de mensen om me heen om dan te gaan sponsoren. Dat ze wisten hoe erg ik ermee bezig ben en hoeveel het sporten eigenlijk voor mij betekent. Dus dat wel ook makkelijker was voor hen om dan te doneren.
1: Ja, want wanneer is eigenlijk Eileen bij jullie op de radar gekomen, Nieke? Is dat toen ze zich aanmelden voor...
3: Ja, startticket? Het is zo dat als de Dam te Dam inschrijving open gaat, dan is het binnen een uur uitverkocht. En onze campagne begon eigenlijk na een uur. Dus op dat moment direct. Want je weet eigenlijk dat die evenementen gaan heel hard. En dan, wij zijn het goede doel van de marathon. Of van de marathon van de Dam te Dam loop. En Nationale Nederland is onze partner. Die maakt het mogelijk. En vandaar dat we dit ook kunnen doen. En ik vind het super gaaf dat Eileen dit doet voor ons. Dat is één. Maar het is ook natuurlijk ongelooflijk inspirerend voor heel veel mensen met een perken die nog toch thuis zitten en soms toch belemmeringen zien om te gaan sporten. En er kunnen allerlei leden zijn. Maar jij laat zien van, ik zit op hockey, ik doe dus ga de sportschool in, maar ik ga ook de Dam te Dam loop zien. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En dat vind ik al fantastisch, maar ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd, hoeveel heb je al opgehaald?
2: Ik zit nu op de 520.
3: Zo, ja. Nou, dat is fantastisch, toch?
1: Absoluut. Ja, absoluut. Maar dat kunnen natuurlijk wel wat meer worden. Hè?
2: Ja,
1: zijn we natuurlijk ook
3: wel. De Robert gaat wel doneren hoor. Dus,
1: ja. Nou ja, wie weet. Nee, dat ga ik gewoon ook doen hoor. Dus dat komt wel goed. Maar als we het dan toch hebben over dat doneren. Dan moet je natuurlijk wel een beetje reclame maken. Hè? Je zit nu ook op de radio. Dan ben je natuurlijk waarschijnlijk ook weer nog gevraagd door Nieke. Waar kunnen mensen nou jouw pagina vinden?
2: In mijn bio op Instagram staat sowieso een linkje naar de site van de Dam tot Dam. En mijn Insta is gewoon Eileen Goemans. En dan
1: kom je er vanzelf.
3: Ja, en via de website van het fonds kan je er ook komen. Dan zie je ook wel heel prominent Dam tot Dam. En dan kan je jouw naam opzoeken en dan zou je ook kunnen doneren. Dus ik denk dat er genoeg wegen zijn om daar te komen. En Eileen heeft laag getoond. Nee, als je een wil hebt, dan kom je er ook. Dus dit moet ook lukken.
1: Ja, want daarover gesproken, Eileen. Want Nieke heeft het al over. Hè, je hebt het perfecte voorbeeld dat het gewoon wel kan. Hè, dat je gewoon niet jezelf uit het veld moet laten slaan. Om maar even ook een hockeyterm erbij te pakken. Ben je zelf ook af en toe wel bewust dat je wel eens gewoon een inspirerende rol kan hebben voor anderen?
2: Nou, ik heb er wel veel over nagedacht, inderdaad. Ik hoop sowieso dat het echt wel een dingetje wordt. Maar ik doe gewoon mijn ding. En ik post af en toe hier en daar een TikTok of een fotootje op Instagram. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel tof vinden om daar wat groter mee te worden. Omdat ik inderdaad wel het idee heb dat het echt wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor mensen die ook een beperking hebben in welke vorm dan ook.
1: Ja, want dat lijkt me lastig. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je gewoon met je eigen leven bezig bent en met jezelf gewoon bezig bent, ja, dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil.
2: Nee, precies. Ja, ik doe gewoon wat ik doe en ik doe dit eigenlijk al. Nou, de gym is dan al 5 jaar. Hockey doe ik al een jaar of 16. En hardlopen ook al heel lang, dus.
3: Ja, bij jou is eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend geweest, de sport.
2: Ja, nou, dat niet zozeer, want de sportschool is natuurlijk pas 5 jaar geleden een beetje aankomen waaien. En vroeger merkte je natuurlijk wel met gym of zo dat er dingen waren die je niet kon. En dat was wel af en toe wat lastiger, omdat je wilde toch ook in de ringen zwaaien of een handstand maken of weet ik het allemaal. Maar dat is niet voor mij een reden geweest om dan bij de pakken neer te gaan zitten.
1: Nee, precies. Maar je zei al, hè, die Dam tot Dam loop stond bijvoorbeeld al op je wensenlijstje. Waarom eigenlijk? Wat maakt die Dam tot Dam loop nou zo bijzonder dat je zoiets hebt van, ja, die moet ik lopen?
2: Nou, ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nieuwe routes te lopen. En ik vind het ook leuk om verschillende soorten afstanden te rennen. Dus dat is een beetje voor mij het dingetje. Dat eigenlijk, denk ik.
1: Ja, want dat is dan natuurlijk, ja, Dam tot Dam is de Amsterdam-Zaandam. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken om te rennen. Heb je nog een wensenlijstje ergens achter de hand? Waar je denkt van, als ik die Dam tot Dam loop heb afgevinkt, dan ga ik door met deze.
2: Nou, er is dus een, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat zijn 6 halve marathons door heel Europa. En als je die dan allemaal hebt gerend, dan krijg je zo'n hele grote medaille. En dat lijkt me wel heel vet om ooit een keer af te kunnen maken.
1: En waar zijn die 6 halve marathons?
2: Volgens mij in Londen, Lissabon, volgens mij ook Parijs en dan nog 3. Maar ik weet niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ik vind het gewoon leuk om in andere landen te rennen.
3: Dus dat is... Ja, en er komt nog iets langers aan. Hè? In 1 november komt er een nieuwe marathon in Den Haag. Is dat ook nog een uitdaging voor je? Maar misschien iets later?
2: Zeker. Ik denk dat 1 november wel een beetje kort dag is voor mij.
3: Ja.
2: Maar ik zou heel graag de hele marathon van Rotterdam ook wel een keer willen rennen.
3: Ja.
2: Dat lijkt me wel echt.
1: Het is de mooiste, hè?
2: Ze zeggen het, hè, ja.
1: Maar die Dam tot Damloop, kom je natuurlijk op verschillende plekken. Waar kijk je nou zelf het meest naar uit? Is dat bijvoorbeeld door de tunnel heen, onder het IJ? Of?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel goed heb gekeken waar je allemaal langs loopt.
1: Nou, dan ga je leuk verrast worden. Dat is, ja. Dat is ook wel, ook wel weer mooi. Tot slot, ja, je bent natuurlijk lekker bezig met sporten. Dat zal ook voor de volgende voorziene jaren nog wel gaan gebeuren, neem ik aan. Ga je meer doen voor het fonds?
2: Dat lijkt me wel heel leuk om daar wat meer in te mogen betekenen.
3: Ja, ik denk dat het ook wel heel erg leuk is. Want we gaan natuurlijk nu, de marathon komt voor het eerst in Den Haag. En wij zijn het goede doel van geworden. Dus in Den Haag en rondom graag gaan we zeker wat doen op dit gebied. Dus ja, hoe leuk is het om iemand uit Den Haag daarbij te betrekken.
2: Ja,
3: dus bij deze.
2: Ja, nou leuk.
1: Nou ja, binnenkort in dit theater weer een stapje verder. Eileen Goemans, mag ik je hartelijk danken dat je hier in de studio wilde zijn. En heel erg veel succes met de Dam tot Damloop.
2: Dank jullie wel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
3: Snowboarden.
4: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
7: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Oh.

0: All Sports Radio Live.
1: Het was do or die voor onze Team NL handbalmannen in het tweeluik tegen de Grieken voor een WK-ticket. Helaas was het geen herhaling van 2 jaar geleden toen we ons ten koste van de Grieken wisten te plaatsen. Afgelopen woensdag was het resultaat in de heenwedstrijd in Griekenland weliswaar beter dan destijds. Maar zondag vonden onze oranje mannen hun Waterloo in Rotterdam door in eigen huis ook met ruime cijfers te verliezen. Ik ga erop terugblikken met handbalcommentator Raymond Koning bij onder meer Ziggo Sport. Raymond, hele goedemiddag.
2: Hi Robert.
1: Ja, wat ontzettend zuur. Vooral ook omdat op voorhand eigenlijk iedereen zei, ja, als we dit gaan verliezen, dan weten we het ook niet meer. Nou, het gebeurde wel.
2: Ja, ik denk dat ik ook in dat groepje was die dat heeft gezegd. Ook wel wetende dat we natuurlijk een paar jaar geleden ook al tegen de Grieken speelden en toen enigszins met de hakken over de sloot voor dat examen slaagden. Maar nu niet. Ja, weet je, Luc Steins die heeft natuurlijk al langer gewaarschuwd, hè, over de terugval van de Nederlandse handballers. De spoeling is heel dun, et cetera, et cetera. Hij zei onder andere ook bij Ziggo Sport, maar ook bij de NOS, dat hij echt wel bezorgd was over de ontwikkeling van met name de mannenkant in het handbal. Die zorgen die zijn er wel uitgekomen. De afgelopen 2 jaar wisten de mannen zich wel voor de eindtoernooien te kwalificeren. En nu dus niet. Waardoor Nederland niet op de WK staat volgend jaar. En daardoor zich eigenlijk niet echt kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Althans, niet via het WK. Er is natuurlijk nog wel theoretische kans. Je kan ook nog een EK van 2028 aangrijpen. Om daar bijvoorbeeld een plek op een OKT te bemachtigen. Maar dat is echt een hele lastige route hoor. Dus de Nederlandse mannen hebben zichzelf behoorlijk in de voet geschoten.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal zuur. Omdat we nu ook eigenlijk de groep bij elkaar hadden in, ja, eigenlijk op redelijk volle sterkte, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ik vind toch ook wel dat over de hele linie gezien die topspelers niet allemaal hebben geleverd hoor. In het tweeluik met Griekenland. Luc die kon eigenlijk zijn stempel niet goed drukken. Ook wel omdat hij heel fel geattaqueerd werd in de defensie. Grieken hadden het echt op de Nederlandse spelmaker gemunt. Ik heb weinig momenten gezien van Kai Smits. Bobby Schagen nog steeds geblesseerd. Eigenlijk deed, en dat zag je gisteren ook, Robin Nachtegaal, notabene een speler uit de Nederlandse competitie, het goed. Ik denk dat Jorik Pol af en toe verdienstelijk inviel in de goal. Matthias Dorgelo zakte veel te vaak door het ijs, de keeper. Het was over de hele linie gewoon echt simpelweg niet goed genoeg. En ik las ook wel en ik hoorde ook wel veel commentaar op dat de Grieken zo hard speelden en dat ze daartoe door de Noord-Macedonische scheidsrechters in de gelegenheid werden gesteld. Hè, en ik zei het ook, hè, daar had met name Luc Steins, onze spelmaker, veel last van. Die kreeg veel tikken. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Dat is ook, daar kun je ook in meegaan. Hè. Het is niet zo dat Griekenland het hardste spel van Europa heeft of zo. Op het moment dat je weet dat scheidsrechters meer toelaten, kun je daar zelf ook in meegaan. En Nederland heeft dat onvoldoende kunnen doen. En dat is jammer. Het is ongelooflijk jammer voor de Nederlandse handbalmannen.
1: Ja, en eigenlijk, ja, het klinkt heel raar. Want ik zei in de intro, ja, de heenwedstrijd in Griekenland werd met een beter resultaat afgesloten dan 2 jaar geleden. Is het nog steeds, was het een verlies, maar slechts met 2 punten. Dat was uiteindelijk, nou ja, nog niet eens een hele gekke uitgangspositie voor die return. Maar dan is het uitgerekend eigenlijk in eigen huis, in Rotterdam, dat het dan weer misgaat.
2: Ja, dat is dan ook toch ook wel spanning. Hè? Het moeten presteren en je daar dan eigenlijk net niet klaar genoeg voor zijn. Ik denk wel dat dat echt van groot belang is geweest. Dat ontzettend lastig is geweest voor Nederland. De druk van die volle hal. Zijn de handbalmannen. Hè, natuurlijk kwamen de laatste jaren steeds meer mensen kijken. Ook bij de mannen. Maar die waren niet altijd gewend om echt voor volle hallen te spelen. Rotterdam was echt uitverkocht, was echt helemaal vol. Maar Nederland heeft het serieus zelf weggegooid. Ook in Griekenland, afgelopen week, midweek, stond Nederland 5 goals voor. Gisteren in het begin was er niks aan de hand. Nederland stond op 9-5. En opeens kwam er een soort van 2 10 run of zo van de Grieken overheen, waar Nederland opeens weer achter stond. Ja, en vanaf dat moment leek wel alsof het hele geloof in het team weg was. Dus het is echt zo enorm jammer voor de ontwikkeling van de sport in Nederland. En nu een toernooi, veel zichtbaarheid in januari volgend jaar. In Duitsland, het Walhalla voor de handballers. Ja, daar had Nederland zichzelf echt weer kunnen gaan presenteren aan de wereld. En die mogelijkheid heeft Oranje echt zelf laten lopen.
1: Wat is nou de beslissing geweest in dit tweeluik? Is dat die run tussen zeg maar de 9-5 voorsprong en de rust geweest van de Grieken?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Nederland bij rust stonden ze er 6 achter. Hè? Was het 2014. En dan weet je, je moet er 9 meer maken dan Griekenland. Terwijl Nederland er dus maar 14 maakte in de eerste helft. En er wel 20 tegen kreeg. Ja, dan weet je ook wel, het is ontzettend lastig. Je gaat die Grieken niet in de vorm waarin Nederland toen verkeerde. Opeens in die tweede helft wegspelen. Daar was het de wedstrijd niet naar. Maar het begint al in die wedstrijd in Griekenland. Nederland had daar gewoon moeten finishen. Dan, en ik weet, het is allemaal theorie, maar als Nederland daar die overwinning met 4-5 goals verschil uit het vuur had gesleept, was er niet zoveel aan de hand geweest. Ja, dan was de druk volledig bij de Grieken neergelegd. En nu moest Nederland, ja, dat is wel een lekkere positie voor die Grieken natuurlijk.
1: Ja, en nou ja, dat cadeautje hebben ze ook wat dat betreft gewoon uitgepakt. Want de Grieken gaan nu door naar het WK. Is natuurlijk de belangrijkste vraag voor de Team NL handbalmannen. Ja, wat nu? Wat gebeurt er met Staf van Olsson als coach? Wat gebeurt er met de selectie? Gaan daar veel wisselingen plaatsvinden?
2: Ja. Eigenlijk zijn dat 3 vragen in 1. Wat nu? Waar nu naartoe? Vraag 2, met wie? En vraag 3, met wie qua spelers? Want natuurlijk zullen er ook wat spelers weggaan. Ik vond het wel opvallend. Ik hoorde gisteren en ook vandaag eigenlijk nauwelijks de vraag over welke bondscoach gaat Nederland begeleiden. Hè? Want wat nu? Nou, vooral die vraag eerst dan maar. De focus moet nu op het EK van 2028. Dat duurt nog 1,5 jaar. Na de zomer beginnen de kwalificaties. Dat toernooi wordt in januari 2028 in Spanje, Portugal en Zwitserland gespeeld. Nederland heeft daar een pittige pool gelood met Kroatië. Ook dit jaar op het EK de tegenstander geweest. Litouwen, Finland. Maar het zou een ploeg van de statuur van Nederland gewoon wel moeten kunnen redden. In ieder geval in het overleven in die eerste ronde. De vraag daarna is natuurlijk, wie gaat Nederland begeleiden richting dit Europees kampioenschap? Staf van Olsson is een enorme naam, maar heeft de ploeg qua resultaten eigenlijk niet heel veel verder gebracht. Misschien was dat ook wel niet mogelijk, gezien de dunne spoeling aan de mannenkant van het Nederlandse handbal. Maar goed, zijn contract loopt af in september. Dit is een evaluatiemoment, dus een behoorlijk grote kans dat Nederland op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach. Misschien wel op zoek moet. Hij kan er natuurlijk ook zelf ook mee stoppen. Hè? Dat hebben we met Per Johansson gezien, de bondscoach bij de vrouwen. Uh-huh. Die uiteindelijk naar Gierkon en tegen Nederland zei, ik vind het mooi geweest. Ja, en je hebt natuurlijk ook al een aantal spelers die wat ouder zijn. De aanvoerder, Bobby Schagen bijvoorbeeld. Ja, voor hem was dit eigenlijk wel een beetje de laatste kans op een WK. Natuurlijk is hij van groot belang, maar je zag het wel. Hij kon natuurlijk ook niet gisteren in actie komen vanwege blessures. Ja, oudere spelers zijn nou eenmaal wel eens wat vaker geblesseerd op dat vlak. Nederland zal echt in de selectie ook moeten kijken. Met welke spelers gaan we de toekomst in? Gaan we kijken naar dat EK? Gaan we kijken naar mogelijke kwalificatie voor, ja, je kan het nog wel hebben over de Olympische Spelen 2028. Maar misschien moet de focus wel veel meer als stip op de horizon naar 2032. Ja, en dan zijn er al een hoop mannen die er nu bij zijn bij Nederland, die echt al wat ouder zijn of misschien zelfs wel niet meer spelen. Dus ja, het is echt wel weer een moment in het Nederlandse mannenhandbal om te gaan herijken.
1: Ja, wanneer verwacht jij tot slot dat we misschien antwoorden gaan krijgen op die eerste vragen?
2: Ik denk dat de positie van de bondscoach ergens in de komende weken, laten we zeggen voor de zomer, gaat dat echt natuurlijk wel duidelijk worden. Want er staan natuurlijk ook weer wedstrijden gepland in die kwalificatie. Dat duurt allemaal nog wel langer. Hè. Nederland begint met een thuiswedstrijd tegen Finland ergens in de eerste week van november. Dus er is wel wat tijd. Maar je wilt natuurlijk ook wat mogelijkheden hebben als nieuwe bondscoach, als het een nieuwe bondscoach wordt, om je voor te bereiden met die ploeg. Daarnaast, ja, weet je, Olsen die hoeft het niet per se te doen. Maar als hij het wil, dan moet hij ook wel weer kijken met wie ga ik die strijd in de toekomst aan. Ik verwacht dat daar voor de zomer eigenlijk wel wat duidelijkheid in gaat komen. Zowel qua wie dat gaat doen aan de spelerskant als wie dat gaat doen op de bank.
1: Nou, helaas weten we al wel antwoord op één vraag. En dat is, gaat Nederland naar het WK? Dat antwoord is helaas nee. Handbalcommentator Raymond Koning, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Tot je dienst.
0: All Sports Radio Live.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
2: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat er de komende weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketens zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week, of hebben al gepresenteerd deze week, grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit, omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. In het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. Dus en in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als sponsor van hoofdsponsor van het Nederlands elftal, stel, wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld, dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is in adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Bij aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi hoor. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens Ster €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
1: Dan zoals altijd, Frank, de Formule 1.
2: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles Leclerc. Nou, dat vind ik niet verbazingwekkend, want Leclerc is toch een hele talentvolle en een goede rijder. Dat houdt in mijn ogen, en nu ga ik een persoonlijke interpretatie, en het is niet gebaseerd op feiten, maar op een buikgevoel. Die deur die blijft openstaan voor Max. Want stel dat Red Bull niet in staat zal zijn de auto dit jaar aanzienlijk te verbeteren, waardoor Max elke race weer mee kan strijden voor het podium, dan zou het zomaar toch kunnen dat Max aan het einde van dit seizoen vertrekt. En nogmaals, dat is een buikgevoel wat ik heb. En dan gaat het stoeltje bij Ferrari van Lewis Hamilton, dat komt vrij aan het eind van het seizoen, want de speculaties dat Hamilton stopt aan het eind van dit seizoen, die zijn niet meer schaars, maar die zijn hier zeer frequent. Nogmaals, het is een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Max wil bewijzen aan de wereld dat hij de beste is. Nou, dat hoeft hij bij mij niet meer te bewijzen, maar er zijn er toch nog veel die eraan twijfelen en die het toeschrijven aan het succes van de Red Bull auto in de tijd dat Max wereldkampioen werd. Ik denk dat Max de ambitie heeft, de doelstelling heeft om ook nog een keer in een andere Formule 1 auto wereldkampioen te worden. En wat is dan mooier dan toch het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1 auto, ook al zijn ze al tijden niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
1: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
2: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal. Zoals net ook al. Terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil. Met name in de Verenigde Staten. Want de Women's Super League heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. Maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar. En het is voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig, maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus het vrouwenvoetbal maakt sprongen en dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba-groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een 5-jarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de 3 Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status, de official and exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluid zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan iets heel anders, nou over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo'n smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Op zichzelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen. Zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af en die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig, want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir en zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Het haalt zelfs de voorpagina's, de plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1 team Alpine een hoofdsponsorcontract voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk 60 miljoen dollar per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale waarin 2 Spaanse coaches treden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruyff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van een Spanjaard natuurlijk. The one and only Pep Guardiola voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat voor wat de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel door met de gele en de groene kaart. Wie verdient de complimenten? Wie moet even opletten, Frank? Over wie gaat dat deze week?
2: Ja, geel, dat zal niemand verbazen, is voor de poppenkast die ik al gemeld heb. Je hebt zojuist die tweestrijd tussen de 2 potentiële voorzitters van Real Madrid. Enerzijds is dat Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die dacht te kunnen scoren en dat helpt natuurlijk voor hem in die strijd. Om José Mourinho, de special one, voor de 2e keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble. De man heeft al 15 hoofdcoachjobs op zijn naam en minstens evenveel ruzies in zaken zijn merkwaardig en vooral arrogante gedrag. Zijn bijnaam, zoals hij overal wordt genoemd, de special one, is niet door anderen bedacht, maar is door hemzelf bedacht. Nou, dat zegt al genoeg. Maar ook niet alleen geel aan hem, maar zeker ook geel aan de club. Voor het aantrekken van die speciale manier. En ja, maar ja, wie weet, hij heeft wel een track record. En wie weet moet ik volgend jaar dit herzien. En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaanse kampioenschap. En wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid en ook voor José Mourinho en ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen, naar de Visma Leasebike Rabobank wielerploeg. Voor de meer dan imposante wijze waarop zij de Giro hebben beheerst. Niet alleen natuurlijk voor het onbetwiste de roze trui voor Jonas Vingegaard. Maar vooral, vind ik althans, voor de indrukwekkende ploegentactiek. Fascinerend en hulde voor die ploegleiding. En vooral ook voor een Sepp Kuss, de Amerikaan in de ploeg, die zichzelf evenals de Italiaan Affini en de Belg Victor Kampenaars volledig hebben weggecijferd in dienst van Jonas Vingegaard. En het mooie dan, dat Jonas Vingegaard, die ook nog die extra bergetappe had kunnen winnen, maar die gunde aan teamgenoot Sepp Kuss, want er was geen gevaar voor zijn roze trui. Nou, het fantastisch ploegspel en dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. Hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor een etappe van de Tour de France voor de televisie zitten? En dat is dan juist om dat ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Leasebike, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
2: Ja, en zeker de Tour de France trouwens met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat vele mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, die daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders. Maar in dit geval is het volstrekt relevant. Want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen er langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
1: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
2: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin, aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerd iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, weten vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat we natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor hem een zeer zware teleurstelling. Want hij moet die clubs motiveren om zichzelf te positioneren in Europa. Want hoe verder we komen in Europese competities, hoe aantrekkelijker het Nederlandse voetbal ook wordt. En nu wordt het al snel een Mickey Mouse competitie genoemd. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus Jan, die alles weet van voetbal, want hij was ook algemeen directeur van Feyenoord. Hij was voormalig algemeen directeur van de NOS. En is nu dus algemeen directeur van de Eredivisie. Dus dat is een hele interessante gast waar we ongetwijfeld een mooie discussie mee op gang kunnen zetten, Robert.
1: Dat denk ik ook wel. We kijken er alvast naar uit volgende week dus in de BV Sport. Jan de Jong te gast. Frank van der Walbaken voor nu. Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.

Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
8: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
9: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
10: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het gaat weer een mooie zomer vol beachport worden. Af aankomend weekend starten weer een nieuwe editie van de Summer Beach Live Tour met beachvolleybal, beachtennis, maar ook footvolley. Dit jaar start de tour met een dubbele stop in Almere, waarna we via Ameland, Hoek van Holland, Huizen en Kijkduin uiteindelijk eind augustus gaan afsluiten in Scheveningen. En net als vorig jaar gaan we Summer Beach Live weer op de voet volgen met organisator en ja, uiteraard onze beachman Arnoud Wilschut. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, we gaan aankomend weekend weer los met een nieuwe Summer Beach Live. Toch allereerst even, ja, hoeveel voeten heeft dat nou in de aarde om zo'n hele tour te organiseren?
2: Nou ja, toch eigenlijk best wel wat. Wij zijn er de hele winter zoet mee. En nu zijn we met de laatste loodjes bezig om alles op het strand te krijgen. Dus ja, het is eigenlijk wel een fulltime job, om het zomaar te zeggen. Natuurlijk van vergunningsaanvragen of locaties bepalen eigenlijk eerst. En dan de vergunningsaanvragen traject in. De materialen die allemaal op orde moeten komen. Dus het is, we zijn met z'n vieren eigenlijk de hele winter ook bezig om deze tour klaar te maken. En inderdaad, wat je zegt, aankomend weekend gaan we starten in Almere. En dat heeft ook altijd nog, elke nieuwe stop of elke nieuwe tour heeft wat eigen hobbels. Zo ook Almere.
1: Ja, en daar ben je ongetwijfeld as we speak mee bezig. Want wat zit er dan bijvoorbeeld in die laatste loodjes richting zo'n eerste weekend?
2: Nou, dit weekend, we zitten in Almere, op Almere Strand. En we hebben een leuke combinatie met de Dutch Water Week ook. Dus eigenlijk is Almere een heel groot strand waar verschillende evenementen gaan plaatsvinden dit weekend. En omdat we ook nog eens een keertje eigenlijk relatief nieuw zijn in Almere, hebben we dit keer de eer om eigenlijk alle controles die je zo'n beetje kan bedenken, om die te krijgen. Dus we krijgen eigenlijk overal controle op deze dagen. En dat varieert van horeca tot hoe staat alles verankerd. Je weet het verhaal in Amsterdam met het festival waar een tent niet gebruikt mocht worden. Dus ook onze tenten worden vandaag en morgen gecheckt. En alles, hoe we aan het opbouwen zijn. En vandaag kwam er nog een stukje bij wat er in Almere nu speelt. Dus dat het water, dat we niet mogen zwemmen. En er zijn de afgelopen week 3 honden blijkbaar zwaar ziek geworden. 2 overleden honden. Dus ja, het is een aparte week deze Almere.
1: Ja, nee, dat kan ik me inderdaad wel voorstellen. Maar wel klaar voor al die controles of nog wel wat dingetjes aan te vinken, zeg maar?
2: Nou, wij zijn eigenlijk altijd wel redelijk klaar, omdat we alles bijna zelf in eigen huis hebben. Dus ik ben altijd wel nieuwsgierig wat mensen, als ze komen controleren, wat voor punten zij nog hebben waar we aan kunnen denken. Maar in principe hebben wij eigenlijk alles op orde. We doen het ergens voor de 30ste editie. 30ste jaar moet ik zeggen, niet de 30ste editie, maar 30ste jaar. Dus we hebben al genoeg ervaringen ook met wind, maar de regelgeving, daar merk je toch dat er steeds weer wat verandert. Dus het is ook wel goed dat ze komen controleren. En het is voor ons lekker dat aan het begin van het seizoen is. Alleen we proberen er wel zo goed mogelijk mee om te gaan uiteindelijk.
1: Ja, een nieuw seizoen staat dus voor de deur. Ten opzichte van vorig seizoen zijn er veel veranderingen?
2: Nou ja, eigenlijk wel. We hebben een aantal belangrijke toevoegingen dit jaar. Summer Beach Live bestaat normaal voornamelijk uit beachvolleybal toernooien. En dit jaar, je kondigde het eigenlijk al aan, hebben we inderdaad ook beachtennis erbij. De KNLTB Beachtennis Tour, die haakt aan op de locaties, de meeste locaties. En de footvolley tour, we gaan meer met footvolley doen. En daar zijn we eigenlijk al heel druk mee bezig. Ook afgelopen week alweer wat clinics footvolley gedaan. En nu is het zorgen dat footvolley de komende zomer ook weer een mooi plekje op de beachkalender gaat krijgen.
1: Nou, footvolley dus een hele nieuwe toevoeging ook. Beachtennis zagen we al een paar keer wat voorbij komen. De sport kennen we ook wel. Maar voor de mensen die het footvolley niet kennen, wat voor sport is dat?
2: Nou, footvolley is eigenlijk, we spelen het op hetzelfde veld als beachvolleybal. Dus gewoon een beachvolleybalveld. Het net komt op 2,20 meter te hangen bij de heren. En het is de bedoeling dat je met je voeten natuurlijk de bal over het net speelt. De jeugd zal het wat minder goed kennen, maar ik denk dat de oudere generaties van de televisie de beelden nog heel goed kent van de eilanden. Waar we altijd een mooi sportprogramma hebben. Er is nu nog steeds een voetvolleyprogramma Live After Football. Waar ze ook voetvolley spelen op Curaçao, zeg ik maar even uit mijn hoofd. Ja, en het is eigenlijk een hele mooie sport, zeker op hoger niveau. We hebben in Nederland best wel wat Brazilianen in de omgeving van Amsterdam. Die echt serieus goed kunnen voetvolleyen. Dus waar de volleyballers de bal met hun handen over het net heen slaan. Dan kan je bij het voetvolley verwachten dat ze met de onderkant van de voet de bal boven het net nog terug schoppen, slaan, hoe je het noemen wilt. Dus het levert spectaculaire beelden op.
1: Nou, een spectaculaire toevoeging dus dan ook aan Summer Beach Live.
2: Ja, het is uiteindelijk ook de bedoeling dat we het hogere niveau gaan toevoegen. Want het hogere niveau in Nederland is een beetje de laatste jaren afgekalverd, zal ik maar zeggen. En wij willen juist weer een nieuwe tour hebben waarbij we gewoon de beste spelers ook op de tour hebben. Maar waarbij ook juist de recreante voetballers eigenlijk deze sport ook kunnen gaan ervaren. Je ziet in Nederland best wel nog wel wat voetvolley toernooien door het land heen. En er zijn genoeg voetballers die denken dat ze heel goed een balletje hoog kunnen houden. En dat kunnen ze op het strand dan uiteindelijk bewijzen. En dat kan 2-2 zijn, maar dat kan ook heel goed 4-4 zijn bij ons.
1: Ja, en is dat goed dat je dat aanzet? Want er zijn dus verschillende toernooien, verschillende speelvormen mogelijk. Ook voor beachvolleybal en beachtennis. Want ook dat is in meerdere categorieën ingedeeld, hè?
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk hebben we zowel bij het beachtennis, de KNLTB Beachtennis Tour en daarbij ook nog de Nederlandse kampioenschappen in Scheveningen en in Hoek van Holland. Dus die is eigenlijk verdeeld in een stukje hoger niveau en dat verdeelt zichzelf naarmate de mensen inschrijven. Dan verdeelt zich dat over hoger niveau en over wat lagere of nieuwe teams. En bij het volleybal hebben we nou op dit moment een kleine 15 verschillende categorieën voor de dames, de heren. En de grootste categorie is eigenlijk de mixcategorie bij beachvolleybal. En daar gaan we dit jaar ook nog wat leuks mee doen. We gaan de categorie 4 tegen 4 nog wat meer promoten. En dat gaan we doen met Stefan Boermans. Die wordt daar ambassadeur van en daar zullen we de komende zomer nog veel meer mee gaan doen.
1: Nou, dat is wel een mooie toevoeging, want dat is natuurlijk gewoon een topper.
2: Ja, zeker. En zeker een topper die ook graag de beachvolleybalsport in de picture zet. Hij is natuurlijk zelf nog steeds speler op het hoogste niveau. Net een toernooi gespeeld waarbij ze net buiten de prijzen zijn gebleven. Maar zij staan ook echt voor de beachvolleybalsport. En ook ze vinden het ook gewoon leuk en gezellig om op het strand te zijn en met vrienden te spelen. Vandaar ook dat hij de categorie 4-4 ontzettend leuk vindt.
1: Dan over de locaties. We weten nog van vorig jaar dat het wekelijks bijna van hot naar her reizen was. We doen dit jaar wat minder verschillende speelsteden aan. Wel een aantal dubbele weekenden. Het levert denk ik voor jou en je organisatie ook wat meer rust op.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Vorig jaar hadden we ook nog een dubbele weekenden. Dat we twee weekenden tegelijkertijd ergens waren. Daar zijn we eigenlijk van afgestapt. We focussen inderdaad op eigenlijk de wat grotere locaties. Waar we ook gewoon twee weekenden achter elkaar kunnen staan. Dus vandaar ook dat we inderdaad twee weekenden Almere hebben staan. Twee weekenden Huizen. In Hoek van Holland staan we twee weekenden. En dan wordt een van de weekenden wordt eigenlijk het Nederlands kampioenschap jeugd weekend. Dus daar hebben we 80 velden met alleen maar de Nederlandse jeugd aan het spelen. En het tweede weekend hebben we dan volledig weer vol voor Summer Beach Live, voor de recreanten. En voegt de Nederlandse Volleybalbond daar ook nog hun competitie aan toe.
1: Kijk, en dus ook nog een dubbel weekend in Kijkduin en een afsluitend dubbel weekend in Scheveningen. En niet te vergeten natuurlijk een van de hoogtepunten op de Tour, het weekend in Ameland. Of op Ameland, is een eiland.
2: Ja, precies. Op Ameland, in Ameland. Maar net als Scheveningen. Maar we gaan inderdaad eind juni, eind deze maand gaan we weer naar Ameland inderdaad. Het grootste weekend verwacht ik, of samen met Scheveningen, verwachten we dit jaar rond de 100 velden uit te komen. De inschrijvingen voor Ameland lopen altijd erg goed. En dit jaar ook. Dus dat gaan we zeker... Wordt dat een leuk feestje eind deze maand weer?
1: Ja, van welk weekend of welke stop verwacht jij het meest?
2: Ik verwacht het meeste eigenlijk. Ja, ik heb eigenlijk dit jaar wel meer topweekenden. Het weekend met het NK Jeugd in Hoek van Holland. Daar verwachten wij dit jaar echt een. We hebben de afgelopen 3 jaar daar zijn we wel een beetje naartoe gegroeid. En daar kunnen we nu echt gewoon ook heel veel velden kwijt. Dus dat is leuk. De horeca weet ondertussen wie wij zijn, wat we doen. En die vinden het heel prettig als wij langskomen met de tour. Dan gebeurt er wat op dat strand. En in Scheveningen, ja, daar komen we altijd graag, omdat daar veel te doen is, veel reuring is. En het is natuurlijk superleuk als je het Nederlands kampioenschap hebt. En dan vervolgens ook gewoon als recreant naast de Nederlandse teams kan spelen. En dat loopt ook echt in elkaar over. De velden van het NK op vrijdag en zaterdag, die worden zowel op zaterdag als zondag ook door de recreanten gebruikt. En we gaan er echt een soort slotfeestje van maken in Scheveningen.
1: Nu hebben we het over 3 vaste sporten dan op de tour. Met het beachvolleybal, beachtennis en voetvolley. Nu weet ik ook van voorgaande jaren dat jullie ook nog wel eens in een weekend experimenteren met een extra sport. Gaat dat dit jaar ook weer zo zijn?
2: Ja, zeker. Gaan we dat dit jaar ook doen? We voegen het zelfs nog iets frequenter toe. We zijn afgelopen jaar met een 360 kooi, een ronde kooi gekomen. En daar gaan we eigenlijk verschillende sporten in aanbieden. Daar kan je in voetvolley, daar kan je in volleyballen, in pickleballen. Je moet het zo zien dat je de wanden daarvan kan gebruiken, net als bij padel. Dus je kan eigenlijk 360 graden in een kooi kan je sporten. Die gaan we ook dit weekend in Almere opbouwen. En daarnaast hebben we eigenlijk allerlei spellen met ons mee van Cornhole. Dat is wat meer voor de mensen die wat minder actief willen zijn of een leuk side-eventje willen spelen. Dat zijn de zonnepittenzakjes die je op een bord moet gooien. En wat gaan we nog meer doen? We hebben dit jaar steken we ook nog wat meer in op de kids en ouders. We hebben een stormbaan die elk weekend met ons meegaat. Dus ja, eigenlijk kan je het zo gek niet bedenken en wij hebben het zo meteen op de tour bij ons. En als er nieuwe sporten zijn, die voegen wij nog heel graag toe. En nu ik het zo zeg, we hebben in Scheveningen hebben ook nog het Nederlands kampioenschap Roundnet, het spijkbal. En die haken eigenlijk ook aan bij onze tour in Scheveningen.
1: Kijk, dat wordt nog heel erg leuk. Dan toch even de praktische informatie. Je kunt je natuurlijk van tevoren aanschrijven of inschrijven. Je kunt ook op de dag zelf je natuurlijk melden. Maar waar kunnen mensen nou terecht voor meer informatie om zich in te schrijven tijdens de Summer Beach Live Tour?
2: Nou, onze website is de basiswebsite is summerbeachlife.nl. Daar kunnen mensen eigenlijk alles vinden over de locatie. De linkjes naar de inschrijfformulieren, want het is altijd handig als mensen inderdaad van tevoren bij ons inschrijven en aanmelden. En op locatie kan het ook. Alleen dan kan het zijn dat of een pool vol zit en dat er geen plek is, maar wij proberen altijd zo lang mogelijk onze categorieën open te laten. En dat mensen ook tot en met in ieder geval vrijdagmiddag standaard kunnen inschrijven bij ons. En we zien ook dat de mensen uiteindelijk heel vaak het weer afwachten. En wij zien dan ook als het zonnetje gaat schijnen of als het lekker weer is, dat de inschrijvingen fors toenemen.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel de pech die je hebt met transport, dat je soms wel wat weersafhankelijk bent voor deelnemers.
2: Ja, dat kunnen we wel stellen. Dus ik heb nu hebben we net mooi 2, 3 weken volgens mij zonovergoten zon gehad. En dit is eigenlijk weer een van de weekenden dat het iets minder dreigt te worden. Dus dat is jammer, maar gelukkig hebben wij er daarna nog 11 te gaan. Wij rekenen er altijd op dat het zonnetje ook bij ons gaat schijnen. En dan maken we er een mooi evenement van.
1: Precies. Tot slot, Arnoud, weet ik dat jij van jezelf al heel erg druk bent met overal zijn en velden bouwen en dat soort dingen. Wachten er voor jou ook weer wat meer uitdagingen gedurende deze zomer dan Summer Beach Life?
2: Ik hoop dat de uitdagingen juist steeds minder worden. Maar ja, je weet zelf en je merkt ook dat ik af en toe net niet ben op de plek waar ik moet zijn. Mijn belangrijkste uitdaging is dat er een aantal mensen in ons team bijkomen om juist meer dingen te gaan en te kunnen bouwen. dat de taken steeds verder verdeeld worden. Zeker omdat we meerdere sporten gaan toevoegen. Dus we zijn echt ook aan het kijken, oké, wie kunnen onze ambassadeurs voor verschillende sporten zijn. Om elke sport echt een plek te geven binnen onze Summer Beach Live evenementen. En ja, voor de rest onze uitdagingen die zitten eigenlijk met name als het zou gaan waaien. Om ervoor te zorgen dat alles op het strand blijft staan, zal ik maar zeggen.
1: Ja, dat is uiteindelijk aan het einde van de dag ook wel handig. Dat je al je spullen nog hebt. En dat je die niet 2 kilometer in zee kan terughalen.
2: Precies.
1: Arnoud Wildschut, voor nu dank voor je tijd. Wij gaan elkaar eigenlijk de hele zomer door. Elke week bijpraten over hoe het gaat. En de weekenden en de stops en dergelijke. Dus dat wordt heel erg leuk. Voor nu dank voor je tijd. En alvast heel erg veel succes met de laatste voorbereiding op stop 1 in Almere aankomend weekend.
2: Dat komt goed. Dankjewel voor jouw tijd alweer.
0: All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio. Let's

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Niek Boer.
2: Het is tijd om een klein feestje te gaan vieren, want onze Team NL rolstoel rugby mannen die hebben zich een paar weken geleden geplaatst voor het eerst in 20 jaar tijd voor het aanstaande WK rolstoel rugby. En een van de internationals is bij ons in de studio, Hector Loma. Hector, welkom.
3: Dankjewel.
2: Allereerst van harte gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel. Ja, het was een goede prestatie en ja, we zijn echt blij dat we dit hebben gehaald. Het voelt ook echt heel goed. Tegelijkertijd weet je ook dat er nog hordes zijn die we moeten doen. En ja, we hebben er echt ontzettend veel zin in. We zijn er klaar voor. Dus ja.
2: Ja, want de kwalificatie is natuurlijk één ding. Het WK is twee. Hè? Het WK is nog niet voorbij natuurlijk.
3: Nee, zeker niet. Zeker niet. Ja, we moeten ons gewoon nu goed voorbereiden. Want het is al best wel snel. Het is in augustus al. We moeten naar Brazilië, ook niet de slechtste plek op de wereld.
2: Maar ook niet dichtbij of zo.
3: Ook niet dichtbij, nee, zeker niet. Maar ja, we moeten daar wel heen om iets moois te presteren.
2: Ja.
3: En ja, we zijn er nu volop mee bezig om ons voor te bereiden. Natuurlijk komt nu de zomer eraan, dus ja, je moet toch jezelf actief houden. Het wordt mooi weer, dus lekker veel fietsen, bezighouden, rollen, met de bal spelen, ja, gewoon, ja.
2: Lekker bezig zijn.
3: Lekker bezig zijn samen.
4: Ja. Ja, en zelf ben je vanaf 2018 al lekker bezig, om maar zo te zeggen. en ja, dat is best een weg geweest. Want wheelchair rugby komt best van ver, hè, in Nederland. En dan is het natuurlijk wel heel mooi om nu te zien dat jullie naar het WK gaan. Maar zo makkelijk is het natuurlijk allemaal niet. Hoe is dat gegaan, zeg maar, van eigenlijk van 2018 tot aan het kwalificatiemoment?
3: Nou, voor mij persoonlijk is het, ja, ik kwam gewoon een van mijn schoolgenootjes tegen tijdens kerst. Toen ik naar mijn familie naartoe ging. En toen vroeg hij aan mij van, hey, hoe gaat het met je? Toen zei ik, ja, zo gaat goed. Heb jij zin om morgen een sport te gaan doen? Nou ja, oké. Rolstoel rugby. Heb je daar zin in om dat morgen te gaan doen? Ik dacht, nou ja, oké. En toen zei hij nog tegen mij, dat weet ik nog heel goed. Zei hij, ja, maar dan ga je de hele wereld zien en allemaal mensen ontmoeten en zo. En toen dacht ik echt bij mezelf van, ja, het zal allemaal wel. En nou ja, volgende dag was ik gegaan en ja, sinds dat moment ben ik eigenlijk nooit gestopt. Dus iedere keer naar de training gerold en ja.
4: Maar ik hoop niet dat je met je eigen rolstoel hebt gedaan. Want,
3: Nou ja, eigenlijk toen de tijd wel.
4: Ja?
3: Toen ben ik van huis gerold naar de training toe. En dat was denk ik 3 kilometer of zo. En ja, dat vond ik gewoon eigenlijk ook ontzettend leuk om te doen. Ja, ging ik naar de training 3 kilometer. Ging ik daar trainen en dan weer terug naar huis. Cooling down noemen we dat.
2: Ja. Maar ja, dat is toch het fysieke aspect. Maar het heet niet voor niets Murderball. Als je af en toe ziet hoe jullie jongens werkelijk waar met rolstoel en al in de ander vliegen. Als je dat ook met je eigen rolstoel doet, kwam je nog wel thuis of was dat ding stuk?
3: Nou, gelukkig hebben we een speciale stoel daarvoor. Of twee eigenlijk.
4: Ja.
3: Die je voor de sport gebruikt. We hebben aanvallende stoelen en verdedigende stoelen. Zoek het maar op, want ik kan dat niet uitleggen hier in woorden. Ja, de eerste keer eigenlijk dat je in zo'n stoel stapt, denk je echt zo, wat is dit voor gepantserd ding?
4: Ja.
3: En wat moet ik doen? En ja, het eerste wat ze tegen jou zeggen, ja, ga maar de bal vangen, weet je wel? En dan denk je echt zo, ja, hoe dan? Want je zit vast in de stoel, je kan helemaal niet echt springen of zo.
4: Nee.
3: Dus het is allemaal best wel inschatten van hoe een bal rolt en waar jij moet zijn op welk moment. En dat wordt nog best wel onderschat eigenlijk vaak van mensen hoe dat werkt.
4: Ja, ik weet wat het is, want we hebben het een keer met het bureau gedaan met de medewerkers. Nou, dat leek niet op de sport die jullie doen, maar het was wel leuk. Dus nee, het is een indrukwekkende sport. En ze geeft al aan, ik begrijp dat er verdedigende en aanvallende stoelen zijn. Maar wat ben jij zelf?
3: Nou ja, mijn rol is een beetje omstreden. Want ik speel een verdedigende stoel, maar ik val ook heel veel aan. Want het is namelijk een sport waardoor je met z'n vieren val je aan en met z'n vieren verdedig je. Ja. Dus het is ook tegelijkertijd een man- en vrouwensport. Dus iedereen is in die zin welkom. We moedigen het ook aan om iedereen in die stoel te laten stappen en zo. Om gewoon hun... Want het is niet iets engs, zeg maar. Want mensen denken altijd vaak, rolstoel rugby, vet eng. Ja. Moet ik niet gaan doen. Het is veel te gevaarlijk. En dan stappen ze erin en dan willen ze niet meer terug.
4: Ja, het is een hele snelle sport ook. Het gaat continu op en neer. Wat dat betreft hoge scores ook.
3: Zeker. En vooral op dat hoge niveau, dan gaan de scores echt hard. Op wat lager niveau dan bijvoorbeeld op de club. Ja, dat doet gewoon iedereen mee. Het is gewoon oud, jong. We hebben zelfs teamgenoten die zijn 70. We hebben teamgenoten die zijn 16, 15. Dus het is allemaal een beetje heel jong tot heel oud. En iedereen kan gewoon meedoen als je een beperking hebt. Dus dat vind ik heel mooi aan de sport. Daarnaast is het ook een sport met mensen met een dwarslesie. Ja. Want dat mensen die daar komen in een revalidatiecentrum, die hun hele leven verandert eigenlijk. En rolstoel rugby is dan toch zo'n sport waar ze dus in kunnen rollen, omdat het ook een beetje voor hun is gemaakt, omdat ze niet per se bij de basketbal kunnen. Ze passen er net niet bij. En dan hebben ze toch het gevoel van, weet je wel, dit is een sport, hier moet je aan meedoen. Het zijn ook fantastische mensen. Je leert van elkaar als teamgenoten ook naast de sport zelf. Ja. Hoe je je leven kan leiden. Of hoe je kleine geitjes moet doen. Of met je stoel of zo. Of hoe je anders moet gaan zitten. Dat er allemaal dingetjes naast de sport, ja, die er ook bij horen.
2: Ja, het kan dus echt voor veel mensen veel betekenen en hun leven veranderen. Toch even kort naar jouw positie. Je zegt, speel ik een beetje een omstreden rol. Maar zie jij jezelf meer als een verdedigende aanvaller of een aanvallende verdediger?
3: Een verdedigende aanvaller wil ik zeggen. Want ik moet alle... want wij hebben ook klassificaties in onze sport. Ik ben anderhalf. En dat laag, zeg maar. En ik moet alle mensen met hoge punten, dus maximaal is 3,5, die moet ik allemaal stoppen. Dus ja, als ik hun helemaal in de weg kan rijden, dat is het liefste wat ik doe. Of hun in hoofd kruipen.
4: Het lijkt heel erg op basketbal, hè, die klassificatie. Klopt. Denk ik. En met, jullie spelen team is met?
3: Het is een 4-4 en je mag totaal 8 punten opstellen. Ja. Daarnaast heb je ook nog een vrouwenregel, waardoor je een half punt meer mag opstellen als team. Als je vrouwen erbij hebt.
4: Maar het is toch zo, als je hele goede anderhalf punters hebt, zoals jij, dan win je toch, of niet? Dan kan je de hoofdpunten
3: Het
4: uitgaan.
3: Brengt wel veel successen met zich mee, dat wil ik wel zeggen. Maar er zijn nog heel veel goede anderhalven in de wereld. Ik hoop dus dit WK er eentje te pakken. Dat ik dan de beste van de wereld mag zijn.
4: Ja.
3: Voor een moment. Maar goed, je leert van elkaar. En ja, je kijkt gewoon heel veel naar die andere anderhalf op de wereld. Van wat doen zij? Waarom zij zo goed zijn? Wat is hun tactiek, zeg maar?
2: Ja, terug even naar de kwalificatie. Want je zegt al, hè, je komt van ver. Je hebt een hele familiegeschiedenis, een hele geschiedenis in het leven ook. 2 weken geleden was die kwalificatie. Dat was in Medellin, in Colombia. Voor jou extra bijzonder.
3: Ja, zeker. Want mijn moeder komt daar vandaan, uit Cartagena. En mijn familie was ook gekomen. Het is de eerste keer dat ik hun ooit heb gezien eigenlijk. Dus dat was wel heel mooi. En ja, dat ze wilden komen, dat is allemaal fantastisch. En dat we daar winnen, dat maakt het ook nog wat beter. Ik moet zeggen, we hebben de finale tegen Colombia gespeeld, maar ook in de groepsfase tegen Colombia. Dat was de eerste wedstrijd en die voelde nogal voor mij persoonlijk heel erg intens, omdat ik, ja, het zijn toch mijn landgenoten en dan voelt het, ja, toch omstreden om tegen hun te spelen. In de finale heb ik dat totaal geparkeerd en heb ik gewoon gezegd van, ik ben ook gewoon Colombiaan, dus ik mag dit gewoon doen en ik ga er gewoon voor.
2: Is het dan extra makkelijk om bij hun in het hoofd te kruipen, zoals je dat net zo mooi zei?
3: Ja, zeker. Maar ik snap ook wel waar ik de wilskracht altijd vandaan heb. En dat is ook van in.
4: En dan zegt Colombia gaat naar het WK, dus... Hè?
3: Ja, ja, we gaan Nieuw-Zeeland, Colombia en Nederland gaan daar naartoe.
4: Ja.
3: Dus dat is heel mooi.
4: En, maar wat doet het nou, de sport, met jou zelf ook? Merk jij nu echt dat je ook in je dagelijks leven veranderd daardoor bent? Of,
3: Ja, zeker. Het heeft mijn leven echt wel veranderd, hoor. Ik deed altijd wel aan sport. Toen ik heel klein was, bijvoorbeeld, heb ik bij Oli Friends gevoetbald. Toen ik nog kon voetballen. En daarna heb ik nog sledgehockey gedaan. Of para-ijshockey, zoals het wordt genoemd. Toen ik 13 was. Ja. En daarna eigenlijk een tijdje niet meer. Tussendoor heb ik nog met een vriend naar Berlijn gerold. Met z'n tweeën. En... toen kwam dus die ene dag met Emilio Moesten dat tegen mij zei van, hey, je hebt zin om sport te doen. En eigenlijk dat moment ben ik gewoon gegaan en ben ik in ontwikkeling nog steeds eigenlijk als sporter om een van de beste ter wereld te worden. Het begint gewoon eigenlijk, ga gewoon naar een club, heb daar gewoon plezier. Probeer plezier te hebben en kijk of er gewoon wat voor jou is. Want ja, op een topniveau is het toch wel... Wordt veel van je gevraagd. Veel van je familie weg. Je ziet een hele mooie plek op de wereld. Dat is een pluspunt zeker.
4: Ja.
3: Je kan niet elke baan nemen. Omdat je natuurlijk veel weg moet zijn voor de sport. Dus je moet vooral een baan zoeken waar ze heel flexibel zijn. zou ik zeggen. Daarnaast. Ja, het is gewoon zo'n mooie sport. Die ontwikkelt. Elke keer. Dingen die erbij komen, mensen die erbij komen, mensen die het ontdekken. Clinics die we geven aan mensen om ons sport te laten kennen. En ja, gewoon zoveel mooie dingen komen erbij kijken. Tenminste, dat heeft mij heel veel gebracht. En heel veel nieuwe mensen over de hele wereld leren kennen.
2: Ja, en je zegt al, hè, je moet dan inderdaad wel een werkgever hebben die dat snapt en daarin in meegaat. Volgens mij heb jij wat dat betreft wel een goede werkgever te pakken.
3: Jazeker, maar ik heb hem ook daarop uitgezocht.
2: kijk.
3: Dus wij hadden al vanaf het begin al een duidelijk... dat ze elkaar begrijpen van, hey, ik ben hier, maar ik ben ook bezig met dit. En dat vinden ze zo mooi dat ik daarmee bezig ben. En dat ze daar volle begrip voor hebben. Dat ik dat doe als topsporter. En dat ze snappen dat dat ook heel belangrijk is voor mij.
2: Ja, want toch even, je mag hem wel noemen, hè, je werkgever. Ik bedoel,
3: Social Capital. En ik werk bij de Heineken Experience, dus als host. Dus ik help mensen eigenlijk van over de hele wereld een leuke tijd te hebben, eigenlijk om het zo maar te zeggen.
2: Ja, weet je dan ook dat je dan mensen hebt van all over the world en je zegt, heb je al eens van rolstoel rugby gehoord? Moet je even gaan kijken?
3: Zeker. Daar hebben we het er zeker over. En daar heb ik het ook over mijn eigen sport. Want dat vind ik altijd nummer één. Dus,
4: en mag je van de coach alleen 0.0 drinken of niet?
3: het mooie is, ik drink niet.
4: 0.0 dus, is ook niet drinken.
3: Nee, dat is waar. Maar eigenlijk het moment toen ik echt besloot om topsporter te worden. Toen heb ik gezegd, ja, drinken en al dat soort dingen gaan we niet meer doen. Feesten, dat wordt minder. En dus in die zin heeft het mijn leven gewoon veranderd. Heel erg.
2: Ja. Nou, laten we nog even vooruitkijken naar het WK. Want ja, dat ticket is binnen. Je zegt het gaat over niet al te lange tijd beginnen in augustus. Hoe werken jullie nu met het team vooruit naar dat WK? En wat zijn jullie doelen daar ook uiteindelijk?
3: Nou, ons doel is in ieder geval 8e worden van de 12. Dus dat is wel een hoog doel, maar... We hebben een goed team. Ik geloof erin. En we kunnen dit gewoon. Want er zijn gewoon een paar landen die kunnen wij gewoon achter ons laten. Nieuw-Zeeland. Een paar jaar geleden toen voor Parijs kwalificatietoernooi. Toen moesten we tegen hun. En toen waren we daar nog een beetje een lachertje. Nieuw-Zeeland had ons uitgedaagd als eerste. Om tegen hun te spelen. Want dan dachten ze, oh ja, lekker een makkelijke eerste wedstrijd. Die pakken we even. En dan kunnen we door. Nou, niks bleef minder waar. Wij pakten hun en was gewoon een hele shock. En wij hopen dus dit WK ook gewoon die stappen weer te zetten. Want we hebben gewoon echt een goede ploeg. We kunnen het echt wel. We moeten gewoon blijven trainen. En we hebben ook zeker nieuwe mensen erbij nodig. Dus terwijl je zelf aan het ontwikkelen bent, willen wij ook gewoon nieuwe spelers erbij hebben. Om samen

0: hebben wij gewoon uniek sporten en we hebben fondsen. En dan kun je gewoon je materiaal van betalen. Want die stoelen zijn niet goedkoop. Maar Colombia die doet gewoon met hun stoelen al 10 jaar, 15 jaar. Nou, dan denk je echt bij jezelf van ja. Ja, ja. En dan zo op zo'n hoog niveau presteren. Dat is zo goed. Dus ja, daar ga ik weer met mijn roots. het is gewoon een mooie sport. En ik vind het gewoon ook mooi als andere landen ook ontwikkelen.
1: Ja. Ja. Tot slot, Hector. Hoe kunnen mensen het team het beste volgen, ook natuurlijk tijdens het WK?
0: We hebben een Instagram pagina. Wheelchair Rugby Team NL. En daar kan je ons op volgen. Daar wordt de meeste dingen ook gepost. Je kunt mij ook volgen op Hector.loma. L-O-M-A. Dus volg me.
1: Ja. Even een kleine shout-out naar je eigen Instagram. Ja,
0: zeker,
1: lekker,
0: zeker.
1: Man, lekker. Nou, top. Ik ga je daar heel erg veel succes bij wensen. Het gaat volgens mij een fantastisch avontuur worden. Dus zet hem op. En natuurlijk iedereen, ook alle teamgenoten. En laten we hopen dat het een mooi succes wordt.
0: Dankjewel.
2: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Unive supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check unive.nl/supporter van sport. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
5: Voetbal.
6: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
5: Hockey.
7: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Darts.
8: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn, want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben en een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. En betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, dat is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter komen, skiën is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersport vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden, zei men van, goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, hé, die kennen nog wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken, je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport, maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde, dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run.
1: Ja. Touché, ja, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen het Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel, ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor een generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag een wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar het is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald Hochdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, het heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor een route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamer zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. En waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan. Die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
2: ja,
1: mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets ja. hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we dat even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70 en die gaat... Ja, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste, waardoor die in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog en wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk, omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het skiën natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snelheid bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32, 30. 30. om in 30 daar aan de start te kunnen staan?
2: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen beter te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja zeker omdat... je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En En ja, dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat ja, de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dus ja, dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Gennep Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in Sankt Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. We go.

0: you. All Sports Radio Live.
1: Van vrijdag tot en met zondag zullen studentensporters uit alle studentensteden van Nederland in verschillende sportdisciplines gaan strijden om die prachtige titel van Nederlands studentenkampioen. De 2026 editie van het Groot Nederlands Studentenkampioenschap, oftewel GNSK, gaat plaatsvinden in Amsterdam. Wat het een extra mooi feest maakt, want het organiserende USC viert dit jaar ook nog eens haar 50-jarig jubileum. USC faciliteert onder meer student-topsporters met een officiële topsportstatus aan de UvA en de HVA, maar ook verenigingen als Neerhuis maken gebruik van de mogelijkheden die USC biedt op het gebied van krachttraining en fysieke ontwikkeling. Ik ga erover in gesprek met Rodrigo Koesel, die club- en projectmanager is bij het Universitair Sportcentrum. Rodrigo, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Eigenlijk een dubbele felicitatie wel op zijn plek, want niet alleen een prachtig 50-jarig jubileum, maar dan ook nog eens een keer het studentenkampioenschap van Nederland binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Ja, het is natuurlijk geen toeval. We hebben juist gekeken of we het konden gaan organiseren in ons jubileumjaar.
1: Ja, en dan moet je het natuurlijk nog wel binnenhalen. Maar iedereen was er vrij snel over eens dat gewoon moest eigenlijk dit jaar.
2: Nou, dat leverde verder geen probleem op, de verkiezing.
1: Nou ja, dat is goed om te horen. Dus gaan we dat vanaf vrijdag meemaken. Allereerst misschien even het USC. Het bestaat nu 50 jaar. Ooit volgens mij begonnen ergens ver weg op een hele andere plek. Maar inmiddels te vinden op het Science Park daar zo. En een grote ontwikkeling doorgemaakt, hè?
2: Ja, nogal. Het begon op de Boelenlaan. En dat is natuurlijk voor Amsterdammers een bekende plek, omdat de vuur daar ook vlakbij is. En daar heeft de UvA ooit een sportcentrum gebouwd met sporthallen en andere zalen. Een flink groot project. En daar heeft het jarenlang gezeten. En het is altijd toch een beetje verwarrend geweest, want ons sportcentrum is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En uiteindelijk hebben ze besloten om het toch te verplaatsen naar de huidige locatie. En dat is het Science Park, wat op zich wat dat betreft veel logischer is, omdat het een campus van de Universiteit van Amsterdam is.
1: Ja, en nu is het USC inmiddels uitgegroeid tot een plek waar dagelijks heel veel mensen komen. Wat doen de mensen daar zoal? Want het is vrij breed, hè?
2: Het is heel breed. We hebben ook meerdere vestigingen in Amsterdam. Waaronder vier gyms, maar op onze hoofdvestiging op het Science Park hebben we twee hele grote sporthallen, een klimhal, squashbanen, een hele grote fitness en wat kleinere zalen voor andere sporten. Daar vlakbij hebben we ook een tennispark, dat ligt dan naast de Jaap Edebaan. Dan hebben we een fitness bij het AMC, het ziekenhuis. Dan hebben we nog een fitness in Amsterdam. West, Nieuw-West moet ik zeggen, bij de HVA. We hebben een fitness aan de Wieboudstraat. En er komt nog een vestiging bij. En dat is op de Routers Eiland.
1: Nou, dus heel veel verschillende plekken waar dus studenten samenkomen om te sporten. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Want we hebben het nu over een topsportdeel ook natuurlijk in de intro. Maar het is veel meer dan alleen dat natuurlijk.
2: Ja, voor ons is topsport eigenlijk een heel klein deel van ons pakket. We richten ons vooral op de breedte sport. We vinden het heel belangrijk dat studenten naast hun studie heel laagdrempelig kunnen sporten. En vooral ook laagdrempelig kunnen kennismaken met heel veel verschillende sporten. Om te kijken wat zij leuk vinden. En daar ook veel ervaring op doen in verenigingsverband. Maar ook, wij vinden het belangrijk dat studenten elkaar ontmoeten op zo'n plek.
1: Ja, en nu klinkt dit als een prachtig instituut wat er staat. Is dit uniek in Nederland of is het op meerdere plekken een soortgelijk iets geregeld?
2: Nee, het is zeker niet uniek. We hebben een stuk of 13 USC's, zogenaamde universitaire sportcentra in Nederland. En die hebben allemaal een soort ontwikkeling meegemaakt als wij. Dus dat het steeds grootschaliger is geworden. Over het algemeen hele goede voorzieningen. Worden gesubsidieerd door de universiteit. Voornamelijk studenten kunnen daaraan meedoen. En bij ons is het nog zo dat ook niet-studenten kunnen meedoen aan ons sportprogramma, zodat er ook wat integratie plaatsvindt. Maar die betalen dan een regulier tarief en studenten worden gesubsidieerd. Dus die betalen een klein tariefje.
1: Wat maakt het nou zo belangrijk dat er zoiets bestaat als een USC?
2: Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we het voor studenten mogelijk maken om laagdrempelig aan sport te doen. Maar ook dat je elkaar buiten het studieverband ook kunt ontmoeten en banden kunt opbouwen, vriendschappen kan opbouwen, relaties kan aangaan en jezelf kan ontwikkelen.
1: Nu zit er natuurlijk wel een klein topsportdeel aan. Want er zijn natuurlijk ook gewoon verschillende topsportverenigingen die bij jullie trainen. Maar ook topsporters hè, die student zijn. Ik noem even een Sergio Joro, Tom de Boer, Kira Lambrink. Zijn allemaal inmiddels bekende atleten die bij jullie trainen. Betekent dat jullie eigenlijk niet alleen een functie voor studenten hebben, maar eigenlijk ook voor de bredere topsportinfrastructuur in Amsterdam?
2: Ja, maar het geldt eigenlijk vooral voor studenten die studie en topsport combineren. Die proberen we dus zoveel mogelijk te helpen. En als een student dan een topsportstatus heeft, en dat bepaalt dan Stichting Topsport Amsterdam, die helpt ons met bepalen of iemand daar wel of niet voor in aanmerking komt, dan kan die gratis gebruik maken van onze faciliteiten. En voor sommige van die topsporters komt dat dan heel erg goed uit. Dat maakt het makkelijker om het te combineren met een studie.
1: Ja, maakt dat ook wel extra leuk als je. Kijk, de studenten zijn natuurlijk hartstikke belangrijk, maar maakt het ergens ook wel jullie werk ietsjes leuker als er toch ook topsporters ook bij jullie actief zijn?
2: Natuurlijk, dat zijn toch een beetje de krenten in de pap als een bekende sporter. Ja, is ook een beetje erkenning voor het niveau van onze voorzieningen, dat ook een topsporter daarvan gebruik maakt. Dus alleen dat is al leuk.
1: Want die voorzieningen zijn natuurlijk gewoon op en top. Anders zouden topsporters, maar nog veel meer atleten natuurlijk niet bij jullie trainen. Hoe zit het eigenlijk met die faciliteiten?
2: Ik denk dat we gewoon hele goede faciliteiten hebben. We zijn weliswaar een organisatie voor studenten, maar we zijn wel een professionele organisatie. Dus er werken gewoon heel professionele mensen. We hebben goed onderhouden faciliteiten. Dat geldt niet alleen voor de fitness, maar dat geldt ook voor de tennisbanen, de squashbanen, noem maar op.
1: Ja, want neem aan, daar zit natuurlijk ook wel iets dat het ook voor jullie natuurlijk belangrijk is dat jullie hele goede faciliteiten hebben. Want je kunt natuurlijk gewoon sport aanbieden, maar bij jullie is het natuurlijk net even een tandje professioneel allemaal.
2: Nou, ik denk dat het voor ons vooral belangrijk is dat in een stad als Amsterdam dus voor de studenten heel veel te kiezen valt. Dus het is niet zo heel vanzelfsprekend dat ze dan voor ons zouden kiezen. Dus wij moeten ons ook nog eens onderscheiden op dat gebied door te zorgen dat we bekend zijn bij studenten, dat ze weten dat onze voorzieningen er zijn. Maar ook dat het daar goed is, professioneel georganiseerd, dat je goed bij ons kan trainen en dat het leuk is, dat het state-of-the-art is. En vooral ook betaalbaar.
1: Waar zijn jullie nu het meeste trots op? Als we toch even kijken naar die 50 jaar ontwikkeling en waar jullie nu staan. Wat springt er voor jou bovenuit?
2: Nou, ik denk dat wat de situatie met name in Amsterdam uniek maakt ten opzichte van andere studentensteden is dat we veel vestigingen hebben verspreid over de stad. Dus wij willen eigenlijk proberen om sport aan te bieden op de plekken waar studenten ook zijn. De Universiteit van Amsterdam bijvoorbeeld alleen al is al verspreid over meerdere locaties in Amsterdam. En zeker met de nieuwe vestiging straks op het Rutgers Eiland zitten we ook op de meest belangrijke plekken waar ook studenten zijn. Ik denk dat dat wel heel mooi is. Plus dat we natuurlijk gestegen zijn naar een deelname van meer dan 20.000 deelnemers op jaarbasis.
1: Nou, dat zijn prachtige aantallen die waarschijnlijk niet overal te vinden zullen zijn. Maar zo'n 50-jarig jubileum mag natuurlijk niet zomaar passeren. Hè? Dat moet wel gevierd worden. Wat valt er dit jaar te verwachten naast dan, zullen we het zo nog even over hebben, het GNSK?
2: We zijn ter ere van het 50-jarig jubileum doen we elke 50ste dag van dit jaar hebben we door het speciaals. Dan hebben we in al onze 4 fitnesscentra staat er dan een DJ en dan verstoppen we een gouden dumbbell en degene die dan vindt, die krijgt een prijs van ons. En daarnaast hebben we een officiële receptie, noem maar, of een feestje en dat is op 12 juni aanstaande in onze hoofdvestiging op het Science Park.
1: Dus dat is, als ik even te bedenken, direct aansluitend. Of nou, niet aansluitend, ja, semi-aansluitend. Dat is een week later, denk ik, dan de GNSK.
2: Ja, dat klopt. Het is niet gelijktijdig. Dat kan ook eigenlijk niet. Want

0: Alles in het teken van het getal 50. Dus dat is eigenlijk het thema het hele jaar.
1: Nu gaan we dus vanaf vrijdag ook dus dat groot Nederlands studentenkampioenschap zien in Amsterdam. Wat kunnen we daarvan verwachten?
0: Het is een heel groot toernooi in 13 takken van sport. Het is wel voor niet-studenten een heel onbekend toernooi. Dus het, zeker de term GNSK zegt mensen niks. En als je zegt groot Nederlands studentenkampioenschap, wordt het misschien iets duidelijker. Maar eigenlijk is het een Nederlands studentenkampioenschap in 13 verschillende takken van sport. En dat allemaal tegelijkertijd. Dus zeg maar zo'n soort Olympische Spelen, maar dan een beetje in het klein. Waarvoor we al onze sportfaciliteiten inzetten. Maar ook de sportfaciliteiten van de VU, de Vrije Universiteit. Plus nog een aantal sporthallen in Amsterdam. Verspreid over de hele stad zijn er dus eigenlijk 13 grote sporttoernooien tegelijkertijd aan de gang.
1: Ja, nu kan ik me voorstellen dat daar best wel wat atleten op afkomen. Wat zijn ongeveer de deelnemersaantallen die jullie verwachten in de stad?
0: Nou, er komen ongeveer 2000 studenten op af, waarvan zeg maar zo'n 1500 deelnemers. En de rest is begeleiding en toeschouwers, een jury, et cetera. Dus echt veel sporters. Die moeten ook allemaal gehuisvest worden. En dat gebeurt voor een heel groot deel op een camping, die we dan ook inrichten op het Science Park. Dus daar staan dan straks allemaal tentjes voor een tijdelijke camping. Op een plek waar het normaal gesproken natuurlijk nooit kan of nooit gebeurt. Dat maakt het ook wel uniek.
1: Waar kijk jij zelf nou het meeste naar uit?
0: Wat ik het leukste vind is toch dat al die studenten lekker bezig zijn. Er hoort natuurlijk ook altijd een groot feest bij, dus dat organiseren wij ook. En het is sport op een manier zoals je zou vinden dat het bij studentensport hoort. He, er wordt flink gestreden, wordt op niveau ook gesport. Maar er hoort ook gezelligheid bij. Dat, precies zoals je eigenlijk zou verwachten van studenten.
1: Nu is ook nog leuk dat uiteindelijk de stad met de hoogste score in het algemeen klassement ook nog de titel Studentensportstad van 2026 mag gaan dragen. Maakt Amsterdam kans op de titel in eigen huis?
0: Zeker, want ons team bestaat uit studenten van twee universiteiten. Dus misschien dat we nog iets beter hebben kunnen selecteren. Dus Amsterdam maakt zeker een kans, ja.
1: Nou, we gaan het allemaal in de gaten houden. Vanaf vrijdag tot en met zondag dus de GNSK, het Groot Nederlands Studentenkampioenschap bij dus een jubilerend USC in Amsterdam. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, Rodrigo Koesel van USC Amsterdam. En alvast heel erg veel plezier komend weekend.
0: Heel graag gedaan. All Sport Radio Live.

0: mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. All Sports Radio.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
6: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: and a stone.
1: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
2: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
3: Goedemiddag, Robert.
2: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
3: Ja, het is voor de 11e keer dat ze dat doen. Het is inderdaad, wat je terecht al zei, enigszins parallel lopend met Deloitte. Hè, dat accountantsbureau dat ook elk jaar zo'n lijstje uitgeeft. Maar goed, dit keer komt deze naar voren en daar ga ik even op in. Het zal niemand verbazen dat Real Madrid, ondanks een seizoen zonder prijzen, nog steeds de meest waardevolle club is in Europa, met een waarde van 7,7 miljard volgens dat voetbalbenchmark. Op twee staat artsrivaal, zou ik bijna willen zeggen, FC Barcelona met een waarde van 6 miljard. Op 3 en 4 staan gedeeld bij de clubs uit Manchester, dus United en City. Op 5 Arsenal en op 6 Paris Saint-Germain. Leuk is te constateren dat PSV een van de snelst groeiende clubs is. Een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas meldde het persbericht niet op welke positie in die lijst de Eindhovense club staat. Maar het is in ieder geval goed te constateren dat ze stijgen. De afgelopen 5 jaar hebben de top 10 clubs een gezamenlijke opzet geproduceerd van 8,6 miljard. En dat was 4,6 miljard in 2016, dus 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar gegroeid van 4,6 naar 8,6 miljard. Dus wie durft nog te zeggen dat de sport aan het plafond zit? Nou, wees er maar voorbereid dat die groei nog zich zal voortzetten. De gecombineerde sociale mediavolgers, en dat is natuurlijk interessant met de huidige ontwikkelingen van het medialandschap, groeide van 736 miljoen in 2016 naar 2,2 miljard in 2026. Dus de sociale mediavolgers van het Europese voetbal. En nog even terugkomend op de leider dus in dat klassement of in dat lijstje, Real Madrid. Binnenkort vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. Dus zoveel is het verkeer en zo. Het belooft een tweestrijd te worden tussen Florentino Perez, de huidige voorzitter, die al behoorlijk denkt te hebben gescoord in die wedstrijd om het voorzitterschap, met het aantrekken van José Mourinho als coach. Nou, daar straks nog even wat meer over. En Denzel Dumfries natuurlijk, onze sterspeler, die hopelijk in Amerika straks hoge ogen gaat gooien. En de andere kandidaat, ene Henrique Riquelme, belooft dat hij Erling Haaland en Rodri zou aankopen van Manchester City. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste spelers. Haaland, ja, behoeft nauwelijks introductie vandaag de dag als topscorer van Europa. Maar ook Rodri heb ik altijd een waanzinnig goede voetballer gevonden, totdat hij een zware blessure kreeg, maar hij is weer helemaal terug. Dus ik vind het nog steeds een buitengewoon interessante voetballer. Het zegt iets over het voetbal dat een strijd tussen potentiële voorzitters tegenwoordig wordt uitgevochten via beloftes van spelers of trainers aantrekken. Maar straks nog even meer over Real Madrid.
2: Dan Donald Trump. Daar wilde je toch even kort over hebben. Het is niet dat hij nooit de revue passeert, maar eigenlijk over hem als persoon hebben we het niet zo heel erg gek vaak. Maar jij hebt toch wel je vraagtekens bij zijn manier van handelen en zeker het zichzelf verrijken eigenlijk tijdens zijn presidentschap door middel van de sport.
3: Ja, ik ga het uiteraard in de BV Sport niet hebben over zijn gedrag in zaken het Midden-Oosten en in zaken ook Oekraïne en alle andere ongein die hij uithaalt. Maar hij en zijn familie hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen geïnvesteerd in, om maar even een voorbeeld te geven, in Dell Technologies. Dat is een hele grote high-tech-achtig bedrijf dat onder andere veel doet ook in de wapenindustrie. Deze week maakte het Pentagon een 9,7 miljard opdracht bekend van Dell aan Dell Technologies van de Amerikaanse regering. Dus meneer Trump met voorkennis heeft daar enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd. En die zullen ongetwijfeld nu enkele twintigtallen miljoenen waard zijn. Maar hij heeft ook, en dan kom ik op de sport, $50.000. Dat klinkt als een mager bedrag als je het hebt over Trump. Maar goed, heeft hij geïnvesteerd in TKO Holding. Het zegt mij niks. Maar het is het moederbedrijf van UFC en WWE. Dat is het Amerikaanse worstelen. En tegelijkertijd, bij die investering, heeft hij een podium laten bouwen. Dat is nu bijna klaar. In de tuin voor het Witte Huis. Voor een UFC-evenement. Dat binnenkort daar gaat plaatsvinden. Nou ja, dit is geen fake news. Maar is openbaar in het licht van de US Office of Government Ethics. Het moet dus openbaar gemaakt worden, dit soort investeringen. Nou, het feit dat hij dus met voorkennis waanzinnige bedragen verdient, is al natuurlijk krankzinnig. Maar het feit dat het Amerikaanse volk het zomaar voor lief neemt, is, vind ik, nog krankzinniger. De man heeft eigenlijk niets met sport, naar mijn weten. Maar misbruikt de sport wel, natuurlijk vanwege de populariteit. En om zijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Ik zou bijna willen zeggen, mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou die niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.
2: Ik denk dat hij nog wat dat betreft inderdaad een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
3: Soort.
2: Precies. Het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook Donald Trump natuurlijk niet. Zij profileren zich eigenlijk sinds deze week als home of talent. En daarmee hebben ze alle profclubs in de provincie eigenlijk een soort van samengevoegd.
3: Ja, vind ik een opmerkelijk initiatief. Bewonderenswaardig. Ze hebben bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen en drie Groningse topsportclubs. Die gaan samen een meerjarige samenwerking aan. Het doel is de provincie op nationaal en internationaal niveau neer te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat. De clubs zijn FC Groningen, uiteraard Donar en Lycurgus, respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal. Zullen dus het komend seizoen met Groningen Home of Talent op hun shirts gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De drie clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken. In zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend, ook als ondersteuning, dus als sponsors. En de verwachting is dat meer zullen gaan volgen. De gemeente en de provincie Groningen zelf investeren op hun beurt jaarlijks €250.000 in dit initiatief. En dat vind ik ook zelf ook een goed voorbeeld doet volgen. Als de overheid zelf dat initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis, dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. De intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn. Want tussen de clubs, want FC Groningen is natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, Brainport Eindhoven van PSV is natuurlijk, heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat een paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind dit een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
2: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
3: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er helemaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders en genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het initiatief van de Tweede Kamer vind ik een hele goeie. Het is wel zo dat er kennelijk een soort ondergrens of bovengrens is. Dat het als er maar 10 mensen zitten, dan is het iets anders dan dat er 5000 mensen zouden zitten. Maar de NOS bracht in het verleden hoge tarieven in rekening. Of die ooit werden betaald is mij onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige horecaondernemers dat gewoon niet betaald hebben. Maar nu is het dus geen kwestie meer van betalen. En dat vind ik nogmaals een heel belovenswaardig en een bewonderenswaardig initiatief van onze regering. Waarover we altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
2: Dan een trend die we al een tijdje zien. Dat atleten zich dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan. Natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden, die dan een NASCAR team opzet. Nou, we zien ook dat nu steeds meer voetballers clubs kopen. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
3: Ja, er was een tijd die jij ook ongetwijfeld nog wel zou kennen, Robert, ondanks het feit dat je een stuk jonger bent dan ik, maar dat sterspelers na hun loopbaan een sigarenzaak begonnen, want veel anders konden ze niet, want toen was de populariteit van het voetbal nog een stuk minder dan nu. Maar tegenwoordig kopen ze vaak een eigen voetbalclub, onder andere David Beckham, die Inter Miami kocht, Lionel Messi, die kocht Cornella, ik weet niet precies waar die club gevestigd is. Weet jij dat, Robert?
2: In Spanje.
3: Oh, is in Spanje, oké.
2: Okay. Een van de buitenrijken van Barcelona.
3: Oké. Okay. En dan Gerard Piqué, die kocht de FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht, gaat al een tijdje, dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de ereterrassen. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dicht bij de aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. Dus en in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, 450 miljoen euro voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Want ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek, vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die hij heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
2: Ja, dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier. Want hij koopt nu eigenlijk. Tuurlijk, het is een hele grote club. Maar hij koopt wel de club waar hij groot geworden is. Hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
3: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En passie is een van de kenmerken, belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
2: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten en we spreken elkaar volgende week.
3: Tot volgende week, Robert.

0: sporten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En daarnaast ook bij ons aangeschoven in de studio Eileen Goemans. Zij is breedte sporter, inspiratie zelf. En zij gaat binnenkort meedoen aan de Dam tot Damloop voor het Fonds Gehandicapte Sport. En zij is inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. Eileen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Want ja, we hebben natuurlijk altijd een mooie mix hier in deze uitzending. Van niet alleen de top, maar ook gewoon de breedte sporter. Want ja, die zijn natuurlijk ook gewoon hard nodig op deze wereld. En ja, we moeten allemaal gewoon gezond zijn en bewegen. Nu ben ik allereerst wel gewoon benieuwd. En ik denk de luisteraar ook. Want waarschijnlijk kent niet iedereen Eileen Goemans. Wie ben je en waar kom je vandaan? Wat doe je eigenlijk?
2: Nou, ik ben dus Eileen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Den Haag. Naast dat ik veel in de sportschool te vinden ben, loop ik ook hard, doe ik aan hockey en werk ik fulltime in de horeca. Dus dat is een beetje mijn leven eigenlijk.
3: Druk bestaan.
2: Ja. Ja.
3: En je doet al meerdere sporten en je hebt een kortere arm, om even zo te zeggen. Een beperking, is dat van nature of heb je iets ervaren onderweg?
2: Nee, ik ben gewoon zo geboren. Het is geen spannend verhaal.
3: Nou ja, dan ben ik altijd heel benieuwd. Want wij doen ook veel meer sporthulpmiddelen bij Fonds Gehandicapt Sport. Met Uniek Sporten. Hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, je had die prothese nodig om in de sportschool te kunnen sporten. Was dat eenvoudig bij jou?
2: Nou, vroeger wilde ik eigenlijk nooit de prothese. En ik had op een gegeven moment 5 jaar geleden een afspraak bij mijn revalidatie. En toen zei de ergotherapeut van ja, ik hoorde dat je hier voor een prothese komt. En ik dacht alleen maar, ik wil dat helemaal niet. Ik kan gewoon alles, waarom zou ik dat nodig hebben? En toen zei ze van ja, maar zijn er niet dingen waar je dan tegenaan loopt? En op een gegeven moment toen dacht ik ja, op zich in de sportschool kon ik toen eigenlijk alleen maar mijn benen trainen en mijn buik. En ik wilde ook gewoon heel graag mijn bovenlichaam kunnen trainen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
1: Nou, daar ben ik ook eigenlijk wel benieuwd. Je hockeyt ook. In hoeverre is dat niet lastig met zeg maar één kortere arm en een hockeystick en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk valt dat best wel mee. Ik begon toen ik 8 was met hockey. En in dat eerste jaar ben ik gelijk in de selectie gezet. Dus blijkbaar
1: kan je wel wat.
2: Ja. En toen altijd best wel hoog gespeeld. Tot nu eigenlijk. En ik heb nooit echt last ervaren of moeilijke dingen tijdens hockey of iets. Ging altijd wel gewoon vloeiend.
1: Want gewoon even, dat er zullen vast ook hockeyers luisteren, zeg maar. Hoe doe jij dat met het pakken van de stick en de grip en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk zoals iedereen dat doet. Je rechterhand zit gewoon onderaan de stick, onderaan de grip en je linkerarm bovenaan. Het enige verschil is dat ik dus wel iets minder grip heb en minder kracht heb. Maar dan haal ik dat gewoon meer uit mijn rechterarm dan uit beide armen. En dat gaat eigenlijk tot nu toe.
3: Maar dan gebruik je de prothese wel ook bij
2: hockey? Nee.
3: En doe je het echt met één arm?
2: Ja,
3: dat is wel goed. En nou ja, hockey is nu leuk, maar als je wat ouder wordt is misschien golf ook heel leuk. Want ik ken ook mensen die met één arm golven. Dus, en de hockeyers zijn meestal goede golfers. Dus je kan nog een sport erbij doen.
2: Nee, ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit geprobeerd.
1: Maar hoe ben je eigenlijk in het hockey gerold eigenlijk? Is dat iets wat vanuit je familie bijvoorbeeld? Waren jullie al een hockeyfamilie bijvoorbeeld?
2: Nou niet. Ja, mijn zus die deed wel een hockey. En ik ging altijd bij haar wedstrijden kijken. Op een gegeven moment dacht ik ja, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Mijn moeder zei wel eens tegen mij vroeger van ja, kan je niet gewoon beter op voetbal gaan? Veel makkelijker, wel gewoon 2 benen. Ik zei nee, ik wil gewoon op hockey. En dat is goed uitgepakt gelukkig.
3: Ja, en nog veel meer, want het hardlopen heb je ook opgepakt. En hoe gaat dat?
2: Ja, trainen gaat nog niet heel goed eigenlijk. Ik heb vorig jaar de halve marathon in Palma gedaan in oktober. En ik heb 2 weken geleden de 10 kilometer in Rijsoord gedaan. Dat is waar mijn moeder woont. PR gelopen. Dus dat gaat dan wel weer goed.
1: Nee, ik wil zeggen, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Ja, maar ik loop wel PR's.
2: Ja, alleen het trainen zelf, dat moet ik nog even oppakken.
1: Ja. Want ja, is het ook gewoon een tijdskwestie dan? Of ja, ik kan me voorstellen als je in een sportschool zit en hockey, ja, ergens ook nog een keer hardlopen.
2: Ja, ik vind het moeilijk om een prioriteit te stellen. Of tenminste, ik vind het. Eigenlijk vind ik het sporten in de sportschool wel het leukst. Dus daar steek ik dan de meeste tijd in. En met hardlopen heb ik ook wel zoiets van, ik hockey ook 3 keer in de week. Dus op zich pak ik daar ook wel mijn conditietraining op.
3: Ja, en dan ga je de Dam te Dam doen. Is het de eerste keer dat je die gaat doen?
2: Ja, dat is wel de eerste keer.
3: En die afstand ook?
2: Nee, want ik heb dus wel de halve marathon ook.
3: Ja, die is iets langer natuurlijk. Ja. Dat zou moeten kunnen.
2: In theorie wel. Ik denk dat het ook wel lukt hoor.
3: Ja, en ik vind het mooi. Kijk, je doet ook mee. Maar je doet ook mee voor de gehandicaptsport in het algemeen. Ja, want je loopt ook voor Fonds Gehandicaptsport. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, ik wilde sowieso al de Dam tot Damloop heel graag doen. Maar die tickets die waren al heel snel uitverkocht. En toen was ik een beetje aan het scrollen over op waar ik dan nog tickets kon halen. En er waren heel veel sponsoren die nog tickets hadden. Maar die spraken me niet zo erg aan als deze. Omdat het natuurlijk best wel dicht bij mezelf staat. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken wat de beloning is. En hoeveel ik moest ophalen om een ticket te kunnen krijgen. En dat is aardig goed gegaan.
1: Ja, want dat vereist natuurlijk iets meer dedication dan als je gewoon bij Dam tot Dam loopt zelf natuurlijk gewoon een ticket haalt. Hoe is dat deel dan voor jou gegaan? Want ja, dan moet je natuurlijk ineens geld gaan ophalen. Nou ja, moet je natuurlijk mensen heel oneerbiedig leuren om geld. Dat is natuurlijk altijd het dingetje wat bij crowdfunding en dat soort dingen altijd soms wel spannend is. Hoe is dat voor jou gegaan?
2: Ja, dit was wel de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar voor mij scheelde het wel dat dit gewoon iets is wat dicht bij mij staat. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen verhaal delen. En ik denk dat dat ook wel heel erg hielp voor de mensen om me heen om dan te gaan sponsoren. Omdat ze wisten hoe erg ik ermee bezig ben en hoeveel het sporten eigenlijk voor mij betekent. Dus dat wel ook makkelijker was voor hen om dan te doneren.
1: Ja, want wanneer is eigenlijk Eileen bij jullie op de radar gekomen, Nieke? Is dat toen ze zich aanmelden voor...
3: Ja, het is zo dat als de Dam te Dam inschrijving open gaat, dan is het binnen een uur uitverkocht. En onze campagne begon eigenlijk na een uur. Dus op dat moment direct. Want je weet eigenlijk dat die evenementen gaan heel hard. En dan, wij zijn het goede doel van de marathon. Of van de marathon van de Dam te Dam loop. En Nationale Nederlanders, onze partner, die maakt het mogelijk. En vandaar dat we dit ook kunnen doen. En ik vind het super gaaf dat Eileen dit doet voor ons. Dat is één. Maar het is ook natuurlijk ongelooflijk inspirerend voor heel veel mensen met een perken die nog toch thuis zitten en soms toch belemmeringen zien om te gaan sporten. En er kunnen allerlei leden zijn. Maar jij laat zien van, ik zit op hockey, ik doe, dus ga de sportschool in, maar ik ga ook de Dam te Dam loop zien. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En dat vind ik al fantastisch, maar ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd, hoeveel heb je al opgehaald?
2: Ik zit nu op de 520.
3: Zo, ja. Nou, dat is fantastisch, toch?
1: Absoluut.
3: Ja,
1: absoluut. Maar dat kan natuurlijk wel wat meer worden. Hè?
2: Ja, zijn we
1: natuurlijk ook.
2: Ja,
1: hoor.
3: De Robert gaat wel doneren hoor. Dus,
1: ja. Nou ja, wie weet. Nee, dat ga ik gewoon ook doen hoor. Dus dat komt wel goed. Maar als we het dan toch hebben over dat doneren. Dan moet je natuurlijk wel een beetje reclame maken. Hè? Je zit nu ook op de radio. Dan ben je natuurlijk waarschijnlijk ook weer doorgevraagd door Nieke. Waar kunnen mensen nou jouw pagina vinden?
2: In mijn bio op Instagram staat sowieso een linkje naar de site van de Dam tot Dam. En mijn Insta is gewoon Eileen Goemans. En dan
1: kom je er vanzelf.
3: Ja, en via de website van het fonds kan je er ook komen. Daar zie je ook wel heel prominent Dam tot Dam. En dan kan je jouw naam opzoeken en dan zou je ook kunnen doneren. Dus ik denk dat er genoeg wegen zijn om daar te komen. En Eileen heeft laag getoond. Nee, als je een wil hebt, dan kom je er ook. Dus dit moet ook lukken.
1: Ja, want daarover gesproken, Eileen, want Nieke heeft het al over, hè, je hebt het perfecte voorbeeld dat het gewoon wel kan, hè, dat je gewoon niet jezelf uit het veld moet laten slaan, om maar even ook een hockeyterm erbij te pakken. Ben je zelf ook af en toe wel bewust dat je wel eens gewoon een inspirerende rol kan hebben voor anderen?
2: Nou, ik heb er wel veel over nagedacht, inderdaad. Ik hoop sowieso dat het echt wel een dingetje wordt. Maar ja, ik doe gewoon mijn ding en ik post af en toe hier en daar een TikTok of een fotootje op Instagram. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel tof vinden om daar wat groter mee te worden. Omdat ik inderdaad wel het idee heb dat het echt wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor mensen die ook een beperking hebben in welke vorm dan ook.
1: Ja, want dat lijkt me lastig. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je gewoon met je eigen leven bezig bent en met jezelf gewoon bezig bent. Ja, dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil.
2: Nee, precies. Ja, ik doe gewoon wat ik doe en ik doe dit eigenlijk al. Nou, de gym is dan al 5 jaar. Hockey doe ik al 16 jaar. En hardlopen ook al heel lang dus.
3: Ja, bij jou is eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend geweest, de sport.
2: Ja, nou dat niet zozeer. Want de sportschool is natuurlijk pas 5 jaar geleden een beetje aankomen waaien. En vroeger merkte je natuurlijk wel met gym of zo dat er dingen waren die je niet kon. En dat was wel af en toe wat lastiger. Omdat je wilde toch ook in de ringen zwaaien of een handstand maken of weet ik het allemaal. Maar ja, dat is niet voor mij een reden geweest om dan bij de pakken neer te gaan zitten.
1: Nee, precies. Maar je zei al, hè, die Dam tot Dam loop stond bijvoorbeeld al op je wensenlijstje. Waarom eigenlijk? Wat maakt die Dam tot Dam loop nou zo bijzonder dat je zoiets hebt van ja, die moet ik lopen?
2: Nou, ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nieuwe routes te lopen. En ik vind het ook leuk om verschillende soorten afstanden te rennen. Dus dat is een beetje voor mij dingetje. Dus ja, dat eigenlijk denk ik.
1: Ja, want nou ja, dat is dan natuurlijk, ja, Dam tot Dam is de Kamsdam Zaandam. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken om te rennen. Heb je nog een wensenlijstje ergens achter de hand waar je denkt van, als ik die Dam tot Dam loop heb afgevinkt, dan ga ik door met deze?
2: Nou, er is dus een, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat zijn 6 halve marathons door heel Europa. En als je die dan allemaal hebt gerend, dan krijg je zo'n hele grote medaille. En dat lijkt me wel heel vet om ooit een keer af te kunnen maken.
1: En waar zijn die 6 halve marathons?
2: Volgens mij in Londen, Lissabon, volgens mij ook Parijs en dan nog 3. Maar ik weet niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ik vind het gewoon leuk om in andere landen te rennen.
3: Dus dat is... Ja, en er komt nog iets langers aan. Hè? In 1 november komt er een nieuwe marathon in Den Haag. Is dat ook nog een uitdaging voor je? Maar misschien iets later?
2: Zeker. Ik denk dat 1 november wel een beetje kort dag is voor mij.
3: Ja.
2: Maar ik zou heel graag de hele marathon van Rotterdam ook wel een keer willen rennen.
3: Ja.
2: Dat lijkt me wel echt.
1: Het is de mooiste, hè?
2: Ze zeggen het, hè? Ja.
1: Maar die Dam tot Damloop, kom je natuurlijk op verschillende plekken. Waar kijk je nou zelf het meest naar uit? Is dat bijvoorbeeld door de tunnel heen, onder het IJ? Of?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel goed heb gekeken waar je allemaal langs loopt.
1: Nou, dan ga je leuk verrast worden. Dat is, dat is ook wel weer mooi. Tot slot, ja, je bent natuurlijk lekker bezig met sporten. Dat zal ook voor de volgende voorziene jaren nog wel gaan gebeuren, neem ik aan. Ga je meer doen voor het fonds?
2: Dat lijkt me wel heel leuk om daar wat meer in te mogen betekenen.
3: Ja, ik denk dat het ook wel heel erg leuk is. Want we gaan natuurlijk nu, de marathon komt voor het eerst in Den Haag. En wij zijn het goede doel van geworden. Dus in Den Haag en rondom elkaar gaan we zeker wat doen op dit gebied. Dus ja, hoe leuk is het om iemand uit Den Haag daarbij te betrekken.
2: Ja,
3: dus bij deze.
2: Ja, nou leuk.
1: Nou ja, binnenkort in dit theater weer een stapje verder. Eileen Goemans, mag ik je hartelijk danken dat je hier in de studio wilde zijn. En heel erg veel succes met de Dam tot Damloop.
2: Dank jullie wel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Sam, we denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het was do or die voor onze Team NL handbalmannen in het tweeluik tegen de Grieken voor een WK-ticket. Helaas was het geen herhaling van 2 jaar geleden toen we ons ten koste van de Grieken wisten te plaatsen. Afgelopen woensdag was het resultaat in de heenwedstrijd in Griekenland weliswaar beter dan destijds. Maar zondag vonden onze oranje mannen hun Waterloo in Rotterdam door in eigen huis ook met ruime cijfers te verliezen. Ik ga erop terugblikken met handbalcommentator Raymond Koning bij onder meer Ziggo Sport. Raymond, hele goedemiddag.
2: Hi Robert.
1: Ja, wat ontzettend zuur. Vooral ook omdat op voorhand eigenlijk iedereen zei, ja, als we dit gaan verliezen, dan weten we het ook niet meer. Nou, het gebeurde wel.
2: Ja, ik denk dat ik ook in dat groepje was die dat heeft gezegd. Ook wel wetende dat we natuurlijk een paar jaar geleden ook al tegen de Grieken speelden en toen enigszins met de hakken over de sloot voor dat examen slaagden. Maar nu niet. Ja, weet je, Luc Steins die heeft natuurlijk al langer gewaarschuwd, hè, over de terugval van de Nederlandse handballers. De spoeling is heel dun, et cetera, et cetera. Hij zei onder andere ook bij Ziggo Sport, maar ook bij de NOS, dat hij echt wel bezorgd was over de ontwikkeling van met name de mannenkant in het handbal. Die zorgen die zijn er wel uitgekomen. De afgelopen 2 jaar wisten de mannen zich wel voor de eindtoernooien te kwalificeren. En nu dus niet. Waardoor Nederland niet op de WK staat volgend jaar. En daardoor zich eigenlijk niet echt kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Althans, niet via het WK. Er is natuurlijk nog wel theoretische kans. Je kan ook nog een EK van 2028 aangrijpen. Om daar bijvoorbeeld een plek op een OKT te bemachtigen. Maar dat is echt een hele lastige route hoor. Dus de Nederlandse mannen hebben zichzelf behoorlijk in de voet geschoten.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal zuur, omdat we nu ook eigenlijk de groep bij elkaar hadden in, ja, eigenlijk op volle, redelijk volle sterkte, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ik vind toch ook wel dat over de hele linie gezien die topspelers niet allemaal hebben geleverd hoor, in het tweeluik met Griekenland. Luc die kon eigenlijk zijn stempel niet goed drukken. Ook wel omdat hij heel fel geattaqueerd werd in de defensie. Grieken hadden het echt op de Nederlandse spelmaker gemunt. Ik heb weinig momenten gezien van Kai Smits. Bobby Schagen nog steeds geblesseerd. Eigenlijk deed, en dat zag je gisteren ook, Robin Nachtegaal, notabene een speler uit de Nederlandse competitie, het goed. Ik denk dat Jorik Pol af en toe verdienstelijk inviel in de goal. Matthias Dorgelo zakte veel te vaak door het ijs, de keeper. Het was over de hele linie gewoon echt simpelweg niet goed genoeg. En ik las ook wel en ik hoorde ook wel veel commentaar op dat de Grieken zo hard speelden en dat ze daartoe door de Noord-Macedonische scheidsrechters in de gelegenheid werden gesteld. Hè, en ik zei het ook, hè, daar had met name Luc Steins, onze spelmaker, veel last van. Die kreeg veel tikken. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Dat is ook, daar kun je ook in meegaan. Hè. Het is niet zo dat Griekenland het hardste spel van Europa heeft of zo. Op het moment dat je weet dat scheidsrechters meer toelaten, kun je daar zelf ook in meegaan. En Nederland heeft dat onvoldoende kunnen doen. En dat is jammer. Het is ongelooflijk jammer voor de Nederlandse handbalmannen.
1: Ja, en eigenlijk, ja, het klinkt heel raar, want ik zei in de intro, ja, de heenwedstrijd in Griekenland werd met een beter resultaat afgesloten dan 2 jaar geleden. Is het nog steeds, was het een verlies, maar slechts met 2 punten. Dat was uiteindelijk, nou ja, nog niet eens een hele gekke uitgangspositie voor die return. Maar dan is het uitgerekend eigenlijk in eigen huis in Rotterdam. Dat het dan weer misgaat.
2: Ja, dat is dan ook toch ook wel spanning. Hè? Het moeten presteren en je daar dan eigenlijk net niet klaar genoeg voor zijn. Ik denk wel dat dat echt van groot belang is geweest. Dat ontzettend lastig is geweest voor Nederland. De druk van die volle hal. Zijn de handbalmannen. Hè, natuurlijk kwamen de laatste jaren steeds meer mensen kijken. Ook bij de mannen. Maar die waren niet altijd gewend om echt voor volle hallen te spelen. Rotterdam was echt uitverkocht, was echt helemaal vol. Maar Nederland heeft het serieus zelf weggegooid. Ook in Griekenland afgelopen week, midweek, stond Nederland 5 goals voor. Gisteren in het begin was er niks aan de hand. Nederland stond op 9-5. En opeens kwam er een soort van 2 10 run of zo van de Grieken overheen, waar Nederland opeens weer achter stond. Ja, en vanaf dat moment leek wel alsof het hele geloof in het team weg was. Dus ja, het is echt zo enorm jammer voor de ontwikkeling van de sport in Nederland. En nu een toernooi, veel zichtbaarheid in januari volgend jaar. In Duitsland, het Walhalla voor de handballers. Ja, daar had Nederland zichzelf echt weer kunnen gaan presenteren aan de wereld. En die mogelijkheid heeft Oranje echt zelf laten lopen.
1: Wat is nou de beslissing geweest in dit tweeluik? Is dat die run tussen zeg maar de 9-5 voorsprong en de rust geweest van de Grieken?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Nederland bij rust stonden ze er 6 achter. Hè? Was het 2014. En dan weet je. Je moet er 9 meer maken dan Griekenland. Terwijl Nederland er dus maar 14 maakte in de eerste helft. En er wel 20 tegen kreeg. Ja, dan weet je ook wel. Het is ontzettend lastig. Je gaat die Grieken niet in de vorm waarin Nederland toen verkeerde. Opeens in die tweede helft wegspelen. Daar was het de wedstrijd niet naar. Maar het begint al in die wedstrijd in Griekenland. Nederland had daar gewoon moeten finishen. Dan, en ik weet, het is allemaal theorie, maar als Nederland daar die overwinning met 4-5 goals verschil uit het vuur had gesleept, was er niet zoveel aan de hand geweest. Ja, dan was de druk volledig bij de Grieken neergelegd. En nu moest Nederland, ja, dat is wel een lekkere positie voor die Grieken natuurlijk.
1: Ja, en nou ja, dat cadeautje hebben ze ook wat dat betreft gewoon uitgepakt. Want de Grieken gaan nu door naar het WK. Dan is natuurlijk de belangrijkste vraag voor de Team NL handbalmannen. Ja, wat nu? Wat gebeurt er met Staffan Olsson als coach? Wat gebeurt er met de selectie? Gaan daar veel wisselingen plaatsvinden?
2: Ja. Eigenlijk zijn dat drie vragen in één. Hè? Wat nu? Waar nu naartoe? Vraag 2, met wie? En vraag 3, met wie qua spelers? Want natuurlijk zullen er ook wat spelers weggaan. Ik vond het wel opvallend. Ik hoorde gisteren en ook vandaag eigenlijk nauwelijks de vraag over welke bondscoach gaat Nederland begeleiden. Hè? Want wat nu? Nou, vooral die vraag eerst dan maar. De focus moet nu op het EK van 2028. Dat duurt nog 1,5 jaar. Na de zomer beginnen de kwalificaties. Dat toernooi wordt in januari 2028 in Spanje, Portugal en Zwitserland gespeeld. Nederland heeft daar een pittige pool gelood met Kroatië. Ook dit jaar op het EK de tegenstander geweest. Litouwen, Finland. Maar dat zou een ploeg van de statuur van Nederland gewoon wel moeten kunnen redden. In ieder geval in het overleven in die eerste ronde. De vraag daarna is natuurlijk, wie gaat Nederland begeleiden richting dit Europees kampioenschap? Staffan Olsson is een enorme naam, maar heeft de ploeg qua resultaten eigenlijk niet heel veel verder gebracht. Misschien was dat ook wel niet mogelijk gezien de dunne spoeling aan de mannenkant van het Nederlandse handbal. Maar goed, zijn contract loopt af in september. Dit is een evaluatiemoment, dus een behoorlijk grote kans dat Nederland op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach. Misschien wel op zoek moet. Hij kan er natuurlijk ook zelf ook mee stoppen. Hè? Dat hebben we met Per Johansson gezien, de bondscoach bij de vrouwen. Uh-huh. Die uiteindelijk naar Gierkon en tegen Nederland zei, ik vind het mooi geweest. Ja, en je hebt natuurlijk ook al een aantal spelers die wat ouder zijn. De aanvoerder, Bobby Schagen bijvoorbeeld. Ja, voor hem was dit eigenlijk wel een beetje de laatste kans op een WK. Natuurlijk is hij van groot belang. Maar je zag het wel. Hij kon natuurlijk ook niet gisteren in actie komen. Vanwege blessures. Ja, oudere spelers zijn nou eenmaal wel eens wat vaker geblesseerd op dat vlak. Nederland zal echt in de selectie ook moeten kijken. Met welke spelers gaan we de toekomst in? Gaan we kijken naar dat EK? Gaan we kijken naar de mogelijke kwalificatie voor... Ja, je kan het nog wel hebben over de Olympische Spelen 2028. Maar misschien moet de focus wel veel meer als stip op de horizon naar 2032. Ja, en dan zijn er al een hoop mannen die er nu bij zijn bij Nederland, die echt al wat ouder zijn of misschien zelfs wel niet meer spelen. Dus ja, het is echt wel weer een moment in het Nederlandse mannenhandbal om te gaan herijken.
1: Ja, wanneer verwacht jij tot slot dat we misschien antwoorden gaan krijgen op die eerste vragen?
2: Ik denk dat de positie van de bondscoach ergens in de komende weken, laten we zeggen voor de zomer, gaat dat echt natuurlijk wel duidelijk worden. Want er staan natuurlijk ook weer wedstrijden gepland in die kwalificatie. Dat duurt allemaal nog wel langer. Hè. Nederland begint met een thuiswedstrijd tegen Finland ergens in de eerste week van november. Dus er is wel wat tijd. Maar je wilt natuurlijk ook wat mogelijkheden hebben als nieuwe bondscoach, als het een nieuwe bondscoach wordt, om je voor te bereiden met die ploeg. Daarnaast, ja, weet je, Olsen die hoeft het niet per se te doen. Maar als hij het wil, dan moet hij ook wel weer kijken met wie ga ik die strijd in de toekomst aan. Dus ik verwacht dat daar voor de zomer eigenlijk wel wat duidelijkheid in gaat komen. Zowel qua wie dat gaat doen aan de spelerskant als wie dat gaat doen op de bank.
1: Nou, helaas weten we al wel antwoord op één vraag. En dat is, gaat Nederland naar het WK? Dat antwoord is helaas nee. Handbalcommentator Raymond Koning, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Tot je dienst.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
2: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat er de komende weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketens zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week. Of hebben al gepresenteerd deze week grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit. Omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. En in het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. Dus in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als sponsor van hoofdsponsor van het Nederlands elftal. Stel, wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld. Dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Ter aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens Ster €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
1: Dan, zoals altijd, Frank, de Formule 1.
2: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles Leclerc. Nou, dat vind ik niet verbazingwekkend, want Leclerc is toch een hele talentvolle en een goede rijder. Dat houdt in mijn ogen, en nu ga ik een persoonlijke interpretatie, en het is niet gebaseerd op feiten, maar op een buikgevoel. Die deur die blijft openstaan voor Max. Want stel dat Red Bull niet in staat zal zijn de auto dit jaar aanzienlijk te verbeteren, waardoor Max elke race weer mee kan strijden voor het podium, dan zou het zomaar toch kunnen dat Max aan het einde van dit seizoen vertrekt. En nogmaals, dat is een buikgevoel wat ik heb. En dan gaat het stoeltje bij Ferrari van Lewis Hamilton, dat komt vrij aan het eind van het seizoen, want de speculaties dat Hamilton stopt aan het eind van dit seizoen, die zijn niet meer schaars, maar die zijn hier zeer frequent. Nogmaals, het is een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Max wil bewijzen aan de wereld dat hij de beste is. Nou, dat hoeft hij bij mij niet meer te bewijzen, maar er zijn er toch nog veel die eraan twijfelen en die het toeschrijven aan het succes van de Red Bull auto in de tijd dat Max wereldkampioen werd. Ik denk dat Max de ambitie heeft, de doelstelling heeft om ook nog een keer in een andere Formule 1 auto wereldkampioen te worden. En wat is dan mooier dan toch het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1 auto, ook al zijn ze al tijden niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
1: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
2: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal. Zoals net ook al. Terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil. Met name in de Verenigde Staten. Want de Women's Super League heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. Maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar. En het is voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig, maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus het vrouwenvoetbal maakt sprongen en dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba-groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een 5-jarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de 3 Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status de official and exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluidt zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan iets heel anders, nou over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo'n smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Op zichzelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of zonder, onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen. Zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af en die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig, want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir en zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Het haalt zelfs de voorpagina's, de plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1 team Alpine een hoofdsponsorcontract voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk 60 miljoen dollar per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale waarin 2 Spaanse coaches treden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruyff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van een Spanjaard natuurlijk. De one and only Pep Guardiola voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat wordt de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel door met de gele en de groene kaart. Wie verdient de compliment? Wie moet even opletten, Frank? Over wie gaat dat deze week?
2: Ja, geel, dat zal niemand verbazen, is voor de poppenkast die ik al gemeld heb. Je hebt zojuist die tweestrijd tussen de 2 potentiële voorzitters van Real Madrid. Enerzijds is dat Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die dacht te kunnen scoren en dat helpt natuurlijk voor hem in die strijd. Om José Mourinho, de special one, voor de 2e keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble. De man heeft al 15 hoofdcoachjobs op zijn naam en minstens evenveel ruzies in zaken zijn merkwaardige en vooral arrogante gedrag. Zijn bijnaam, zoals hij overal wordt genoemd, de special one, is niet door anderen bedacht, maar is door hemzelf bedacht. Nou, dat zegt al genoeg. Maar ook niet alleen geel aan hem, maar zeker ook geel aan de club. Het aantrekken van die speciale manier. En ja, maar ja, wie weet, hij heeft wel een track record. En wie weet moet ik volgend jaar dit herzien. En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaanse kampioenschap. En wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid en ook voor José Mourinho en ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen, naar de Visma Leasebike Rabobank wielerploeg. Voor de meer dan imposante wijze waarop zij de Giro hebben beheerst. Niet alleen natuurlijk voor het onbetwiste de roze trui voor Jonas Vingegaard. Maar met name vooral, vind ik althans, voor de indrukwekkende ploegentactiek. Fascinerend en hulde voor die ploegleiding. En vooral ook voor een Sepp Kuss, de Amerikaan in de ploeg, die zichzelf evenals de Italiaan Affini en de Belg Victor Kampenaars volledig hebben weggecijferd in dienst van Jonas Vingegaard. En het mooie dan, dat Jonas Vingegaard, die ook nog die extra bergetappe had kunnen winnen, maar die gunde aan teamgenoot Sepp Kuss, want er was geen gevaar voor zijn roze trui. Nou, het fantastisch ploegspel en dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. Hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor een etappe van de Tour de France voor de televisie zitten? En het is dan juist om dat ploegen, die ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Leasebike, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
2: Ja, en zeker de Tour de France straks met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat veel mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, die daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders. Maar in dit geval is het volstrekt relevant. Want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen er langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
1: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
2: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerd iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, weten vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat ze natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
2: Schaatsen.
3: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
2: Autosport.
4: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Beachport Radio Live.
1: Het gaat weer een mooie zomer vol Beachport worden. Af aankomend weekend starten weer een nieuwe editie van de Summer Beach Live Tour met beachvolleybal, beachtennis, maar ook footvolley. Dit jaar start de tour met een dubbele stop in Almere, waarna we via Ameland, Hoek van Holland, Huizen en Kijkduin uiteindelijk eind augustus gaan afsluiten in Scheveningen. En net als vorig jaar gaan we Summer Beach Live weer op de voet volgen met organisator en ja, uiteraard onze beachman Arnoud Wilschut. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goedemiddag.
1: Hoi, ja, hoi. We gaan aankomend weekend weer los met een nieuwe Summer Beach Live. Toch allereerst even, ja, hoeveel voeten heeft dat nou in de aarde om zo'n hele tour te organiseren?
2: Nou ja, toch eigenlijk best wel wat. Wij zijn er de hele winter zoet mee. En nu zijn we met de laatste loodjes bezig om alles op het strand te krijgen. Dus ja, het is eigenlijk wel een fulltime job, om het zo maar te zeggen. Natuurlijk van vergunningsaanvragen of locaties bepalen eigenlijk eerst. En dan de vergunningsaanvraag traject in. De materialen die allemaal op orde moeten komen. Dus het is, we zijn met z'n vieren eigenlijk de hele winter ook bezig om deze tour klaar te maken. En inderdaad, wat je zegt, aankomend weekend gaan we starten in Almere. En dat heeft ook altijd nog, elke nieuwe stop of elke nieuwe tour heeft wat eigen hobbels, zo ook Almere.
1: Ja, en daar ben je ongetwijfeld as we speak mee bezig. Want wat zit er dan bijvoorbeeld in die laatste loodjes richting zo'n eerste weekend?
2: Nou, dit weekend, we zitten in Almere, op Almere Strand. En we hebben een leuke combinatie met de Dutch Water Week ook. Dus eigenlijk is Almere een heel groot strand waar verschillende evenementen gaan plaatsvinden dit weekend. En omdat we ook nog eens een keertje relatief nieuw zijn in Almere, hebben we dit keer de eer om eigenlijk alle controles die je zo'n beetje kan bedenken, om die te krijgen. Dus we krijgen eigenlijk overal controle op deze dagen. En dat varieert van horeca tot hoe staat alles verankerd. Je weet het verhaal in Amsterdam met het festival waar een tent niet gebruikt mocht worden. Dus ook onze tenten worden vandaag en morgen gecheckt. En alles, hoe we aan het opbouwen zijn. En vandaag kwam er nog een stukje bij wat er in Almere nu speelt. Dus dat het water, dat we niet mogen zwemmen. En er zijn de afgelopen week 3 honden blijkbaar zwaar ziek geworden. 2 overleden honden. Dus ja, het is een aparte week deze Almere.
1: Ja, nee, dat kan ik me inderdaad wel voorstellen. Maar wel klaar voor al die controles of nog wel wat dingetjes aan te vinken, zeg maar?
2: Nou, wij zijn eigenlijk altijd wel redelijk klaar, omdat we alles bijna zelf in eigen huis hebben. Dus ik ben altijd wel nieuwsgierig wat mensen, als ze komen controleren, wat voor punten zij nog hebben waar we aan kunnen denken. Maar in principe hebben wij eigenlijk alles op orde. We doen het ergens voor de 30ste editie. 30ste jaar moet ik zeggen, niet de 30ste editie, maar 30ste jaar. Dus we hebben al genoeg ervaringen ook met wind, maar de regelgeving. Dan merk je toch dat er steeds weer wat verandert. Dus het is ook wel goed dat ze komen controleren. En het is voor ons lekker dat aan het begin van het seizoen is. Alleen we proberen er wel zo goed mogelijk mee om te gaan uiteindelijk.
1: Ja, een nieuw seizoen staat dus voor de deur. Ten opzichte van vorig seizoen zijn er veel veranderingen?
2: Nou ja, eigenlijk wel. We hebben een aantal belangrijke toevoegingen dit jaar. Summer Beach Live bestaat normaal voornamelijk uit beachvolleybal toernooien. En dit jaar, je kondigt het eigenlijk al aan, hebben we inderdaad ook beachtennis erbij. De KNLTB Beachtennis Tour, die haakt aan op de locaties, de meeste locaties. En de footvolley tour, we gaan meer met footvolley doen. En daar zijn we eigenlijk al heel druk mee bezig. Ook afgelopen week alweer wat clinics footvolley gedaan. En nu is het zorgen dat footvolley de komende zomer ook weer een mooi plekje op de beachkalender gaat krijgen.
1: Nou, footvolley dus een hele nieuwe toevoeging ook. Beachtennis zagen we al een paar keer wat voorbij komen. De sport kennen we ook wel. Maar voor de mensen die het footvolley niet kennen, wat voor sport is dat?
2: Nou, footvolley is eigenlijk, we spelen het op hetzelfde veld als beachvolleybal. Dus gewoon een beachvolleybalveld. Het net komt op 2,20 meter te hangen bij de heren. En het is de bedoeling dat je met je voeten natuurlijk de bal over het net speelt. De jeugd zal het wat minder goed kennen, maar ik denk dat de oudere generaties van de televisie de beelden nog heel goed kent van de eilanden, waar we altijd een mooi sportprogramma hebben. Er is nu nog steeds een voetvolleyprogramma Live After Football, waar ze ook voetvolley spelen op Curaçao, zeg ik maar even uit mijn hoofd. Ja, en het is eigenlijk een hele mooie sport, zeker op hoger niveau. We hebben in Nederland best wel wat Brazilianen in de omgeving van Amsterdam die echt serieus goed kunnen voetvolleyen. Dus waar de volleyballers de bal met hun handen over het net heen slaan, dan kan je bij het voetvolley verwachten dat ze met de onderkant van de voet de bal boven het net nog terug schoppen, slaan, hoe je het noemen wilt. Dus het levert spectaculaire beelden op.
1: Nou, een spectaculaire toevoeging dus dan ook aan Summer Beach Life.
2: Ja, het is uiteindelijk ook de bedoeling dat we het hogere niveau gaan toevoegen. Want het hogere niveau in Nederland is een beetje de laatste jaren afgekalverd, zal ik maar zeggen. En wij willen juist weer een nieuwe tour hebben, waarbij we gewoon de beste spelers ook op de tour hebben, maar waarbij ook juist de recreante voetballers eigenlijk deze sport ook kunnen gaan ervaren. Je ziet in Nederland best wel nog wel wat voetvolleytoernooien door het land heen. En er zijn ja genoeg voetballers die denken dat ze het heel goed een balletje hoog kunnen houden. En dat kunnen ze op het strand dan uiteindelijk bewijzen. En dat kan 2 tegen 2 zijn, maar dat kan ook heel goed 4 tegen 4 zijn bij ons.
1: Ja, nu is dat goed dat je dat aanstipt. Want er zijn dus verschillende toernooien, verschillende speelvormen mogelijk. Ook voor beachvolleybal en beachtennis. Want ook dat is in meerdere categorieën ingedeeld, hè?
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk hebben we zowel bij het beachtennis de KNLTW Beachtennis Tour en daarbij ook nog de Nederlandse kampioenschappen in Scheveningen en in Hoek van Holland. Dus die is eigenlijk verdeeld in een stukje hoger niveau en dat verdeelt zichzelf naarmate de mensen inschrijven. Dan verdeelt zich dat over hoger niveau en over wat lagere of nieuwe teams. En bij het volleybal hebben we nou op dit moment een kleine 15 verschillende categorieën voor de dames, de heren. En de grootste categorie is eigenlijk de mixcategorie bij beachvolleybal. En daar gaan we dit jaar ook nog wat leuks mee doen. We gaan de categorie 4 tegen 4 nog wat meer promoten. En dat gaan we doen met Stefan Boermans. Die wordt daar ambassadeur van. En daar zullen we de komende zomer nog veel meer mee gaan doen.
1: Nou, dat is wel een mooie toevoeging, want dat is natuurlijk gewoon een topper.
2: Ja, zeker. En zeker een topper die ook graag de beachvolleybalsport in de picture zet. Hij is natuurlijk zelf nog steeds speler op het hoogste niveau. Net een toernooi gespeeld waarbij ze net buiten de prijzen zijn gebleven. Maar zij staan ook echt voor de beachvolleybalsport. En ook ze vinden het ook gewoon leuk en gezellig om op het strand te zijn en met vrienden te spelen. Vandaar ook dat hij de categorie 4 tegen 4 ontzettend leuk vindt.
1: Dan over de locaties. We weten nog van vorig jaar dat het wekelijks bijna van hot naar her reizen was. We doen dit jaar wat minder verschillende speelsteden aan. Wel een aantal dubbele weekenden. Het levert denk ik voor jou en je organisatie ook wat meer rust op.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Vorig jaar hadden we ook nog een dubbele weekenden, dat we 2 weekenden tegelijkertijd ergens waren. Daar zijn we eigenlijk van afgestapt. We focussen inderdaad op ja, eigenlijk de wat grotere locaties. Waar we ook gewoon 2 weekenden achter elkaar kunnen staan. Dus vandaar ook dat we na 2 weekenden Almere hebben staan. 2 weekenden Huizen. In Hoek van Holland staan we 2 weekenden. En daar wordt een van de weekenden wordt eigenlijk het Nederlands kampioenschap jeugd weekend. Dus daar hebben we 80 velden met alleen maar de Nederlandse jeugd aan het spelen. En het tweede weekend hebben we dan volledig weer vol voor Summer Beach Live, voor de recreanten. En voegt de Nederlandse Volleybalbond daar ook nog hun competitie aan toe.
1: Kijk, en dus ook nog een dubbel weekend in Kijkduin en een afsluitend dubbel weekend in Scheveningen. En niet te vergeten natuurlijk een van de hoogtepunten op de tour, het weekend in Ameland. Of op Ameland, het is een eiland.
2: Ja, precies. Op Ameland, in Ameland. Maar net als Scheveningen. Maar we gaan inderdaad eind juni, eind deze maand, gaan we weer naar Ameland. Inderdaad, het grootste weekend verwacht ik, of samen met Scheveningen, verwachten we dit jaar rond de 100 velden uit te komen. De inschrijvingen voor Ameland lopen altijd erg goed. En dit jaar ook. Dus dat gaan we zeker. Wordt dat een leuk feestje eind deze maand weer?
1: Ja, van welk weekend of welke stop verwacht jij het meest?
2: Ik verwacht het meeste eigenlijk. Ja, ik heb eigenlijk dit jaar wel meer topweekenden. Het weekend met het NK Jeugd in Hoek van Holland. Daar verwachten wij dit jaar echt een. Ja, we hebben de afgelopen 3 jaar daar zijn we wel een beetje naartoe gegroeid. En daar kunnen we nu echt gewoon ook heel veel velden kwijt. Dus dat is leuk. De horeca weet ondertussen wie wij zijn, wat we doen. En die vinden het heel prettig als wij langskomen met de tour. Dan gebeurt er wat op dat strand. En in Scheveningen, ja, daar komen we altijd graag, omdat daar veel te doen is, veel reuring is. En het is natuurlijk superleuk als je het Nederlands kampioenschap hebt. En dan vervolgens ook gewoon als recreant naast de Nederlandse teams kan spelen. En dat loopt ook echt in elkaar over. De velden van het NK op vrijdag en zaterdag, die worden zowel op zaterdag als zondag ook door de recreanten gebruikt. En we gaan er echt een soort slotfeestje van maken in Scheveningen.
1: Nu hebben we het over 3 vaste sporten dan op de tour. Met het beachvolleybal, beachtennis en footvolley. Nu weet ik ook van voorgaande jaren dat jullie ook nog wel eens in een weekend experimenteren met een extra sport. Gaat dat dit jaar ook weer zo zijn?
2: Ja, zeker gaan we dat dit jaar ook doen. We voegen het zelfs nog iets frequenter toe. We zijn afgelopen jaar met een 360 kooi, een ronde kooi gekomen. En daar gaan we eigenlijk verschillende sporten in aanbieden. Daar kan je in footvolley, daar kan je in volleyballen, in pickleballen. Je moet het zo zien dat je de wanden daarvan kan gebruiken, net als bij padel. Dus je kan eigenlijk ja, 360 graden in een kooi kan je sporten. Die gaan we ook dit weekend in Almere opbouwen. En daarnaast hebben we eigenlijk allerlei spellen met ons mee van cornhole. Dat is wat meer voor de mensen die wat minder actief willen zijn of een leuk side-eventje willen spelen. Dat zijn de zonnepittenzakjes die je op een bord moet gooien. En wat gaan we nog meer doen? Nou ja, dit jaar steken we ook nog wat meer in op de kids en ouders. We hebben een stormbaan die elk weekend met ons meegaat. Dus ja, eigenlijk kan je het zo gek niet bedenken en wij hebben het zo meteen op de tour bij ons. En als er nieuwe sporten zijn, die voegen wij nog heel graag toe. En nu ik het trouwens zo zeg, we hebben in Scheveningen hebben ook nog het Nederlands kampioenschap Roundnet, het spijkbal. En ja, die haken eigenlijk ook aan bij onze tour in Scheveningen.
1: Kijk, dat wordt nog heel erg leuk. Dan toch even de praktische informatie. Je kunt je natuurlijk van tevoren aanschrijven of inschrijven. Je kunt ook op de dag zelf je natuurlijk melden. Maar waar kunnen mensen nou terecht voor meer informatie om zich in te schrijven tijdens de Summer Beach Live Tour?
2: Nou, onze website is de basiswebsite is summerbeachlife.nl. Daar kunnen mensen eigenlijk alles vinden over de locatie. De linkjes naar de inschrijfformulieren. Want het is altijd handig als mensen inderdaad van tevoren bij ons inschrijven en aanmelden. En op locatie kan het ook. Alleen dan kan het zijn dat of een pool vol zit en dat er geen plek is. Maar wij proberen altijd zo lang mogelijk onze categorieën open te laten. En dat mensen ook tot en met nou in ieder geval vrijdagmiddag standaard kunnen inschrijven bij ons. En we zien ook dat de mensen uiteindelijk heel vaak het weer afwachten. En wij zien dan ook als het zonnetje gaat schijnen of als het lekker weer is, dat de inschrijvingen fors toenemen.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel de pech die je hebt met transport, dat je soms wel wat weersafhankelijk bent voor deelnemers.
2: Ja, dat kunnen we wel stellen. Dus ik heb nu hebben we net mooi 2, 3 weken volgens mij zonovergoten zon gehad. En dit is eigenlijk weer een van de weekenden dat het ja, iets minder dreigt te worden. Dus dat is jammer, maar gelukkig hebben wij er nog daarna nog 11 te gaan. Wij rekenen er altijd op dat het zonnetje ook bij ons gaat schijnen. En dan maken we er een mooi evenement van.
1: Precies. Tot slot, Arnoud, weet ik dat jij van jezelf al heel erg druk bent met overal zijn en velden bouwen en dat soort dingen. Wachten er voor jou ook weer wat meer uitdagingen gedurende deze zomer dan Summer Beach Life?
2: Ik hoop dat de uitdagingen juist steeds minder worden. Maar ja, je weet zelf en je merkt ook dat ik af en toe net niet ben op de plek waar ik moet zijn. Nee, mijn belangrijkste uitdaging is dat er een aantal mensen in ons team bijkomen om juist meer dingen te gaan en te kunnen bouwen. dat de taken steeds verder verdeeld worden. Zeker omdat we meerdere sporten gaan toevoegen. Dus we zijn echt ook aan het kijken, oké, wie kunnen onze ambassadeurs voor verschillende sporten zijn. Om elke sport echt een plek te geven binnen onze Summer Beach Live evenementen. En ja, voor de rest onze uitdagingen die zitten eigenlijk met name als het zou gaan waaien. Om ervoor te zorgen dat alles op het strand blijft staan, zal ik maar zeggen.
1: Ja, dat is uiteindelijk aan het einde van de dag ook wel handig. Dat je al je spullen nog hebt. En dat je die niet 2 kilometer in zee kan terughalen.
2: Precies.
1: Arnoud Wildschut, voor nu dank voor je tijd. Wij gaan elkaar eigenlijk de hele zomer door. Elke week bijpraten over hoe het gaat. En de weekenden en de stops en dergelijke. Dus dat wordt heel erg leuk. Voor nu dank voor je tijd. En alvast heel erg veel succes met de laatste voorbereiding op stop 1 in Almere aankomend weekend.
2: Dat komt goed. Dankjewel voor jouw tijd alweer.
0: All Sport Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Robert Denneman en Nick Boer.
1: Het is tijd om een klein feestje te gaan vieren, want onze Team NL rolstoel rugbymannen die hebben zich een paar weken geleden geplaatst voor het eerst in 20 jaar tijd voor het aanstaande WK rolstoel rugby. En een van de internationals is bij ons in de studio, Hector Loma. Hector, welkom.
2: Dankjewel.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Het was een goede prestatie en we zijn echt blij dat we dit hebben gehaald. Het voelt ook echt heel goed. Tegelijkertijd weet je ook dat er nog hordes zijn die we moeten doen. En we hebben er echt ontzettend veel zin in. We zijn er klaar voor.
1: Ja, want de kwalificatie is natuurlijk één ding. Het WK is twee, hè? Het WK is nog niet voorbij natuurlijk.
2: Nee, zeker niet. We moeten ons gewoon nu goed voorbereiden, want het is al best wel snel. Het is in augustus al. We moeten naar Brazilië, ook niet de slechtste plek op de wereld.
1: Maar ook niet dichtbij of zo?
2: Ook niet dichtbij, nee, zeker niet. We moeten daar wel heen om iets moois te presteren.
1: Ja.
2: En we zijn er nu volop mee bezig om ons voor te bereiden. Natuurlijk komt nu de zomer eraan, dus ja, je moet toch jezelf actief houden. Het wordt mooi weer, dus lekker veel fietsen, bezighouden, rollen. Met de bal spelen. Ja,
1: lekker bezig zijn.
2: Lekker bezig zijn samen.
3: Ja, en zelf ben je vanaf 2018 al lekker bezig, om maar zo te zeggen. En dat is best een weg geweest. Want wheelchair rugby komt best van ver, hè, in Nederland. En dan is het natuurlijk wel heel mooi om nu te zien dat jullie naar het WK gaan. Maar zo makkelijk is het natuurlijk allemaal niet. Hoe is dat gegaan, zeg maar, van 2018 tot aan het kwalificatiemoment?
2: Nou, voor mij persoonlijk is het, ik kwam gewoon een van mijn schoolgenootjes tegen tijdens kerst. Toen ik naar mijn familie naartoe ging. En toen vroeg hij aan mij van, hey, hoe gaat het met je? Toen zei ik, ja, zo gaat goed. Heb jij zin om morgen een sport te gaan doen? Nou ja, oké. Rolstoel rugby. Heb je daar zin in om dat morgen te gaan doen? Ik dacht, nou ja, oké. En toen zei hij nog tegen mij, dat weet ik nog heel goed. Zei hij, ja, maar dan ga je de hele wereld zien en allemaal mensen ontmoeten en zo. En toen dacht ik echt bij mezelf van, ja, het zal allemaal wel. volgende dag was ik gegaan en ja, sinds dat moment ben ik eigenlijk nooit gestopt. Dus iedere keer naar de training gerold en ja.
3: Maar ik hoop niet dat je met je eigen rolstoel hebt gedaan. Want
2: toen de tijd wel.
3: Ja?
2: Toen ben ik van huis gerold naar de training toe. En dat was denk ik 3 kilometer of zo. En dat vond ik gewoon eigenlijk ook ontzettend leuk om te doen. Ging ik naar de training 3 kilometer. Ging ik daar trainen en dan weer terug naar huis. Cooling down noemen we dat.
1: Ja. Maar ja, dat is toch het fysieke aspect. Maar het heet niet voor niets Murder Ball. Als je af en toe ziet hoe jullie jongens werkelijk waar met rolstoel en al in de ander vliegen. Als je dat ook met je eigen rolstoel doet, kwam je nog wel thuis of was dat ding stuk?
2: Nou, gelukkig hebben we een speciale stoel daarvoor. Of twee eigenlijk.
3: Ja.
2: Die je voor de sport gebruikt. We hebben aanvallende stoelen en verdedigende stoelen. Zoek het maar op, want ik kan dat niet uitleggen hier in woorden. De eerste keer eigenlijk dat je in zo'n stoel stapt, denk je echt zo, wat is dit voor gepantserd ding?
3: Ja.
2: En wat moet ik doen? het eerste wat ze tegen jou zeggen, ja, ga maar de bal vangen, weet je wel? En dan denk je echt zo, ja, hoe dan? Want je zit vast in de stoel, je kan helemaal niet echt springen of zo.
3: Nee.
2: Dus het is allemaal best wel inschatten van hoe een bal rolt en waar jij moet zijn op welk moment. En dat wordt nog best wel onderschat eigenlijk vaak van mensen hoe dat werkt.
3: Ja, ik weet wat het is, want we hebben het een keer met het bureau gedaan, met de medewerkers. Nou, dat leek niet op de sport die jullie doen, maar het was wel leuk. Dus nee, het is een indrukwekkende sport. Ze geeft al aan, ik begrijp dat er verdedigende en aanvallende stoelen zijn. Maar wat ben jij zelf?
2: Mijn rol is een beetje omstreden. Want ik speel een verdedigende stoel, maar ik val ook heel veel aan. Want het is namelijk een sport waardoor je met z'n vieren val je aan en met z'n vieren verdedig je.
3: Ja.
2: Dus het is ook tegelijkertijd een man- en vrouwensport. Dus iedereen is in die zin welkom. We moedigen het ook aan om iedereen ja, in die stoel te laten stappen en zo. Om gewoon hun, ja, want het is niet iets engs, zeg maar. Want mensen denken altijd vaak, rolstoel rugby, vet eng. Ja. Moet ik niet gaan doen. Het is veel te gevaarlijk. En dan stappen ze erin en dan willen ze niet meer terug.
3: Ja, het is een hele snelle sport ook. Het gaat continu op en neer, wat dat betreft hoge scores ook.
2: Zeker, en vooral op dat hoge niveau, dan gaan de scores echt hard. Op wat lager niveau dan, ja, bijvoorbeeld op de club, ja, dan doet gewoon iedereen mee. Het is gewoon oud, jong. We hebben zelfs teamgenoten die zijn 70. We hebben teamgenoten die zijn 16, 15. Dus het is allemaal een beetje, ja, heel jong tot heel oud. En iedereen kan gewoon meedoen als je een beperking hebt. Dus dat vind ik heel mooi aan de sport. Daarnaast is het ook een sport met mensen met een dwarslesie. Ja. Want dat, ja, mensen die daar komen in een revalidatiecentrum, die hun hele leven verandert eigenlijk. En ja, rolstoel rugby is dan toch zo'n sport waar ze dus in kunnen rollen, omdat het ook een beetje voor hun is gemaakt, omdat ze niet per se bij de basketbal kunnen. Ze passen er net niet bij. En dan hebben ze toch het gevoel van, weet je wel, dit is een sport, hier moet je aan meedoen. Het zijn ook fantastische mensen. Je leert van elkaar als teamgenoten, ook naast de sport zelf. Ja. Hoe je je leven kan leiden. Of hoe je kleine geitjes moet doen. Of ja, met je stoel of zo. Of hoe je anders moet gaan zitten. Ja, dat er allemaal dingetjes naast de sport, ja, die er ook bij horen.
1: Nou, dat kan dus echt voor veel mensen veel betekenen en hun leven veranderen. Toch even kort naar jouw positie. Je zegt, misschien speel ik een beetje een omstreden rol. Maar zie jij jezelf meer als een verdedigende aanvaller of een aanvallende verdediger?
2: Een verdedigende aanvaller wil ik zeggen. Want ik moet alle. Ja, want wij hebben ook klassificaties in onze sport. Ik ben anderhalf. En dat laag, zeg maar. En ik moet alle mensen met hoge punten, dus maximaal is 3,5, die moet ik allemaal stoppen. Dus ja, als ik hun helemaal in de weg kan rijden, dat is het liefste wat ik doe. Of ja, hun in hoofd kruipen. Dat,
3: Want het lijkt heel erg op basketbal, hè, die klassificatie, klopt, denk ik. En met, jullie spelen team is met?
2: Nou, het is een 4-4 en je mag totaal 8 punten opstellen. Ja. Daarnaast heb je ook nog een vrouwenregel, waardoor je een half punt meer mag opstellen als team. Als je vrouwen erbij hebt.
3: Maar het is toch zo, als je hele goede anderhalf punters hebt, zoals jij, dan win je toch, of niet?
2: Nou ja,
3: dan kan je de hoofd.
2: Het brengt wel veel successen met zich mee, dat wil ik wel zeggen. Maar ja, er zijn nog heel veel goede anderhalven in de wereld. Ik hoop dus dit WK er eentje te pakken. Dat ik dan de beste van de wereld mag zijn.
3: Ja.
2: Voor een moment. Maar goed, je leert van elkaar. En ja, je kijkt gewoon heel veel naar die anderhalve op de wereld. Van wat doen zij? Waarom zij zo goed zijn? Wat is hun tactiek, zeg maar?
1: Nou, terug even naar de kwalificatie. Want je zegt al, hè, je komt van ver. Je hebt een hele familiegeschiedenis, een hele geschiedenis in het leven ook. 2 weken geleden was die kwalificatie, dat was in Medellin, in Colombia. Voor jou extra bijzonder.
2: Ja, zeker, want mijn moeder komt daar vandaan, uit Cartagena. En mijn familie was ook gekomen. Het is de eerste keer dat ik hun ooit heb gezien eigenlijk. Dus dat was wel heel mooi. En ja, dat ze wilden komen, dat is allemaal fantastisch. En dat we daar winnen, dat maakt het ook nog wat beter. Ik moet zeggen, we hebben de finale tegen Colombia gespeeld, maar ook in de groepsfase tegen Colombia. En dat was de eerste wedstrijd en die voelde nogal voor mij persoonlijk heel erg intens. Omdat ik, ja, het zijn toch mijn landgenoten en dan voelt het, ja, toch omstreden om tegen hun te spelen. In de finale heb ik dat totaal geparkeerd en heb ik gewoon gezegd van, ik ben ook gewoon Colombiaan, dus ik mag dit gewoon doen. En ik ga er gewoon voor.
1: Is het dan extra makkelijk om bij hun in het hoofd te kruipen, zoals je dat net zo mooi zei?
2: Ja, zeker. Maar ik snap ook wel waar ik de wilskracht altijd vandaan heb. En dat is ook van in.
3: En dan zeg ik, Colombia gaat naar het WK. Dus,
2: ja, we gaan Nieuw-Zeeland, Colombia en Nederland gaan daar naartoe.
3: Ja.
2: Dus dat is heel mooi.
3: En Maar wat doet het nou de sport met jouzelf ook? Merk jij nu echt dat je ook in je dagelijks leven veranderd daardoor bent? Of,
2: Ja, zeker. Het heeft mijn leven echt wel veranderd hoor. Ik deed altijd wel aan sport. Toen ik heel klein was, bijvoorbeeld, heb ik bij Olie Friends gevoetbald. Toen ik nog kon voetballen. En daarna heb ik nog sledgehockey gedaan. Of para-ijshockey, zoals het wordt genoemd. Toen ik 13 was. Ja. En daarna eigenlijk een tijdje niet meer. Tussendoor heb ik nog met een vriend naar Berlijn gerold. Met z'n tweeën. En toen kwam dus die ene dag met Emilio Moester. Dat tegen mij zei van, hey, je hebt zin om sport te doen. En eigenlijk dat moment ben ik gewoon gegaan. En ben ik in ontwikkeling nog steeds eigenlijk als sporter om een van de beste ter wereld te worden. Het begint gewoon eigenlijk. Ga gewoon naar een club. Heb daar gewoon plezier. Probeer plezier te hebben. En kijk of er gewoon wat voor jou is. Want ja, op een topniveau is het toch wel. Wordt veel van je gevraagd. Veel van je familie weg. Je ziet een hele mooie plek op de wereld. Dat is een pluspunt zeker.
3: Ja.
2: Je kan niet elke baan nemen. Omdat je natuurlijk veel weg moet zijn voor de sport. Dus je moet vooral een baan zoeken waar ze heel flexibel zijn. zou ik zeggen. Daarnaast, het is gewoon zo'n mooie sport. Die ontwikkelt elke keer. Dingen die erbij komen, mensen die erbij komen, mensen die het ontdekken. Clinics die we geven aan mensen om ons sport te laten kennen. En gewoon zoveel mooie dingen komen erbij kijken. Tenminste, dat heeft mij heel veel gebracht en heel veel nieuwe mensen over de hele wereld leren kennen.
1: Ja, en je zegt al, hè, je moet dan inderdaad wel een werkgever hebben die dat snapt en daarin in meegaat. Volgens mij heb jij wat dat betreft wel een goede werkgever te pakken.
2: Jazeker, maar ik heb hem ook daarop uitgezocht.
1: kijk.
2: Dus wij hadden al vanaf het begin al een duidelijk dat ze elkaar begrijpen van hey, ik ben hier, maar ik ben ook bezig met dit. En dat vinden ze zo mooi dat ik daarmee bezig ben en dat ze daar volle begrip voor hebben. Dat ik dat doe als topsporter en dat ze snappen dat dat ook heel belangrijk is voor mij.
1: Ja, want toch even, je mag hem wel noemen, hè, je werkgever. Ik bedoel,
2: Social Capital en ik werk bij de Heineken Experience, dus als host. Dus ik help mensen eigenlijk van over de hele wereld een leuke tijd te hebben, eigenlijk om het zo maar te zeggen.
1: Ja, weet je dan ook dat je dan mensen hebt van all over the world en je zegt, heb je al eens van rolstoel rugby gehoord? Moet je even gaan kijken.
2: Zeker. Daar hebben we het er zeker over. En daar heb ik het ook over mijn eigen sport. Want dat vind ik altijd nummer 1. Dus,
3: mag je van de coach alleen 0.0 drinken of niet?
2: het mooie is, ik drink niet.
3: Maar 0.0 dus, is ook niet drinken.
2: Nee, dat is waar. Maar eigenlijk het moment toen ik echt besloot om topsporter te worden. Toen heb ik gezegd, drinken en al dat soort dingen gaan we niet meer doen. Feesten, dat wordt minder. Dus in die zin heeft het mijn leven gewoon veranderd. Heel erg.
1: Ja. Nou, laten we nog even vooruitkijken naar het WK. Want dat ticket is binnen. Je zegt het gaat over niet al te lange tijd beginnen in augustus. Hoe werken jullie nu met het team vooruit naar dat WK? En wat zijn jullie doelen daar ook uiteindelijk?

0: pakte hun. En ja, was gewoon een hele shock. En wij hopen dus ja, dit WK ook gewoon die stappen weer te zetten. Want we hebben gewoon echt een goede ploeg. We kunnen het echt wel. We moeten gewoon blijven trainen. En we hebben ook zeker nieuwe mensen erbij nodig. Dus terwijl je zelf aan het ontwikkelen bent, willen wij ook gewoon nieuwe spelers erbij hebben om samen die ontwikkeling te maken. Om tegen deze landen die heel goed zijn te strijden.
1: Ja, ja, want de toplanden zijn denk ik nog steeds Amerika, Canada, Australië denk ik. Frankrijk misschien?
0: Australië, Frankrijk, GB, dus Groot-Brittannië. Dat zijn nog steeds Japan. Nou ja. Die staat nummer 1 nu.
2: Ja.
0: Dus die zijn echt heel goed. Ja, Nieuw-Zeeland, eigenlijk iedereen, Colombia ook heel goed. Ook goed wat zij doen ook. Want ja, kijk, in Nederland hebben wij gewoon uniek sporten en we hebben fondsen. En daar kun je gewoon je materiaal van betalen. Want die stoelen zijn niet goedkoop. Maar Colombia, die doet gewoon met hun stoelen al 10 jaar, 15 jaar. Nou, dan denk je echt bij jezelf, ja, ja. En dan zo op zo'n hoog niveau presteren. Dat is zo goed. Dus ja, daar ga ik weer met mijn ja, roots. nou ja, het is gewoon een mooie sport. En ik vind het gewoon ook mooi als andere landen ook ontwikkelen.
3: Ja. Ja. Tot slot, Hector. Hoe kunnen mensen het team het beste volgen? Ook natuurlijk tijdens het WK.
0: We hebben een Instagram pagina. Wheelchair Rugby Team NL. Nee, daar kan je ons op volgen. Daar wordt de meeste dingen ook gepost. Je kunt mij ook volgen op Hector.loma. L-O-M-A. Dus volg me.
3: Ja. Even een kleine shout-out naar je eigen Instagram. Ja, zeker, lekker zeker. Man, lekker. Nou, top. Ik ga jullie daar heel erg veel succes bij wensen. Het gaat volgens mij een fantastisch avontuur worden. Dus zet hem op. En natuurlijk nou ja, iedereen, ook alle teamgenoten. En laten we hopen dat het een mooie succes wordt.
0: Dankjewel.
4: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Miles on it.
1: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: All Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
8: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
9: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
12: En je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio met Robert Denneman.
13: Een hele goede middag. Fijn dat je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live op deze vrijdag 5 juni. En vandaag is het de eerste vrijdag van de maand. Dus is het ook weer hoog tijd om hier bij All Sports Radio een nieuw talentboek, talent van de maand, aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. En zij schuift zometeen bij mij in de studio aan om alles natuurlijk te vertellen over wie ze is, wat ze doet, hoe haar sport werkt, wat haar prestaties zijn, haar toekomst. En natuurlijk ook haar spaardoel op talentboek. Verder praten we ook deze uitzending met ESPN basketbalcommentator Luc Von Burg. Gaan we met hem hebben over de NBA Finals. Waarvan game 1, eigenlijk niet afgelopen nacht, maar de nacht ervoor plaatsvond. Gewonnen overigens door de New York Knicks tegen de San Antonio Spurs. Maar gaan we met hem ook hebben over de finale om onze eigen landstitel. Want daar staat momenteel Landstede Hammers met 1-0 voor tegen Zorg en Zekerheid Leiden in een best of 5. Dat gaat allemaal de revue passeren. En verder blikken we ook met tennisjournalist Jon Visbeen vooruit op het finale weekend van Roland Garros. Vandaag worden nog de halve finales bij de mannen gespeeld. Maar bij de vrouwen weten we al wie er in de finale staat. En ja, als je van tevoren daarop had ingezet, dan was je nu een rijke man of vrouw geweest. En zoals je gewend bent hier bij All Sports Radio, houd u uiteraard ook op de hoogte van het laatste sportnieuws.
1: All Sports Radio. Update.
13: Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en teammanager van het Nederlands voetbalelftal Hans Joritsma, die is na een periode van ziekte op 77-jarige leeftijd overleden. Als hockeyer speelde Joritsma 65 interlands en kwam hij uit op de Olympische Spelen van 76 in Montreal en het WK van 78 in Buenos Aires. En daar weigerde hij zijn zilveren medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Jorge Videla. Horatsma was ook twee periodes bondscoach van de Nederlandse hockeyers, waarmee hij in 1990 wereldkampioen werd. 4 jaar later herhaalde hij dat als bondscoach van Pakistan ten koste van Nederland. Vanaf 1996 werkte Horatsma op verzoek van Guus Hiddink bij de KNVB als teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Met Oranje behaalde Horatsma onder meer een tweede plek, derde plek en vierde plek in respectievelijk de WK's van 2010, 2014 en 1998.
0: All Sports Radio Live.
13: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
7: Ja, hallo.
13: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
7: Ja.
13: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
7: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
13: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van dit is echt leuk.
7: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
13: Ja, dus dat was eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
7: zeker,
13: eraan zat.
7: Zeker, klopt. Ja.
13: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
7: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
13: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
7: Ja, klopt.
13: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat toen, luister je er netjes naar?
7: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
13: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
7: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
13: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
7: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk, goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dan vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
13: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
7: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
13: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
7: Ja, precies.
13: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
7: Zeker, zeker weten.
13: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
7: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
13: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
7: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
13: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
7: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
13: Je was uitgezwommen.
7: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
13: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
7: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
13: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
7: Het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor het NK moest je dan een prijs gaan halen of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen zeg maar voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen en als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
13: Nou ja, en zo geschieden, want dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
7: Zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
13: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
7: Klopt.
13: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
7: Ja.
13: Hoe is voor jou die balans?
7: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
13: ja dat mag nog wel.
7: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
13: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
7: Ja.
13: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
7: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
13: Nou ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
7: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
13: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
7: Precies, ja. Dus dat vind ik wel heel erg fijn.
13: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
7: Zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ik ben heel benieuwd.
13: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
7: Qua school?
13: Qua studierichting?
7: Ik ga richting communicatie. Dus
13: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
7: Misschien wel.
13: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op het Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen. In Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
7: Ja, heel veel, ja.
13: Dat was geen verkeerd jaar.
7: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
13: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
7: Ja, zeker.
13: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
7: ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
13: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijnde. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
7: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eentje, want ja, Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan, ja, de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit. Toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, ja, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, ja, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van ja, nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
13: Ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
7: Ja, precies.
13: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
7: Ja, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
13: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
7: Het ging wel heel snel.
13: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
7: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
13: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
7: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
13: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
7: Ja, zeker.
13: Die combinatie van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
7: Ja, klopt.
13: Hoe kijk je daarnaar?
7: Heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
13: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk. Nee.
7: Zeker. Dus dat.
13: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op talentboek te maken.
7: Klopt.
13: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
7: Daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is Boedapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment €2000. Ja.
13: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
7: Precies.
13: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
7: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
13: Ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
7: Precies.
13: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
7: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
13: Nou, dat klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
7: Nou, mijn meest ultieme doel op dit moment is... ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21. Want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille. Het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
13: Ja, dus wereldkampioen worden dat... Ja. Nou, wie weet.
7: Ja, ik hoop het.
13: Wat moet er gebeuren om wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
7: Heel hard werken. Ja, heel hard werken. Heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En dat eigenlijk.
13: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu Alicia Voorduin. Superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En heel erg veel succes natuurlijk met alles wat kan.
7: Ja, moet komen.
0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.

0: Live fantastisch. Snap, the first, the last, eternity hier bij All Sports Radio Live. De finale strijd in 's werelds grootste basketbalcompetitie is onderweg. De New York Knicks en San Antonio Spurs zijn de twee teams die nog over zijn en elkaar de loef proberen af te steken in deze editie van de NBA Finals. Game 1 van deze Best of 7 series is al gespeeld en werd met 105-95 gewonnen door de Knicks. Daarbij was vooral het terugkomen van een grote achterstand naar een grote voorsprong in het derde kwart door de Knicks indrukwekkend. Het is overigens niet de enige finale strijd momenteel gaande, want ook in Nederland zijn we momenteel bezig met de finale om de landstitel. En daarin staat momenteel Landstede Hammers met 1-0 voor tegen Zorg en Zekerheid Leiden in een best of 5. Ik ga over dit alles in gesprek met ESPN basketbalcommentator Luc Von Burg. Luc, hele goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Laten we allereerst maar eens beginnen met de NBA Finals. Daar dus de New York Knicks en San Antonio Spurs tegenover elkaar. Waren dat ook vooraf misschien de twee logische kandidaten om de finals elkaar te bestrijden?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Nou ja, San Antonio Spurs kan je echt wel wat voor zeggen. Zijn tweede geëindigd in het reguliere seizoen. Maar zij moest het opnemen in de conference finals tegen de regerende kampioen Oklahoma City Thunder. Nou, hebben ze uiteindelijk in 7 wedstrijden weten te winnen. Maar oké, kleine verrassing. Maar de echte verrassing zit in het oosten. Dat is New York Knicks. Ja, derde dan wel geëindigd, maar je zou eerder zeggen ofwel de Cavaliers, ofwel de Pistons, ofwel de Celtics. Maar de Celtics vlogen er in de eerste ronde uit. De Pistons vlogen er in de tweede ronde uit. Ja, en toen ineens waren het die dekselse Knicks die gewoon doorstoten en in de conference finals met 4-0 wonnen. Een sweep, zoals dat dan heet in het NBA basketbal. Ja, en nu staan ze gewoon in de finale en staan ze ook nog eens een keer met 1-0 voor. Maar als je dit aan het begin van het seizoen had gezegd, ja, hadden weinig mensen hier geloofd.
0: Nee, en dus ook de Knicks ook nog eens een keer met de voorsprong. Want dat is natuurlijk wel goed om te benoemen. Game 1 en 2 zijn voor hun uit dus. Thuis bij de San Antonio Spurs in Texas. Daar 105-95 winnen is deel 1 van het verhaal. Maar ze hebben ook een tijdje best wel wat achtergestaan in dat duel.
1: Ja, er was een enorme comeback voor nodig. En het was ook een kleine inzinking toch wel van de Spurs. Dan is een beetje de vraag, is het dan knap van de Knicks of een beetje falen van de Spurs? Ik denk een beetje beide. De Spurs die, zeker Victor Wembanyama, sterspeler, blikte erop terug en gaf echt wel toe van dit had echt wel een heel stuk beter gekund. Ja, en dan is zo'n kleine inzinking in het derde kwart, kost hij dan uiteindelijk gewoon de wedstrijd en zorgde ervoor dat de Knicks de eerste klap konden uitdelen. Maar ja, het is een serie over 7 wedstrijden, dus het gaat nog heel lang duren. Maar die eerste tik die is zeker uitgedeeld door de Knicks en dan met name in dat derde kwart met die comeback.
0: Ja, want van 14 punten achter naar 10 punten voorsprong is een behoorlijke knauw. Laten we wat hoofdrolspelers eruit pakken. Allereerst natuurlijk de sterspeler bij de Spurs, Victor Wembanyama. Wel 26 punten, 12 rebounds, maar niet altijd heel spectaculair tijdens het duel.
1: Nee, het was niet een van zijn betere wedstrijden van Victor Wembanyama. Terwijl hij eigenlijk door de gehele playoffs heen wel echt uitstekend staat te spelen. En best wel ironisch is of best wel een goed leuk beeld geeft, is Victor Wembanyama is natuurlijk echt een boom van een gozer. 2 meter 25 en met die wingspan. Nou, als hij gaat flapperen met zijn armen, dan stijgt hij bijna op, zeg maar. Dat soort, zo'n bouw heeft hij. Maar de sterspeler in de wedstrijd was Jalen Brunson van de Knicks. En dat is juist weer een deksels klein ventje van slechts 1 meter 88. Dat is, voor ons als Nederlander groter dan gemiddeld, iets groter dan gemiddeld. Maar op het basketbalveld is het gewoon een klein opdondertje. En hij steelt gewoon de show en steelt ook gewoon de wedstrijd. En dat maakt het wel zo leuk om die twee verschillende krachten tegen elkaar op te zien boksen. En deze slag werd dus gewonnen door die kleine Jalen Brunson.
0: Ja, en had hij nou gewoon een bovengemiddeld fantastische match? Of zat er meer in, of meer achter de prestatie van Brunson in dat duel?
1: Nee, kijk, hij heeft sowieso wel uitschieters. Hij heeft gewoon echt een fantastische oog-handcoördinatie. Echt een fantastisch gevoel van waar hij die bal erin moet gooien. En die kan uit de meest onmogelijke hoeken, wat bijvoorbeeld ook een Luka Doncic heeft, die bal alsnog door het netje laten zakken. Ja, dat moet ook wel als je die kleine lengte hebt. En dat deed hij gewoon. Ja, het was gewoon zo'n avond waarin hij gewoon Het leek alsof hij niet kon missen. En dan zeg je ja, in het Amerikaans-Engels dan vrij vertaald. Dan voelt de ring als een oceaan. Elke bal die je in die richting gooit, die valt erin. En dat is zo'n avond had Jalen Brunson. En die heeft hij op zich wel vaker. Maar ja, om dat te doen in wedstrijd 1 van de NBA Finals, dat is wel een heel lekker moment.
0: Ja, en dan was er ook nog, als we dan teruggaan naar Victor Wembanyama, nog een opvallend moment in het vierde kwart. Want daar werd ineens het duel onderbroken. Want er was een jonge fan die liep het veld op, die wilde een selfie met Wembanyama.
1: Ja, de praktijken die je niet zoveel ziet in de NBA. Je ziet wel eens inderdaad tijdens WK's of zo dat er iemand het veld oploopt of bij het voetbal. Maar in de NBA, ja, ondanks dat je echt heel dicht op het veld kan komen als publiek, is het ook extreem goed beveiligd. En toch is deze jongen er tussendoor geglipt. Die kaartjes om überhaupt op de onderste ringen te komen, die zijn echt godsgruwelijk duur. Dus nou ja, je moet dat ervoor over hebben om überhaupt zo'n actie uit te halen. En dan moet je nog door die bewaking heen zien te glippen. En dat is dus gelukt. Ja, het zag er ook wonderlijk uit. En ook Victor Wembanyama, de man met wie hij op de foto ging, die zei achteraf, ja, ik wist ook niet zo goed hoe ik moest reageren. Dus ik lachte maar een beetje als een natuurlijke reflex. Maar het is natuurlijk wel heel apart dat zo'n wedstrijd wordt stilgelegd.
0: Ja, werken ze in Amerika wat dat betreft ook met stadionverboden voor veldbestorming?
1: Ja, zeker. Want deze jongen en degene die hem hielp, die hebben een stadionverbod voor het leven gekregen. Voor alle stadions in de NBA. Dus ja, die gaan we nooit meer terugzien.
0: Zo, ja, dat is wel een pittig heftige straf. Ja. Nou ja, game 1 dus gewonnen door de Knicks. Staan dus nu 1-0 voor in die best of 7. Vannacht is game 2. Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Ja, de Spurs gaan gewoon reageren in eigen huis. Wembanyama heeft een aantal iets mindere wedstrijden gehad in de playoffs. En eigenlijk wist hij elke keer de wedstrijd erop te reageren. Zeker in de serie hiervoor tegen Oklahoma City Thunder. En ja, ik vermoed dat ze dat nu ook weer gaan doen. Want het was niet dat de Knicks een fantastisch statistisch plan hadden. Of dat ze zo erg de bovenliggende partij waren. Nee, het zijn twee ploegen die redelijk dicht bij elkaar liggen. En dan is het maar net van wie heeft het momentum. Wie zit er net lekker in de wedstrijd. Weet je, of valt het net jouw kant op? Ja, en daar gaat het uiteindelijk ook vanavond weer op uitkomen. En de Spurs zijn zeker niet kansloos. Die gaan gewoon vanavond. Het zou mij niet verbazen als het gewoon na vanavond 1-1 staat.
0: Ja, en dan komt er nog iets opvallends aan. Niet dat we richting New York gaan voor game 3. Want dat is natuurlijk vrij normaal. Maar wel.
1: Waar je naartoe gaat.
0: Ja, de Donald Trump die gaat game 3 bezoeken in New York. En is daarmee de eerste zittende Amerikaanse president ooit die de NBA Finals gaat bezoeken. Maar als je een beetje de commentaren op socials leest, gaat het nog een hels fluitconcert worden.
1: Ja, ik vraag me echt af wat hier gaat gebeuren. Want het werd ook gebracht als echt breaking news door de grote news anchors in Amerika. Want ja, Donald Trump, we weten ongeveer waar hij voor staat. En het Amerikaanse basketbal, de gemiddelde Amerikaanse basketballer, staat precies voor het tegenovergestelde. Dat zijn vaak hele progressieve mensen die strijden voor gelijkheid en social justice, zoals dat dan heet. Ja, dus ik ben benieuwd wat hij daar te zoeken heeft. Want hij gaat gigantisch, gigantisch uitgefloten worden als hij op beeld komt. Nou, het lijkt me niet dat ze hem vooraan zetten aan het veld. Dat zou te ergens in de skybox wordt weggestopt. Maar ja, tegelijkertijd, waarom zou je als zittende president een wedstrijd bezoeken? Dat doe je voor je eigen PR, zeg maar. Toegegeven, president Barack Obama, vorige Amerikaanse president, die hield echt van basketbal. Maar als je dat niet doet, dan doe je het voor je PR. Maar het lijkt me niet dat het goed is voor je PR als je zo verschrikkelijk wordt uitgefloten. Of je wil laten zien dat de hele wereld tegen je is. Dus dit wordt echt nog wel een momentje. Dit gaat niet alleen de sportwereld over, maar dit gaat ook echt de nieuwskoppen halen overal in de wereld. En dan niet alleen op de sportkaternen.
0: Ja, plus het verschil kan ook niet groter met bijvoorbeeld de huidig zittend burgemeester van New York, Zoran Mamdani, die vrij progressief socialistisch is. Dus dat wordt ook nog een vrij grote tegenstelling, want ook die zou ongetwijfeld de Knicks gaan bezoeken deze dagen.
1: Ja, dus misschien is het dat het ook wel weer. Kijk, Donald Trump, Ja, ik ben geen politiek duider wat dat betreft. Maar hij zorgt er wel voor dat hij elke keer in de publiciteit is. En dat lukt hem nu weer. Dus ja, in die zin is het ook weer geen gekke beweging voor Donald Trump. Maar ja, het is koffiedik kijken waarom je dat doet. Niemand weet dat. Maar het gaat wel weer... Ik denk dat het uiteindelijk dat de wedstrijd meer daarover gaat dan dat het over wedstrijd 3 gaat. Laat ik het zo zeggen.
0: Nou ja, je vertelde al, je verwacht dat het na vannacht 1-1 staat in die best of 7. Als we dan even verder voor uitkijken. Ja. Wie verwacht je nou dat het de meeste kans maakt om, dit jaar te winnen?
1: Ik denk toch als de Spurs hun niveau elke wedstrijd kunnen gaan halen, dan zijn zij toch de betere partij. Dus ik zou toch mijn geld inzetten op de Spurs. Maar ja, kijk, nu ga ik mezelf indekken. Zeker weten doe je het nooit. Nee, ik zet mijn geld op de Spurs. Ik denk uiteindelijk dat de Spurs hem wel gaan pakken. 4-2 of 4-3. Ja, dat is mijn voorspelling.
0: Nou, dan verhuizen we snel de oceaan over terug naar ons eigen kikkerlandje. Want ook wij zijn bezig met onze eigen finals. Wel een best of 5 in plaats van een best of 7. Landstede tegen Leiden. Landstede eerste duel gewonnen. Maar laten we eerlijk zijn. Het is natuurlijk überhaupt een verrassing dat ze in de finale staan.
1: Ja, ook een verrassing inderdaad, deze twee finalisten. Het is voor het eerst sinds 2006, heb ik mij laten vertellen, dat in de Nederlandse play-offs twee teams staan die niet eerste of tweede werden. Want Landstede Hammers, dat werd zelfs vijfde van Nederland. En ZZ Leiden werd derde van Nederland. Kijk, voor Leiden is het wel de zesde keer dat ze nu in de finale staan om het landskampioenschap. Voor de Hammers, Landstede Hammers uit Zwolle, is het voor het eerst sinds 2018 dat ze er weer staan. Die komen er iets minder vaak in. Maar het is wel een verrassing. En zeker Zwolle, ja, ze eindigde vijfde, maar zij schakelde in de halve finale regerend landskampioen Heroes Den Bosch uit. En dat was echt wel een verrassing. Daar kan je echt wel van spreken. En nu staan ze ook nog eens een keer 1-0 voor in die serie over 5 wedstrijden. Iets kortere serie dus. Nou, als ze vandaag winnen in eigen huis, ja, dan zijn ze heel dichtbij een tweede landstitel. Want Landstede Hammers is pas 1 keer in hun clubgeschiedenis kampioen van Nederland geworden. Dus vanavond een hele belangrijke wedstrijd. Ja, maar ZZ Leiden aan de andere kant. Ja, als je 1-1 maakt, dan heb je thuisvoordeel terug. En dan is het gewoon een best of 3 serie. Alleen dan staat het al 1-1.
0: Ja, maar het was ook niet zeg maar een kleine zege die Landstede pakte op bezoek bij Leiden. Het was 68-86.
1: Nee, ze hadden het echt goed uitgekiend. Toegegeven, ze speelden ook echt goed. De schoten die ze namen vielen ook. Maar hun gameplan was vanaf de start echt heel sterk. Ze speelden veel inside. ZZ Leiden heeft 2 snelle Amerikaanse guards. Maar die zijn wel wat kleiner. En die werden verdedigend keer op keer opgezocht door de grote mannen van Zwolle. Met scores van dicht bij de basket. En had je ook nog de Nederlandse international Boyd van de Vuurste Vries. Die op een gegeven moment een barrage aan 3-punters binnengooide. En ja, toen sloeg Zwolle eigenlijk een gat. En dat gat heeft Leiden nooit meer echt kunnen inlopen. En vervolgens was het Landstede Hammers uit Zwolle dat redelijk eenvoudig die overwinning binnenhengelde. In Leiden nog wel.
0: Ja, en we gaan vanavond verder met game 2 om 19:30. Zondag om 15:30 game 3. Jij hebt volgens mij ook wel een redelijk bijzondere rol, hè, rondom die duel.
1: Hoe bedoel je?
0: Nou, je ging commentaar geven, toch, hoorde ik?
1: Ja. Oh, zo, mijn rol. Ha, mijn rol. Nee, ik wilde zeggen, ik speel niet. Nee, klopt. Vanavond en zondag zal je ook van mij het commentaar kunnen verwachten. Het is vanavond om 19:30 live te zien op de app en de site van de NOS. En zondag is het naast de app en de site van de NOS ook gewoon te zien op NPO 1 live bij NOS Sport. Dan dus vanaf 19:30. En dat is dan al wedstrijd 3. Vanavond nog wedstrijd 2 om 19:30 is de tip-off in Zwolle.
0: Hartstikke mooi. We gaan het allemaal volgen. Luc van Burg, mag ik je voor nu hartelijk danken voor het ons bijpraten. En ik zou zeggen, alvast geniet ervan.
1: Yes, dankjewel. Fijne avond.
2: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: Ja, past ook alweer een beetje bij de zomer. Sun Club en de Fiesta Remix hier bij All Sports Radio Live. We gaan ons langzaam maar zeker opmaken voor het finale weekend van Roland Garros. Waar de mannen deze vrijdag de halve finale spelen, weten we bij de vrouwen al wie er in de finale staan. Ja, verrassing na verrassing heeft ervoor gezorgd dat de ongeplaatste Poolse, Maja Gwalinska, nummer 114 van de wereld, het gaat opnemen tegen het Russische supertalent Mira Andreeva. We krijgen hoe dan ook een nieuwe Grand Slam winnares. Ik ga erop vooruitblikken met Jon Visbeen van Tennis Magazine. Jon, hele goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Robert.
0: Ja, wat een verrassingen toch. Hè? Het is echt een bizar toernooi tot nu toe. Zowel eigenlijk bij de mannen als de vrouwen. Want misschien op een Alexander Zverev na. Kijk naar de mensen die nu in de finale staan. Dat zijn niet de hoogst geplaatste spelers.
1: Nee, dat mag je wel zeggen. In plaats van een gedoodverfde favoriete als Iga Swiatek, staat nu haar oude dubbelpartner Maja Gwalinska in de finale. En dat is toch wel, ja, met afstand het sprookje van het toernooi. Hè? Een qualifier, je zei het al, nummer 114 van de wereld. Die met heel veel moeite, en dat moeten we even terug in de tijd, in de derde ronde van het kwalificatietoernooi won van onze eigen Suzanne Lamens. Dat was 7-6, 7-5. Dat zegt ook iets over de capaciteiten toch en kwaliteiten van Lamens. Maar die dan vervolgens doorloopt naar de finale. Dat is redelijk ongekend. Het is wel eens gebeurd dat een qualifier een toernooi won. Dat was jaar 4 geleden Emma Raducanu, de Britse. Die won de US Open vanuit de kwalificaties. Nou ja, dit meisje, Gwalinska, die trouwens geen 18 of 19 is, maar al 24... Die is hard op weg om dat te evenaren, maar dat zal niet makkelijk worden.
0: Nee, want sterker nog, een hele bijzondere geschiedenis heeft zij. Ze is ook een tijdje, omdat ze het eigenlijk niet meer zag zitten, gestopt geweest. Dat is natuurlijk al interessant, maar wint nu wel op Roland Garros even in één klap meer prijzen geld dan dat ze in haar hele loopbaan heeft verdiend.
1: Ja, 1,4 miljoen euro, dat is niet niks natuurlijk. En in één klap, ja, knalt ze natuurlijk ook die top 100 in. En ik weet niet eens precies waar ze nu terechtkomt. Maar dat gaat met een duizelingwekkende vaart natuurlijk. Dat begrijp je. In 2017 stond ze, wat ik zei, met die Swiatek al in het jeugdtoernooi, juniorentoernooi. In de finale van Roland Garros met z'n tweeën. Nou ja, zo zie je hoe het kan verkeren. Die Swiatek die inmiddels 6 Grand Slam titels heeft. En zij die nog niet eens in de top 100 stond. Maar goed, die heeft dat in rap tempo. In 2 weken tijd heeft ze daar verandering in gebracht.
0: Ja, zij gaat het opnemen tegen het Russische supertalent, hè, Mira Andreeva. Toch ook iemand die een vrij interessante route richting de finale heeft gehad. Alleen al omdat ze in de halve finale natuurlijk Marta Kostyuk uitschakelt, de Oekraïense. Dat duel was natuurlijk al eentje die gevoelig lag. Zij gaat het dus nu opnemen tegen Gwalinska. Op papier zou je van Andreeva, ook als je kijkt naar haar vorm de laatste tijd, toch moeten verwachten dat zij hem wel zou moeten kunnen winnen.
1: Ja, het is veruit favoriet. Maar iedereen die tegen Gwalinska speelde de afgelopen 2 weken, was veruit favoriet. Ook gisteren Diana Schneider, die vele malen hoger staat op die ranking. Dus natuurlijk zeg je op voorhand, Andreeva gaat er eerst Grand Slam titel halen. En dat past helemaal in het beeld, hè, van een meisje wat op 16-jarige leeftijd al aan de deur klopte. En dit toernooi heeft laten zien dat ze echt verschrikkelijk goed kan tennissen. Ik durf mijn handen niet meer voor in het vuur te steken, Robert. Ik weet niet hoe jij dat hebt. Maar dat meisje, dat Poolse meisje, speelt een verrassend soort tennis. Waarbij variatie een heel groot thema is. En dat is zo heerlijk om dat weer eens een keer te zien. Of dat nou bij de mannen of bij de vrouwen is. Dat er gevarieerd wordt met het spel. Want ook Andreeva is natuurlijk een voorbeeld van iemand van, nou jongens, knal die bal er maar overheen. En zo lang mogelijk en zo goed mogelijk. En dan win je het wel. En dat is toch een beetje, vind ik, Een beetje veel van hetzelfde wat je ziet. En dat kleine, want het is een kleine meid, die Poolse. Maar die, ja, die heeft met die linkerhand heel veel gevoel heeft ze daarin. En de vraag is of ze tegen dat geweld morgen bestand is, hoor, van Andreeva. Ik denk het niet, maar ja, haar toernooi kan natuurlijk al lang niet meer stuk.
0: Nee, ja, maar goed, als je kijkt naar de historie van dit toernooi en de speelsters die nu in de finale staan, durf ik me ook niet te wagen aan voorspelling, want dat kan echt werken alle kanten op.
1: Ja, klopt, ja. We hebben ook wel eens een keer Sarah Errani in de finale gehad. Hè. Dat ook iedereen zei van, hoe kan dit? En ja, weet je, ik hoop dat het een hele leuke wedstrijd wordt. En dat kan, omdat er twee speelstijlen zijn. Maar dan moet die Gralinska wel tegen dat geweld op kunnen. En dat tempo van haar tegenstandster. En als ze dat kan, dan kan ze zomaar onder de huid kruipen van die Andreeva. Die natuurlijk ook pas in de eerste Grand Slam finale staat. Met de 19 jaar. Dus ja, ik hoop gewoon dat het een mooi gevecht wordt.
0: Dan de mannen, die spelen vandaag de halve finales. Ook dat is eigenlijk wel interessant om te zien wat daar nog over is. Want ook daar, ja, we hebben natuurlijk de nummer 2 geplaatst nog over. Maar ja, de grote topfavoriet, Jannik Sinner, die lag er al na 2 rondes uit. Nou ja, kijken wat we nog over hebben. We hebben, nou ja, als we het toch hebben over Alexander Zverev, die neemt het op tegen Jakub Mensjik, die nou ja, bijna figuurlijk stierf, maar weer is opgestaan als een soort fenix. Herrezen uit de as. En we hebben een Italiaans onderrondje tussen Coboli en een ongeplaatste Matteo Arnaldi.
1: Nou ja, je zegt het. Ik bedoel, je zegt met Sinner dat de grote favoriet uit Italië bezweek. Hè. Hij stort in elkaar tegen Cerundolo. Nadat hij gewoon 6-3, 6-2 de eerste sets had gewonnen. Djokovic, die ook de eerste 2 sets had gewonnen. Maar een 3 sets tegen Fonseca verloor. Casper Ruud, die het niet gered heeft. Alcaraz, die er niet bij is. Ja, dan is dit de buitenkans natuurlijk voor Zverev. Om eindelijk die Grand Slam titel binnen te halen. He, dat hij heeft al een paar keer in de finale gestaan. Maar het is hem nooit gelukt. En hij zal hoe dan ook, als hij de eindstrijd haalt, en dat moet ik nog maar zien, want die Mensik inderdaad, die heeft een waanzinnig toernooi achter de rug. Met hele lange partijen. En inderdaad vorige week dat hij in die hitte, na de overwinning op Navone, die Argentijn, ik geloof dat ze vijf uur bezig waren geweest. Niet eens meer over. Hij stortte ter aarde om dat te vieren. En vanwege de kramp kon hij niet eens meer overheen. Ja, die heeft zich toch kunnen herpakken. En die is er doorheen gewalst. Of gerold eigenlijk. En er komt sowieso zo'n sfeer heeft dan, als hij het wint, met een Italiaan toch weer moeten afrekenen. En dan zie je toch dat dat Italiaanse tennis in de breedte heel sterk is. Want vergeet Berrettini niet.

0: Over die mens. Een week geleden stortte die nog ter aarde. Werd hij afgevoerd na zijn duel in een rolstoel. Dat leek bijna over. Inmiddels staat hij in de halve finale.
1: Ja, het is niet zomaar jongen. Het is, hij won van die Fonseca. En dan praat je over een Braziliaan van 19 en een Tsjech van 20. Dat zijn natuurlijk hele jonge jongens. En Mensik heeft wat meer ervaring. Hè. Die won vorig jaar Indian Wells, een toernooi. Dat is een 1000-series toernooi en dat win je niet zomaar. Dus hij komt niet helemaal uit de lucht vallen. En ik denk dat Zverev het toch niet echt makkelijk met die jongen gaat krijgen. Want hij is taai en hij is inderdaad overeind gekomen na die ineenstorting. Maar hij had wel gewonnen natuurlijk. Dus, en dan heb je bij zo'n Grand Slam toch een extra dag om te rusten. En die volgende partij kon hij het net weer redden enzovoort. En zo struikelde hij door het toernooi heen. En hij staat nu bij de laatste vier. En dat is op zich natuurlijk al een hele prestatie voor die jongen.
0: Ja, dan moeten we het zeker ook nog even hebben over het wheelchair toernooi wat momenteel gaande is. Want ja, daar gaan de Nederlanders natuurlijk, bijna zoals altijd zou je zeggen, maar daar mogen we natuurlijk niet aan wennen. Best wel heel erg lekker.
1: Ja, die Niels Vink, hè, die is bezig een aparte status op te bouwen. Die won zijn career Grand Slam bij de Quads in Melbourne, hè, bij de Australian Open. Dus alle Grand Slams die dan op zak heeft nu. En hij probeert nu zijn derde Roland Garros titel op rij te veroveren. En zijn vierde in totaal. En dan moet hij met afrekenen. Niet met zijn gedoodverfde rivaal Sam Schreuder. Maar met Turk Ahmet Kaplan. Dus dat is de finale met de Quads. Staat hij ook nog met Sasson, zijn Israëlische partner, in de dubbelfinale tegen Schreuder en Woodman uit Australië.
0: En bij de vrouwen, ja, Dieder de Groot, as we speak, staat een halve finale te spelen tegen Yui Kamiji.
1: Ja, de oude rivalen, die staan weer tegenover elkaar. Dus Dieder die is weer op de weg terug. Hè. Die is natuurlijk geopereerd geworden anderhalf jaar geleden. Zo'n beetje anderhalf jaar geleden. Komt nu weer op dat niveau wat ze voor die operatie had. En dat is klasse apart. Dus de vraag is even of ze die draad nu weer op kan pakken. En dan zullen er nog vele zegens volgen.
0: Ja, want dan komt ze in de finale terecht tegen Russische Française, Xenia Chasteau. Die ongeplaatst is overigens. De nummer 2 geplaatst Lee verrassend uitschakelde in de halve finale. Dus dat is ook nog, mocht ze doorkomen tegen Kamiji, is dat natuurlijk ook nog geen gelopen race.
1: Nee, maar dat is zeker niet. Ik denk dat zij nu sowieso wedstrijd voor wedstrijd kijkt. Stel dat ze die titel wint, dan is dat voor haar zo'n boost, denk ik, dat er velen zullen volgen. Hoewel ze dat in het dubbel niet kan doen, hè, want halen ze het niet. Maar daar zijn we vertegenwoordigd met Jinte Bos en Lizzie de Greef. En die moeten het in die finale opnemen tegen Kamiji en de Chinese Zhu.
0: We gaan het allemaal volgen. Laten we hopen op wat Nederlands succes. De kansen zijn in ieder geval rijkelijk met in ieder geval 3 finale plaatsen in de wheelchair quad doubles. Waar we sowieso een Nederlandse winnaar gaan krijgen. Dus dat is nog ook wel interessant. De vrouwendubbel bij het wheelchair en de singles bij de quads met Niels Vink. Voor nu, Jon Visbeen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar ongetwijfeld snel weer.
1: Graag gedaan, Robert.
2: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun managers?

0: tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
1: En tot zover All Sports Radio Live voor deze vrijdag 5 juni. Als je iets van deze uitzending hebt gemist, kun je dat in de loop van de middag allemaal online terugvinden. En dat kan via onze website natuurlijk, allsportsradio.nl, maar ook via de bekende podcastkanalen. Bijvoorbeeld, denk aan SoundCloud, maar ook aan Spotify en Apple Podcast. En dan kun je alles op je gemakje nog eens even terugluisteren. Maandag zijn we er weer met All Sports Radio Live. En dan trappen we alvast het wereldkampioenschap voetbal af met een mooie special. Te gast zijn onder meer Tim van Sintvliet van Mee met Oranje. En ook, je hoorde hem net al in de promo voorbij komen, sportmarketeer Frank van der Walbaken. Want ja, er gaat wat geld in om in dat wereldkampioenschap voetbal. En in het bijzonder, de bijzondere geldstromen daar in de Verenigde Staten. Maar goed, daar gaat Frank maandag ongetwijfeld nog veel en veel meer over vertellen. Voor nu wens ik je alvast een heel fijn en sportief weekend. Ga lekker doen wat je wil. Het wordt ongetwijfeld wel mooi weer. En anders gewoon lekker genieten en kijken van al het moois dat de sport is. Bijvoorbeeld, de Roland Garros finales. Is maar even zomaar een aanradertje. Dank voor het luisteren. Alvast een heel goed weekend en tot maandag. Dag.
0: All Sports Radio Live. All Sports Radio.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Snowboarden.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
0: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
2: Ja, het is voor de 11e keer dat ze dat doen. Het is inderdaad wat je terecht al zei. Enigszins parallel lopend met Deloitte. Hè, dat accountantsbureau dat ook elk jaar zo'n lijstje uitgeeft. Maar goed, dit keer komt deze naar voren en daar ga ik even op in. Het is van niemand verbazen dat Real Madrid, ondanks een seizoen zonder prijzen, nog steeds de meest waardevolle club is in Europa, met een waarde van 7,7 miljard volgens dat voetbalbenchmark. Op twee staat artsrivaal, zou ik bijna willen zeggen, FC Barcelona met een waarde van 6 miljard. Op 3 en 4 staan gedeeld beide clubs uit Manchester, dus United en City. Op 5 Arsenal en op 6 Paris Saint-Germain. Leuk is te constateren dat PSV een van de snelst groeiende clubs is. Een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas meldde het persbericht niet op welke positie in die lijst de Eindhovense club staat. Maar het is in ieder geval goed te constateren dat ze stijgen. De afgelopen 5 jaar hebben de top 10 clubs een gezamenlijke opzet geproduceerd van 8,6 miljard. En dat was 4,6 miljard in 2016, dus 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar gegroeid van 4,6 naar 8,6 miljard. Dus wie durft nog te zeggen dat de sport aan het plafond zit? Nou, wees er maar voorbereid dat die groei nog zich zal voortzetten. De gecombineerde sociale mediavolgers, en dat is natuurlijk interessant met de huidige ontwikkelingen van het medialandschap, groeide van 736 miljoen in 2016 naar 2,2 miljard in 2026. Dus de sociale mediavolgers van het Europese voetbal. En nog even terugkomend op de leider dus in dat klassement of in dat lijstje, Real Madrid. Binnenkort vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. Dus zover is het verkeer en zo. Het belooft een tweestrijd te worden tussen Florentino Perez, de huidige voorzitter, die al behoorlijk denkt te hebben gescoord in die wedstrijd om het voorzitterschap, met het aantrekken van José Mourinho als coach. Nou, daar straks nog even wat meer over. En Denzel Dumfries natuurlijk, onze sterspeler, die hopelijk in Amerika straks hoge ogen gaat gooien. En de andere kandidaat, ene Henrique Riquelme, belooft dat hij Erling Haaland en Rodri zou aankopen van Manchester City. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste spelers. Haaland, ja, behoeft nauwelijks introductie vandaag de dag als topscorer van Europa. Maar ook Rodri heb ik altijd een waanzinnig goede voetballer gevonden, totdat hij een zware blessure kreeg. Maar hij is weer helemaal terug, dus ik vind het nog steeds een buitengewoon interessante voetballer. Het zegt iets over het voetbal dat een strijd tussen potentiële voorzitters tegenwoordig wordt uitgevochten via beloftes van spelers of trainers aantrekken. Maar straks nog even meer over Real Madrid.
1: Dan Donald Trump. Daar wilde je toch even kort over hebben. Het is niet dat hij nooit de revue passeert, maar eigenlijk over hem als persoon hebben we het niet zo heel erg gek vaak. Maar jij hebt toch wel je vraagtekens bij zijn manier van handelen en zeker het zichzelf verrijken eigenlijk tijdens zijn presidentschap door middel van de sport.
2: Ja, ik ga het uiteraard in de BV Sport niet hebben over zijn gedrag in zaken het Midden-Oosten en in zaken ook Oekraïne en alle andere ongein die hij uithaalt. Maar hij en zijn familie hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen geïnvesteerd in, om maar even een voorbeeld te geven, in Dell Technologies. Dat is een hele grote high-tech-achtig bedrijf dat onder andere veel doet ook in de wapenindustrie. Deze week maakte het Pentagon een 9,7 miljard opdracht bekend van Dell aan Dell Technologies van de Amerikaanse regering. Dus meneer Trump met voorkennis heeft daar enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd. En die zullen ongetwijfeld nu enkele twintigtallen miljoenen waard zijn. Maar hij heeft ook, en dan kom ik op de sport, $50.000. Dat klinkt als een mager bedrag als je het hebt over Trump. Maar goed, heeft hij geïnvesteerd in TKO Holding. Het zegt mij niks. Maar het is het moederbedrijf van UFC en WWE. Dat is het Amerikaanse worstelen. En tegelijkertijd, bij de investering, heeft hij een podium laten bouwen. Dat is nu bijna klaar. In de tuin voor het Witte Huis. Voor een UFC evenement dat binnenkort daar gaat plaatsvinden. Nou ja, dit is geen fake news, maar is openbaar in het licht van de US Office of Government Ethics. Het moet dus openbaar gemaakt worden, dit soort investeringen. Nou, het feit dat hij dus met voorkennis waanzinnige bedragen verdient, is al natuurlijk krankzinnig. Maar het feit dat het Amerikaanse volk het zomaar voor lief neemt, is, vind ik, nog krankzinniger. De man heeft eigenlijk niets met sport, naar mijn weten. Maar misbruikt de sport wel, natuurlijk vanwege de populariteit. En om zijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Ik zou bijna willen zeggen, mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou hij niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.
1: Ik denk dat hij nog wat dat betreft inderdaad een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
2: Dat soort.
1: Precies. Het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook Donald Trump natuurlijk niet. Zij profileren zich eigenlijk sinds deze week als home of talent. En daarmee hebben ze alle profclubs in de provincie eigenlijk een soort van samengevoegd.
2: Ja, vind ik een opmerkelijk initiatief, bewonderenswaardig. Ze hebben bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen en drie Groningse topsportclubs. Die gaan samen een meerjarige samenwerking aan. Het doel is de provincie op nationaal en internationaal niveau neer te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat. De clubs zijn FC Groningen, uiteraard Donar. En Lycurgus, respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal, zullen dus het komend seizoen met Groningen Home of Talent op hun shirts gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De drie clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken in zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend, ook als ondersteuning, dus als sponsors. En de verwachting is dat meer zullen gaan volgen. De gemeente en de provincie Groningen zelf investeren op hun beurt jaarlijks €250.000 in dit initiatief. En dat vind ik ook zelf ook een goed voorbeeld doet volgen. Als de overheid zelf het initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis, dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. De intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn. Want tussen de clubs. Want FC Groningen is natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, Brainport Eindhoven van PSV is natuurlijk, heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind dit een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
1: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
2: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er eenmaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders en genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het initiatief van de Tweede Kamer vind ik een hele goeie. Het is wel zo dat er kennelijk een soort ondergrens of bovengrens is, dat het als er maar 10 mensen zitten, dan is het iets anders dan dat er 5000 mensen zouden zitten. Maar de NOS bracht in het verleden hoge tarieven in rekening. Of die ooit werden betaald is mij onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige horecaondernemers dat gewoon niet betaald hebben. Maar nu is het dus geen kwestie meer van betalen. En dat vind ik nogmaals een heel belovenswaardig en een bewonderenswaardig initiatief van onze regering. Waarover we altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
1: Dan een trend die we al een tijdje zien. Dat atleten zich dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan. Natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden. Die dan een NASCAR team opzet. We zien ook dat nu steeds meer voetballers clubs kopen. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
2: Ja, er was een tijd die jij ook ongetwijfeld nog wel zou kennen, Robert, ondanks het feit dat je een stuk jonger bent dan ik, maar dat sterspelers na hun loopbaan een sigarenzaak begonnen, want veel anders konden ze niet, want toen was de populariteit van het voetbal nog een stuk minder dan nu. Maar tegenwoordig kopen ze vaak een eigen voetbalclub, onder andere David Beckham, die Inter Miami kocht, Lionel Messi, die kocht Cornella, ik weet niet precies waar die club gevestigd is. Weet jij dat, Robert?
1: In Spanje.
2: Oh, is in Spanje, oké.
1: Okay. Een van de buitenwijken van Barcelona.
2: Oké. Okay. En dan Gerard Piqué, die kocht FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht, gaat al een tijdje, dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de ereterrassen. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dicht bij de aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. Dus en in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, 450 miljoen euro voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek, vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
1: Ja, dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier. Want hij koopt nu eigenlijk. Natuurlijk, het is een hele grote club. Maar hij klopt wel de club waar hij groot geworden is. Hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
2: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En passie is een van de belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
1: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
4: Voetbal. Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal.
6: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
5: Tennis.
7: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
2: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat er de komende weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketens zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week. Of hebben al gepresenteerd deze week grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit. Omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. In het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. Dus en in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als sponsor van hoofdsponsor van het Nederlands elftal. Stel, wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld, dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is in adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi hoor. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens Ster €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
1: Dan zoals altijd, Frank, de Formule 1.
2: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles Leclerc. Nou, dat vind ik niet verbazingwekkend, want Leclerc is toch een hele talentvolle en een goede rijder. Dat houdt in mijn ogen, en nu ga ik een persoonlijke interpretatie, en het is niet gebaseerd op feiten, maar op een buikgevoel. Die deur die blijft openstaan voor Max. Want stel dat Red Bull niet in staat zal zijn de auto dit jaar aanzienlijk te verbeteren, waardoor Max elke race weer mee kan strijden voor het podium, dan zou het zomaar toch kunnen dat Max aan het einde van dit seizoen vertrekt. En nogmaals, dat is een buikgevoel wat ik heb. En dan gaat het stoeltje bij Ferrari van Lewis Hamilton, dat komt vrij aan het eind van dit seizoen, want de speculaties dat Hamilton stopt aan het eind van dit seizoen, die zijn niet meer schaars, maar die zijn hier zeer frequent. Nogmaals, het is een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Max wil bewijzen aan de wereld dat hij de beste is. Nou, dat hoeft hij bij mij niet meer te bewijzen, maar er zijn er toch nog veel die eraan twijfelen en die het toeschrijven aan het succes van de Red Bull auto in de tijd dat Max wereldkampioen werd. Ik denk dat Max de ambitie heeft, de doelstelling heeft om ook nog een keer in een andere Formule 1 auto wereldkampioen te worden. En wat is dan mooier dan in toch het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1 auto, ook al zijn ze al tijden niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
1: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
2: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal. Zoals net ook al. Terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil. Met name in de Verenigde Staten. Want de Women's Super League heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. Maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar. En het is voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig. Maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus het vrouwenvoetbal maakt sprongen. En dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een 5-jarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de 3 Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status de official and exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluidt zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan iets heel anders, nou over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo'n smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Op zichzelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of zonder, onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen. Zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af en die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig, want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir en zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Het haalt zelfs de voorpagina's, de plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1 team Alpine een hoofdsponsorcontract voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk 60 miljoen dollar per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale waarin 2 Spaanse coaches treden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruijff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van een Spanjaard natuurlijk. De one and only Pep Guardiola voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat voor wat de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel door met de gele en de groene kaart. Wie verdient de compliment? Wie moet even opletten, Frank? Over wie gaat dat deze week?
2: Ja, geel, dat zal niemand verbazen, is voor de poppenkast die ik al gemeld heb. Je hebt zojuist die tweestrijd tussen de 2 potentiële voorzitters van Real Madrid. Enerzijds is dat Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die dacht te kunnen scoren en dat helpt natuurlijk voor hem in die strijd. Om José Mourinho, de special one, voor de 2e keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble. De man heeft al 15 hoofdcoachjobs op zijn naam en minstens evenveel ruzies in zaken zijn merkwaardig en vooral arrogante gedrag. Zijn bijnaam, zoals hij overal wordt genoemd, de special one, is niet door anderen bedacht, maar is door hemzelf bedacht. Nou, dat zegt al genoeg. Maar ook niet alleen geel aan hem, maar zeker ook geel aan de club. Het aantrekken van die speciale manier. En ja, maar ja, wie weet, hij heeft wel een track record. En wie weet moet ik volgend jaar dit herzien. En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaanse kampioenschap. En wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid en ook voor José Mourinho en ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen, naar de Visma Leasebike Rabobank wielerploeg. Voor de meer dan imposante wijze waarop zij de Giro hebben beheerst. Niet alleen natuurlijk voor het onbetwiste de roze trui voor Jonas Vingegaard. Maar met name vooral, vind ik althans, voor de indrukwekkende ploegentactiek. Fascinerend en hulde voor die ploegleiding. En vooral ook voor een Sepp Kuss, de Amerikaan in de ploeg, die zichzelf evenals de Italiaan Affini en de Belg Victor Kampenaars volledig hebben weggecijferd in dienst van Jonas Vingegaard. En het mooie dan, dat Jonas Vingegaard, die ook nog die extra bergetappe had kunnen winnen, maar die gunde aan teamgenoot Sepp Kuss, want er was geen gevaar voor zijn roze trui. Nou, het fantastisch ploegspel en dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. Hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor een etappe van de Tour de France voor de televisie zitten? En het is dan juist om dat ploegen, die ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Leasebike, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
2: Ja, en zeker de Tour de France trouwens met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat veel mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, die daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders. Maar in dit geval is het volstrekt relevant. Want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen er langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
1: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
2: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerde iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, beter vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat ze natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor hem een zeer zware teleurstelling. Want hij moet die clubs motiveren om zichzelf te positioneren in Europa. Want hoe verder we komen in Europese competities, hoe aantrekkelijker het Nederlands voetbal ook wordt. En nu wordt het al snel een Mickey Mouse competitie genoemd. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus Jan, die alles weet van voetbal, want hij was ook algemeen directeur van Feyenoord. Hij was voormalig algemeen directeur van de NOS. En is nu dus algemeen directeur van de Eredivisie. Dus dat is een hele interessante gast waar we ongetwijfeld een mooie discussie mee op gang kunnen zetten, Robert.
1: Dat denk ik ook wel. We kijken er alvast naar uit volgende week dus in de BV Sport. Jan de Jong te gast. Frank van der Walbaken voor nu. Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun managers?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket. Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
10: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
2: zeker,
1: eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat een luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dat vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, ja, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van ja, je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat, dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker, zeker weten. Dus ja, nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog, misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Nou ja, je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja. Klopt.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Maar ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Ja, zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school of?
1: Qua studierichting.
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op het Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen, in Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijn. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit. Toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die direct goed is.
2: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie
2: zeker.
1: Van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Heel positief eigenlijk. Na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren, waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk. Nee.
2: Zeker. Dus dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is Boedapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment 2000 euro. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
1: Ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
2: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Dat klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Mijn meest ultieme doel op dit moment is, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21. Want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat... Ja. Wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En heel erg veel succes natuurlijk,
2: ja,
1: met alles wat kan.
2: Ja, mogen komen.
0: All Sport Radio Live.

0: Me.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
2: Ja, het is voor de 11e keer dat ze dat doen. Het is inderdaad wat je terecht al zei. Enigszins parallel lopend met Deloitte. Hè, dat accountantsbureau dat ook elk jaar zo'n lijstje uitgeeft. Maar goed, dit keer komt deze naar voren en daar ga ik even op in. Het zal niemand verbazen dat Real Madrid, ondanks een seizoen zonder prijzen, nog steeds de meest waardevolle club is in Europa, met een waarde van 7,7 miljard volgens dat voetbalbenchmark. Op twee staat artsrivaal, zou ik bijna willen zeggen, FC Barcelona met een waarde van 6 miljard. Op 3 en 4 staan gedeeld beide clubs uit Manchester, dus United en City. Op 5 Arsenal en op 6 Paris Saint-Germain. Leuk is te constateren dat PSV een van de snelst groeiende clubs is. Een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas meldde het persbericht niet op welke positie in die lijst de Eindhovense club staat. Maar het is in ieder geval goed te constateren dat ze stijgen. De afgelopen 5 jaar hebben de top 10 clubs een gezamenlijke opzet geproduceerd van 8,6 miljard. En dat was 4,6 miljard in 2016, dus 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar gegroeid van 4,6 naar 8,6 miljard. Dus wie durft nog te zeggen dat de sport aan het plafond zit? Nou, wees er maar voorbereid dat die groei nog zich zal voortzetten. De gecombineerde sociale mediavolgers, en dat is natuurlijk interessant met de huidige ontwikkelingen van het medialandschap, groeide van 736 miljoen in 2016 naar 2,2 miljard in 2026. Dus de sociale mediavolgers van het Europese voetbal. En nog even terugkomend op de leider dus in dat klassement of in dat lijstje, Real Madrid. Binnenkort vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. Dit is zoveel verkeer en zo. Het belooft een tweestrijd te worden tussen Florentino Perez, de huidige voorzitter, die al behoorlijk denkt te hebben gescoord in die wedstrijd om het voorzitterschap, met het aantrekken van José Mourinho als coach. Nou, daar straks nog even wat meer over. En Denzel Dumfries natuurlijk, onze sterspeler, die hopelijk in Amerika straks hoge ogen gaat gooien. En de andere kandidaat, ene Henrique Riquelme, belooft dat hij Erling Haaland en Rodri zou aankopen van Manchester City. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste spelers. Haaland, ja, behoeft nauwelijks introductie vandaag de dag als topscorer van Europa. Maar ook Rodri heb ik altijd een waanzinnig goede voetballer gevonden. Totdat hij een zware blessure kreeg, maar hij is weer helemaal terug. Dus ik vind het nog steeds een buitengewoon interessante voetballer. Het zegt iets over het voetbal dat een strijd tussen potentiële voorzitters tegenwoordig wordt uitgevochten via beloftes van spelers of trainers aantrekken. Maar straks nog even meer over Real Madrid.
1: Dan Donald Trump. Daar wilde je toch even kort over hebben. Het is niet dat hij nooit de revue passeert, maar eigenlijk over hem als persoon hebben we het niet zo heel erg gek vaak. Maar jij hebt toch wel je vraagtekens bij zijn manier van handelen en zeker het zichzelf verrijken eigenlijk tijdens zijn presidentschap door middel van de sport.
2: Ja, ik ga het uiteraard in de BV Sport niet hebben over zijn gedrag in zaken het Midden-Oosten en in zaken ook Oekraïne en alle andere ongein die hij uithaalt. Maar hij en zijn familie hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen geïnvesteerd in, om maar even een voorbeeld te geven, in Dell Technologies. Dat is een hele grote high-tech-achtig bedrijf dat onder andere veel doet ook in de wapenindustrie. Deze week maakte het Pentagon een 9,7 miljard opdracht bekend van Dell aan Dell Technologies van de Amerikaanse regering. Dus meneer Trump met voorkennis heeft daar enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd. En die zullen ongetwijfeld nu enkele twintigtallen miljoenen waard zijn. Maar hij heeft ook, en dan kom ik op de sport, $50.000. Dat klinkt als een mager bedrag als je het hebt over Trump, maar goed. Heeft hij geïnvesteerd in TKO Holding. Het zegt mij niks. Maar het is het moederbedrijf van UFC en WWE. Dat is het Amerikaanse worstelen. En tegelijkertijd, bij de investering, heeft hij een podium laten bouwen. Dat is nu bijna klaar. In de tuin voor het Witte Huis. Voor een UFC evenement dat binnenkort daar gaat plaatsvinden. Nou ja, dit is geen fake news, maar is openbaar in het licht van de US Office of Government Ethics. Het moet dus openbaar gemaakt worden, dit soort investeringen. Nou, het feit dat hij dus met voorkennis waanzinnige bedragen verdient, is al natuurlijk krankzinnig. Maar het feit dat het Amerikaanse volk het zomaar voor lief neemt, is, vind ik, nog krankzinniger. De man heeft eigenlijk niets met sport, naar mijn weten. Maar misbruikt de sport wel, natuurlijk vanwege de populariteit. En om zijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Ik zou bijna willen zeggen, mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou hij niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.
1: Ik denk dat hij nog een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
2: Dat soort.
1: Precies. Het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook Donald Trump natuurlijk niet. Zij profileren zich eigenlijk sinds deze week als home of talent. En daarmee hebben ze alle profclubs in de provincie eigenlijk een soort van samengevoegd.
2: Ja, vind ik een opmerkelijk initiatief, bewonderenswaardig. Ze hebben bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen en 3 Groningse topsportclubs. Die gaan samen een meerjarige samenwerking aan. Het doel is de provincie op nationaal en internationaal niveau neer te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat. De clubs zijn FC Groningen, uiteraard Donar. En Lycurgus, respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal. Zullen dus het komend seizoen met Groningen home of talent op hun shirts gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De 3 clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken. In zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend, ook als ondersteuning, dus als sponsors. En de verwachting is dat meer zullen gaan volgen. De gemeente en de provincie Groningen zelf investeren op hun beurt jaarlijks €250.000 in dit initiatief. En dat vind ik ook zelf ook een goed voorbeeld doet volgen. Als de overheid zelf het initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis, dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. De intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn. Want tussen de clubs. Want FC Groningen is natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, Brainport Eindhoven van PSV is natuurlijk, heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind dit een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
1: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
2: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er helemaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders en genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het initiatief van de Tweede Kamer vind ik een hele goeie. Het is wel zo dat er kennelijk een soort ondergrens of bovengrens is. Dat het als er maar 10 mensen zitten, dan is het iets anders dan dat er 5000 mensen zouden zitten. Maar de NOS bracht in het verleden hoge tarieven in rekening. Of die ooit werden betaald is mij onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige horecaondernemers dat gewoon niet betaald hebben. Maar nu is het dus geen kwestie meer van betalen. En dat vind ik nogmaals een heel belovenswaardig en een bewonderenswaardig initiatief van onze regering. Waarover we altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
1: Dan een trend die we al een tijdje zien. Dat atleten zich dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan. Natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden. Die dan een NASCAR team opzet. We zien ook dat nu steeds meer voetballers clubs kopen. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
2: Ja, er was een tijd die jij ook ongetwijfeld nog wel zou kennen, Robert, ondanks het feit dat je een stuk jonger bent dan ik, maar dat sterspelers na hun loopbaan een sigarenzaak begonnen, want veel anders konden ze niet, want toen was de populariteit van het voetbal nog een stuk minder dan nu. Maar tegenwoordig kopen ze vaak een eigen voetbalclub, onder andere David Beckham, die Inter Miami kocht, Lionel Messi, die kocht Cornella, ik weet niet precies waar die club gevestigd is. Weet jij dat, Robert?
1: In Spanje.
2: Oh, is in Spanje, oké.
1: Een van de buitenrijken van Barcelona.
2: Oké. Dan Gerard Piqué, die kocht FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht, gaat al een tijdje, dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de ereterrassen. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dicht bij de aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. En in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, 450 miljoen euro voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek, vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die hij heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
1: Ja, dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier. Want hij koopt nu eigenlijk. Tuurlijk, het is een hele grote club. Maar hij koopt wel de club waar hij groot geworden is. Hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
2: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En passie is een van de kenmerken, belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
1: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.

0: Sports Radio.
1: Zo, we denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
5: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
6: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
7: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk.
2: Zeker,
1: wat zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was het een luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan een spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dan vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Dan kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen... dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar. Want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, ja, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja. Klopt.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar. Dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Maar ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Ja, zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school of?
1: Qua studierichting.
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen, in Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: Nou, ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijn. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit. Toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
2: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie
2: zeker.
1: Van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
2: Zeker. Dus dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is, Boedapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment 2000 euro. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
1: Ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
2: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Dat klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Mijn meest ultieme doel op dit moment is, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21, want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat...
2: Ja.
1: Wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En heel erg veel succes natuurlijk met alles dat kan.
2: Ja, mogen komen. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
1: Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
3: Voetbal.
4: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
3: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Darts.
6: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio. Met Robert Denneman.
7: Een hele goede middag. Fijn dat je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live op deze vrijdag 5 juni. En vandaag is het de eerste vrijdag van de maand. Dus is het ook weer hoog tijd om hier bij All Sports Radio een nieuw talentboek, talent van de maand, aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. En zij schuift zometeen bij mij in de studio aan om alles natuurlijk te vertellen over wie ze is, wat ze doet, hoe haar sport werkt, wat haar prestaties zijn, haar toekomst. En natuurlijk ook haar spaardoel op talentboek. Verder praten we ook deze uitzending met ESPN basketbalcommentator Luc Von Burg. Gaan we met hem hebben over de NBA Finals. Waarvan game 1, eigenlijk niet afgelopen nacht, maar de nacht ervoor plaatsvond. Gewonnen overigens door de New York Knicks tegen de San Antonio Spurs. Maar gaan we met hem ook hebben over de finale om onze eigen landstitel. Want daar staat momenteel Landstede Hammers met 1-0 voor tegen Zorg en Zekerheid Leiden in een Best of 5. Dat gaat allemaal de revue passeren. En verder blikken we ook met tennisjournalist Jon Visbeen vooruit op het finale weekend van Roland Garros. Vandaag worden nog de halve finales bij de mannen gespeeld. Maar bij de vrouwen weten we al wie er in de finale staat. En ja, als je van tevoren daarop had ingezet, dan was je nu een rijke man of vrouw geweest. En zoals je gewend bent hier bij All Sports Radio, houd u uiteraard ook op de hoogte van het laatste sportnieuws.
0: All Sports Radio. Update.
7: Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en teammanager van het Nederlands voetbalelftal Hans Jorritsma, die is na een periode van ziekte op 77-jarige leeftijd overleden. Als hockeyer speelde Jorritsma 65 interlands en kwam hij uit op de Olympische Spelen van 76 in Montreal en het WK van 78 in Buenos Aires. En daar weigerde hij zijn zilveren medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Jorge Videla. Jorritsma was ook twee periodes bondscoach van de Nederlandse hockeyers, waarmee hij in 1990 wereldkampioen werd. 4 jaar later herhaalde hij dat als bondscoach van Pakistan ten koste van Nederland. Vanaf 1996 werkte Jorritsma op verzoek van Guus Hiddink bij de KNVB als teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Met Oranje behaalde Jorritsma onder meer een tweede plek, derde plek en vierde plek, respectievelijk de WK's van 2010, 2014 en 1998.
0: All Sports Radio Live.
7: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
3: Ja, hallo.
7: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
3: Ja.
7: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
3: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
7: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
3: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
7: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
3: zeker,
7: eraan zat.
3: Zeker, klopt. Ja.
7: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
3: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
7: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
3: Ja, klopt.
7: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was het een luister je er netjes naar?
3: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
7: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
3: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
7: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
3: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dan vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
7: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
3: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
7: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
3: Ja, precies.
7: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
3: Zeker, zeker weten.
7: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
3: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
7: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
3: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
7: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
3: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
7: Je was uitgezwommen.
3: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
7: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
3: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
7: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met karate. Je zegt 12 jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
3: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
7: Nou ja, en zo geschieden, want dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
3: Zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
7: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want je bent ook nog, misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
3: Klopt.
7: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
3: Ja.
7: Hoe is voor jou die balans?
3: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
7: ja dat mag nog wel.
3: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
7: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
3: Ja. Klopt.
7: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
3: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar. Dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
7: Maar ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
3: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
7: Ja, dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
3: Precies, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
7: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
3: Zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
7: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
3: Qua school of?
7: Qua studierichting.
3: Ik ga richting communicatie. Dus
7: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
3: Misschien wel.
7: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op het Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen. In Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
3: Ja, heel veel, ja.
7: Dat was geen verkeerd jaar.
3: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
7: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
3: Ja, zeker.
7: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
3: Ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat win je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
7: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijn. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
3: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit. Toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
7: Ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
3: Ja, precies.
7: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
3: Ja, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
7: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
3: Het ging wel heel snel.
7: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
3: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
7: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
3: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
7: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
3: Ja, zeker.
7: Die combinatie van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
3: Ja, klopt.
7: Hoe kijk je daarnaar?
3: Heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren, waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
7: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
3: Zeker. Dus dat.
7: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op talentboek te maken.
3: Klopt.
7: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
3: Daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen. Als het goed is, Boedapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment 2000 euro. Ja.
7: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
3: Precies.
7: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
3: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
7: Ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
3: Precies.
7: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voordaan gaan steunen?
3: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karaat op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
7: Klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
3: Mijn meest ultieme doel op dit moment is, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21, want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
7: Ja, dus wereldkampioen worden, dat...
3: Ja.
7: Wie weet.
3: Ja, ik hoop het.
7: Wat moet er gebeuren om wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
3: Heel hard werken. Ja, heel hard werken. Heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
7: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En nou, heel erg veel succes natuurlijk met alles wat kan.
3: Ja, mogen komen.
0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.

0: blijft fantastisch. Snap, The First, The Last Eternity hier bij All Sports Radio Live. De finale strijd in 's werelds grootste basketbalcompetitie is onderweg. De New York Knicks en San Antonio Spurs zijn de twee teams die nog over zijn en elkaar de loef proberen af te steken in deze editie van de NBA Finals. Game 1 van deze Best of 7 series is al gespeeld en werd met 105-95 gewonnen door de Knicks. En daarbij was vooral het terugkomen van een grote achterstand naar een grote voorsprong in het derde kwart door de Knicks indrukwekkend. Het is overigens niet de enige finale strijd momenteel gaande, want ook in Nederland zijn we momenteel bezig met de finale om de landstitel. En daarin staat momenteel Landstede Hammers met 1-0 voor tegen Zorg en Zekerheid Leiden in een best of 5. Ik ga over dit alles in gesprek met ESPN basketbalcommentator Luc Von Burg. Luc, hele goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Laten we allereerst maar eens beginnen met de NBA Finals. Daar dus de New York Knicks en San Antonio Spurs tegenover elkaar. Waren dat ook vooraf misschien de twee logische kandidaten om de finals elkaar te bestrijden?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. San Antonio Spurs kan je echt wel wat voor zeggen. Zijn tweede geëindigd in het reguliere seizoen. Maar zij moest het opnemen in de conference finals tegen de regerend kampioen Oklahoma City Thunder. Hebben ze uiteindelijk in 7 wedstrijden weten te winnen. Maar oké, kleine verrassing. Maar de echte verrassing zit in het oosten. Dat is New York Knicks. Ja, derde dan wel geëindigd, maar ja, je zou eerder zeggen ofwel de Cavaliers, ofwel de Pistons, ofwel de Celtics. Maar de Celtics vlogen er in de eerste ronde uit. De Pistons vlogen er in de tweede ronde uit. Ja, en toen ineens waren het die dekselse Knicks die gewoon doorstoten en in de conference finals met 4-0 wonnen. Een sweep, zoals dat dan heet in het NBA basketbal. Ja, en nu staan ze gewoon in de finale en staan ze ook nog eens een keer met 1-0 voor. Maar als je dit aan het begin van het seizoen had gezegd, ja, hadden weinig mensen hier geloofd.
0: Nee, en dus ook de Knicks ook nog eens een keer met de voorsprong. Want dat is natuurlijk wel goed om te benoemen. Game 1 en 2 zijn voor hun uit dus. Thuis bij de San Antonio Spurs in Texas. Daar 105-95 winnen is deel 1 van het verhaal. Maar ze hebben ook een tijdje best wel wat achtergestaan in dat duel.
1: Ja, er was een enorme comeback voor nodig. En het was ook een kleine inzinking toch wel van de Spurs. Dan is een beetje de vraag, is het dan knap van de Knicks of een beetje falen van de Spurs? Ik denk een beetje beide. De Spurs die, zeker Victor Wembanyama, sterspeler, blikte erop terug en gaf echt wel toe van dit had echt wel een heel stuk beter gekund. Ja, en dan is zo'n kleine inzinking in het derde kwart, kost hij dan uiteindelijk gewoon de wedstrijd en zorgde ervoor dat de Knicks de eerste klap konden uitdelen. Maar ja, het is een serie over 7 wedstrijden, dus het gaat nog heel lang duren. Maar die eerste tik die is zeker uitgedeeld door de Knicks en dan met name in dat derde kwart met die comeback.
0: Ja, want van 14 punten achter naar 10 punten voorsprong is een behoorlijke knauw. Laten we wat hoofdrolspelers eruit pakken. Allereerst natuurlijk de sterspeler bij de Spurs, Victor Wembanyama. Wel 26 punten, 12 rebounds, maar ja, niet altijd heel spectaculair tijdens het duel.
1: Nee, het was niet een van zijn betere wedstrijden van Victor Wembanyama. Terwijl hij eigenlijk door de gehele playoffs heen wel echt uitstekend staat te spelen. En wat best wel ironisch is of best wel een goed leuk beeld geeft, is Victor Wembanyama is natuurlijk echt een boom van een gozer. 2 meter 25 en met die wingspan. Nou, als hij gaat flapperen met zijn armen, dan stijgt hij bijna op, zeg maar. Dat soort, zo'n bouw heeft hij. Maar de sterspeler in de wedstrijd was Jalen Brunson van de Knicks. En dat is juist weer een deksels klein ventje van slechts 1 meter 88. Dat is, voor ons als Nederlander groter dan gemiddeld, iets groter dan gemiddeld. Maar op het basketbalveld is het gewoon een klein opdondertje. En hij steelt gewoon de show en steelt ook gewoon de wedstrijd. En dat maakt het wel zo leuk om die twee verschillende krachten tegen elkaar op te zien boksen. En deze slag werd dus gewonnen door die kleine Jalen Brunson.
0: Ja, en had hij nou gewoon een bovengemiddeld fantastische match? Of zat er meer in, zeg maar, of meer achter de prestatie van Brunson in dat duel?
1: Nee, kijk, hij heeft sowieso wel uitschieters. Hij heeft gewoon echt een fantastisch fantastische oog-handcoördinatie. Echt een fantastisch gevoel van waar hij die bal erin moet gooien. En die kan uit de meest onmogelijke hoeken, wat bijvoorbeeld ook een Luka Doncic heeft, die bal alsnog door het netje laten zakken. Ja, dat moet ook wel als je die kleine lengte hebt. En dat deed hij gewoon. Ja, het was gewoon zo'n avond waarin hij gewoon waarin het leek alsof hij niet kon missen. En dan zeg je ja, in het Amerikaans-Engels dan vrij vertaald, dan voelt de ring als een oceaan. Elke bal die je in die richting gooit, die valt erin. En dat is zo'n avond had Jalen Brunson. En die heeft hij op zich wel vaker. Maar ja, om dat te doen in wedstrijd 1 van de NBA Finals, dat is wel een heel lekker moment.
0: Ja, en dan was er ook nog, als we dan teruggaan naar Victor Wembanyama, nog een opvallend moment in het vierde kwart. Want daar werd ineens het duel onderbroken. Want er was een jonge fan die liep het veld op, die wilde een selfie met Wembanyama.
1: Ja, praktijken die je niet zoveel ziet in de NBA. Je ziet wel eens inderdaad tijdens WK's of zo dat er iemand het veld oploopt of bij het voetbal. Maar in de NBA, ja, ondanks dat je echt heel dicht op het veld kan komen als publiek, is het ook extreem goed beveiligd. En toch is deze jongen er tussendoor geglipt. Die kaartjes om überhaupt op de onderste ringen te komen, die zijn echt godsgruwelijk duur. Dus nou ja, je moet dat ervoor over hebben om überhaupt zo'n actie uit te halen. En dan moet je nog door die bewaking heen zien te glippen. En dat is dus gelukt. Ja, het zag er ook wonderlijk uit. En ook Victor Wembanyama, de man met wie hij op de foto ging, die zei achteraf, ja, ik wist ook niet zo goed hoe ik moest reageren. Dus ik lachte maar een beetje als een natuurlijke reflex. Maar het is natuurlijk wel heel apart dat zo'n wedstrijd wordt stilgelegd.
0: Ja, werken ze in Amerika wat dat betreft ook met stadionverboden voor veldbestorming?
1: Ja, zeker. Want deze jongen en degene die hem hielp, die hebben een stadionverbod voor het leven gekregen. Voor alle stadions in de NBA. Dus ja, die gaan we nooit meer terugzien.
0: Zo, ja, dat is wel een pittig heftige straf. Nou ja, game 1 dus gewonnen door de Knicks. Staan dus nu 1-0 voor in die best of 7. Vannacht is game 2. Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Ja, de Spurs gaan gewoon reageren in eigen huis. Wembanyama heeft een aantal iets mindere wedstrijden gehad in de playoffs. En eigenlijk wist hij elke keer de wedstrijd erop te reageren. Zeker in de serie hiervoor tegen Oklahoma City Thunder. En ja, ik vermoed dat ze dat nu ook weer gaan doen. Want het was niet dat de Knicks een fantastisch statistisch plan hadden. Of dat ze zo erg de bovenliggende partij waren. Nee, het zijn twee ploegen die redelijk dicht bij elkaar liggen. En dan is het maar net van wie heeft het momentum. Wie zit er net lekker in de wedstrijd. Weet je, valt het net jouw kant op. Ja, daar gaat het uiteindelijk ook vanavond weer op uitkomen. En de Spurs zijn zeker niet kansloos. Die gaan gewoon vanavond. Het zou mij niet verbazen als het gewoon na vanavond 1-1 staat.
0: Ja, en dan komt er nog iets opvallends aan. Niet dat we richting New York gaan voor game 3. Want dat is natuurlijk vrij normaal. Maar wel.
1: Waar je naartoe gaat.
0: Ja, de Donald Trump die gaat game 3 bezoeken in New York. En is daarmee de eerste zittende Amerikaanse president ooit die de NBA Finals gaat bezoeken. Maar als je een beetje de commentaren op socials leest, gaat het nog een hels fluitconcert worden.
1: Ja, ik vraag me echt af wat hier gaat gebeuren. Want het werd ook gebracht als echt breaking news door de grote news anchors in Amerika. Want ja, Donald Trump, we weten ongeveer waar hij voor staat. En het Amerikaanse basketbal, de gemiddelde Amerikaanse basketballer, staat precies voor het tegenovergestelde. Dat zijn vaak hele progressieve mensen die strijden voor gelijkheid en social justice, zoals dat dan heet.

0: Ik ben benieuwd wat hij daar te zoeken heeft, want hij gaat gigantisch, gigantisch uitgefloten worden als hij op beeld komt. Nou, het lijkt me niet dat ze hem vooraan zetten aan het veld. Dat zou toch ergens in de skybox wordt weggestopt. Maar ja, tegelijkertijd, waarom zou je als zittende president een wedstrijd bezoeken? Dat doe je voor je eigen PR, zeg maar. Toegegeven, president Barack Obama, vorige Amerikaanse president, die hield echt van basketbal. Maar als je dat niet doet, ja, dan doe je het voor je PR. Maar het lijkt me niet dat het goed is voor je PR als je zo verschrikkelijk wordt uitgefloten. Of je wil laten zien dat de hele wereld tegen je is. Dus dit wordt echt nog wel een momentje. Dit gaat niet alleen de sportwereld over, maar dit gaat ook echt de nieuwskoppen halen overal in de wereld. En dan niet alleen op de sportkaternen.
1: Ja, plus het verschil kan ook niet groter met bijvoorbeeld nou ja, de huidig zittend burgemeester van New York, Zohra
0: Nee.
1: Mamdani, die nou ja, vrij
0: Nee.
1: progressief socialistisch is. Dat wordt ook nog een vrij grote tegenstelling, want ook die zou ongetwijfeld de Knicks gaan bezoeken deze dagen.
0: Ja, dus misschien is het dat het ook wel weer. Kijk, Donald Trump. Ja, ik ben geen politiek duider wat dat betreft. Maar hij zorgt er wel voor dat hij elke keer in de publiciteit is. En dat lukt hem nu weer. Dus ja, in die zin is het ook weer geen gekke beweging voor Donald Trump. Maar ja, het is koffiedik kijken waarom je dat doet. Niemand weet dat. Maar het gaat wel weer. Ja, het gaat. Ik denk dat het uiteindelijk dat de wedstrijd meer daarover gaat dan dat het over wedstrijd 3 gaat. Laat ik het zo zeggen.
1: Nou ja, je vertelde al, je verwacht dat het nou ja, na vannacht 1-1 staat in die best of seven. Als we dan even verder
0: Ja,
1: vooruitkijken.
0: ja.
1: Wie verwacht je nou dat het de meeste kans maakt om nou ja, dit jaar te winnen?
0: Ik denk toch als de Spurs hun niveau elke wedstrijd kunnen gaan halen, dan zijn zij toch de betere partij. Dus ik zou toch mijn geld inzetten op de Spurs. Maar ja, kijk, nu ga ik mezelf indekken. Zeker weten doe je het nooit. Nee, ik zet mijn geld op de Spurs. Ik denk uiteindelijk dat de Spurs hem wel gaan pakken. 4-2 of 4-3. Ja, dat is mijn voorspelling.
1: Nou, dan verhuizen we snel de oceaan over terug naar ons eigen kikkerlandje. Want ook wij zijn
0: Ja.
1: bezig met onze eigen finals. Wel een best of five in plaats van een best of seven. Landstede tegen Leiden. Landstede eerste duel gewonnen. Maar laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk überhaupt een verrassing dat ze in de finale staan.
0: Ja, ook een verrassing inderdaad, deze twee finalisten. Het is voor het eerst sinds 2006 heb ik mij laten vertellen dat in de Nederlandse play-offs twee teams staan die niet eerste of tweede werden. Want Landstede Hammers, dat werd zelfs vijfde van Nederland. En ZZ Leiden werd derde van Nederland. Kijk, voor Leiden is het wel de zesde keer dat ze nu in de finale staan om het landskampioenschap. Voor de Hammers, Landstede Hammers uit Zwolle, is het voor het eerst sinds 2018 dat ze er weer staan. Die komen er iets minder vaak in. Maar het is wel een verrassing. En zeker Zwolle, ja, ze eindigde vijfde, maar zij schakelde in de halve finale regerend landskampioen Heroes Den Bosch uit. En dat was echt wel een verrassing. Daar kan je echt wel van spreken. En nu staan ze ook nog eens een keer 1-0 voor in die serie over vijf wedstrijden. Een iets kortere serie dus. Nou, als ze vandaag winnen in eigen huis, ja, dan zijn ze heel dichtbij een tweede landstitel. Want Landstede Hammers is pas één keer in hun clubgeschiedenis kampioen van Nederland geworden. Dus ja, vanavond wordt een hele belangrijke wedstrijd. Ja, maar ZZ Leiden aan de andere kant. Ja, als je 1-1 maakt, dan heb je thuisvoordeel terug. En dan is het gewoon een best of three serie. Alleen dan, nou ja, staat het al 1-1.
1: Ja, maar het was ook niet, zeg maar, een kleine zege die Landstede pakte op bezoek
0: Nee,
1: bij
0: nee,
1: Leiden.
0: nee,
1: Was
0: nee.
1: 68-86.
0: Nee, ze hadden het echt goed uitgekiend. Toegegeven, ze speelden ook echt goed. De schoten die ze namen vielen ook. Maar hun gameplan was vanaf de start echt ja, heel sterk. Ze speelden veel inside. ZZ Leiden heeft twee snelle Amerikaanse guards. Maar die zijn wel wat kleiner. En die werden verdedigend keer op keer opgezocht door de grote mannen van Zwolle. Met scores van dicht bij de basket. En had je ook nog de Nederlandse international Boyd van der Vuurs de Vries. Die op een gegeven moment een barrage aan driepunters binnengooide. En ja, toen sloeg Zwolle eigenlijk een gat. En dat gat ja, heeft Leiden nooit meer echt kunnen inlopen. En vervolgens was het Landstede Hammers uit Zwolle dat ja, redelijk eenvoudig die overwinning binnenhengelde. In Leiden nog wel.
1: Ja, en we gaan vanavond verder met game 2 om
0: Ja.
1: half 8. Zondag om
0: Half acht.
1: half 4 game 3.
0: Ja.
1: Ja, jij hebt volgens mij ook al een redelijk bijzondere rol hè, rondom die duel.
0: Hoe bedoel je?
1: Nou, je ging commentaar geven, toch? Hoorde ik?
0: Ja. Oh, zo, mijn rol. Ah, mijn rol. Nee, ik wilde zeggen, ik speel niet. Nee, klopt. Ik, nee, vanavond en zondag zal je ook van mij het commentaar kunnen verwachten. Het is vandaag vanavond om 7:30 live te zien op de app en de site van de NOS. En zondag is het naast de app en de site van de NOS ook gewoon te zien op NPO 1 live bij NOS Sport. Dan dus vanaf 4:30 en dat is dan al wedstrijd 3. Vanavond nog wedstrijd 2 om 7:30 is de tip-off in Zwolle.
1: Hartstikke mooi. We gaan het allemaal volgen. Luc van Burg, mag ik je voor nu hartelijk danken voor het ons bijpraten. En ik zou zeggen, alvast geniet ervan.
0: Yes, dankjewel. Fijne avond.
2: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: Ja, past er ook alweer een beetje bij de zomer. Sun Club en de Fiesta Remix hier bij All Sports Radio Live. We gaan ons langzaam maar zeker opmaken voor het finale weekend van Roland Garros. Waar de mannen deze vrijdag de halve finale spelen, weten we bij de vrouwen al wie er in de finale staan. Ja, verrassing na verrassing heeft ervoor gezorgd dat de ongeplaatste Poolse, Maja Gwalinska, nummer 114 van de wereld, het gaat opnemen tegen het Russische supertalent Mira Andreeva. We krijgen hoe dan ook een nieuwe Grand Slam winnares. Ik ga erop vooruitblikken met Jon Visbeen van Tennis Magazine. Jon, hele goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Robert.
0: Ja, wat een verrassingen toch. Hè? Het is echt een bizar toernooi tot nu toe. Zowel eigenlijk bij de mannen als de vrouwen. Want misschien op een Alexander Zverev na. Kijk naar de mensen die nu in de finale staan. Dat zijn niet de hoogst geplaatste spelers.
1: Nee, dat mag je wel zeggen. In plaats van een gedoodverfde favoriete als Iga Swiatek, staat nu haar oude dubbelpartner Maja Gwalinska in de finale. En dat is toch wel, ja, met afstand het sprookje van het toernooi. Hè? Een qualifier. Je zei het al, nummer 114 van de wereld. Die met heel veel moeite, en dat moeten we even terug in de tijd, in de derde ronde van het kwalificatietoernooi won van onze eigen Suzanne Lamens. Dat was 7-6, 7-5. Dat zegt ook iets over de capaciteiten toch en kwaliteiten van Lamens. Maar die dan vervolgens doorloopt naar de finale. Dat is redelijk ongekend. Het is wel eens gebeurd dat een qualifier een toernooi won. Dat was een jaar of vier geleden Emma Raducanu, de Britse. Die won de US Open vanuit de kwalificaties. Nou ja, dit meisje, Gwalinska, die trouwens geen 18 of 19 is, maar al 24... Die is hard op weg om dat te evenaren. Maar dat zal niet makkelijk worden.
0: Nee, want sterker nog, een hele bijzondere geschiedenis heeft zij. Ze is ook een tijdje, omdat ze het eigenlijk niet meer zag zitten, gestopt geweest. Dat is natuurlijk al interessant. Maar wint nu wel op Roland Garros even in één klap meer prijzen geld dan dat ze in haar hele loopbaan heeft verdiend.
1: Ja, 1,4 miljoen euro. Dat is niet niks natuurlijk. En in één klap, ja, knalt ze natuurlijk ook die top 100 in. En ik weet niet eens precies waar ze nu terechtkomt. Maar dat gaat met een duizelingwekkende vaart natuurlijk. Dat begrijp je. In 2017 stond ze, wat ik zei, met die Swiatek al in het jeugdtoernooi, juniorentoernooi. In de finale van Roland Garros met z'n tweeën. Nou ja, zo zie je hoe het kan verkeren. Die Swiatek die inmiddels 6 Grand Slam titels heeft. En zij die nog niet eens in de top 100 stond. Maar goed, die heeft dat in rap tempo. In 2 weken tijd heeft ze daar verandering in gebracht.
0: Ja, zij gaat het opnemen tegen het Russische supertalent, hè, Mira Andreeva. Toch ook iemand die een vrij interessante route richting de finale heeft gehad. Alleen al omdat ze in de halve finale natuurlijk Marta Kostyuk uitschakelt, de Oekraïense. Dat duel was natuurlijk al eentje die gevoelig lag. Zij gaat het dus nu opnemen tegen Gwalinska. Op papier zou je van Andreeva, ook als je kijkt naar haar vorm de laatste tijd, toch moeten verwachten dat zij hem wel zou moeten kunnen winnen.
1: Ja, het is veruit favoriet. Maar iedereen die tegen Gwalinska speelde de afgelopen 2 weken, was veruit favoriet. Ook gisteren Diana Schneider, die vele malen hoger staat op die ranking. Dus natuurlijk zeg je op voorhand, Andreeva gaat er eerst Grand Slam titel halen. En dat past helemaal in het beeld, hè, van een meisje wat op 16-jarige leeftijd al aan de deur klopte. En dit toernooi heeft laten zien dat ze echt verschrikkelijk goed kan tennissen. Maar ik durf mijn handen niet meer voor in het vuur te steken, Robert. Ik weet niet hoe jij dat hebt. Maar dat meisje, dat Poolse meisje, speelt een verrassend soort tennis. Waarbij variatie een heel groot thema is. En dat is zo heerlijk om dat weer eens een keer te zien. Of dat nou bij de mannen of bij de vrouwen is. Dat er gevarieerd wordt met het spel. Want ook Andreeva is natuurlijk een voorbeeld van iemand van, nou jongens, knal die bal er maar overheen. Zo lang mogelijk en zo goed mogelijk. En dan win je het wel. En dat is toch een beetje, vind ik, een beetje veel van hetzelfde wat je ziet. En dat kleine, want het is een kleine meid, die Poolse. Maar die, ja, die heeft met die linkerhand heel veel gevoel heeft ze daarin. En de vraag is of ze tegen dat geweld morgen bestand is, hoor, van Andreeva. Ik denk het niet, maar ja, haar toernooi kan natuurlijk al lang niet meer stuk.
0: Nee, ja, maar goed, als je kijkt naar de historie van dit toernooi en de speelsters die nu in de finale staan, durf ik me ook niet te wagen aan voorspelling, want dat kan echt werken alle kanten op.
1: Ja, klopt, ja. We hebben ook wel eens een keer Sarah Errani in de finale gehad. Hè. Dat ook iedereen zei van, hoe kan dit? En ja, weet je, ik hoop dat het een hele leuke wedstrijd wordt. En dat kan, omdat er twee speelstijlen zijn. Maar dan moet die Gralinska wel tegen dat geweld op kunnen. En dat tempo van haar tegenstandster. En als ze dat kan, dan kan ze zomaar onder de huid kruipen van die Andreeva, die natuurlijk ook pas in de eerste Grand Slam finale staat met de 19 jaar. Dus ja, ik hoop gewoon dat het een mooi gevecht wordt.
0: Dan de mannen, die spelen vandaag de halve finales. Ook dat is eigenlijk wel interessant om te zien wat daar nog over is. Want ook daar, ja, we hebben natuurlijk de nummer 2 geplaatst nog over. Maar ja, de grote topfavoriet, Jannik Sinner, die lag er al na 2 rondes uit. Nou ja, kijken wat we nog over hebben. We hebben, nou ja, als we het toch hebben over Alexander Zverev, die neemt het op tegen Jakub Mensjik, die nou ja, bijna figuurlijk stierf, maar weer is opgestaan als een soort fenix. Herrezen uit de as. En we hebben een Italiaans onderrondje tussen Cobolli en een ongeplaatste Matteo Arnaldi.
1: Nou ja, je zegt het. Ik bedoel, je zegt met Sinner dat de grote favoriet uit Italië bezweek. Hij stort in elkaar tegen Cerundolo. Nadat hij gewoon 6-3, 6-2 de eerste sets had gewonnen. Djokovic, die ook de eerste 2 sets had gewonnen. Maar een 3 sets tegen Fonseca verloor. Casper Ruud, die het niet gered heeft. Alcaraz, die er niet bij is. Ja, dan is dit de buitenkans natuurlijk voor Zverev. Om eindelijk die Grand Slam titel binnen te halen. Dat heeft al een paar keer in de finale gestaan. Maar het is hem nooit gelukt. En hij zal hoe dan ook, als hij de eindstrijd haalt, en dat moet ik nog maar zien, want die Mensik inderdaad, die heeft een waanzinnig toernooi achter de rug. Met hele lange partijen. En inderdaad vorige week dat hij in die hitte, na de overwinning op Navone, die Argentijn, ik geloof dat ze vijf uur bezig waren geweest. Niet eens meer over. Hij stortte ter aarde om dat te vieren. En vanwege de kramp kon hij niet eens meer overheen. Ja, die heeft zich toch kunnen herpakken. En die is er doorheen gewalst. Of gerold eigenlijk. En er komt sowieso zo'n sfeer heeft dan, als hij het wint, met een Italiaan toch weer moeten afrekenen. En dan zie je toch dat Italiaanse tennis in de breedte heel sterk is. Want vergeet Berrettini niet, die ook bij de laatste 8 stond. En dan heeft Musetti, niet eens Lorenzo Musetti, niet eens meegedaan. Nou ja, het wemelt ervan. Hè? Dus van hele goede Italiaanse spelers. Nou ja, ik verwacht toch wel dat Cobolli dat gaat redden van Arnaldi, die die meteen van Tellen Griekspoor won, hè, in de eerste ronde. En dan hoop ik voor Zverev dat hij die mensen terzijde kan zetten. Het zal niet makkelijk worden.
0: Nee, want als we het hebben over die Mensik, een week geleden stortte die nog ter aarde. Werd hij afgevoerd na zijn duel in een rolstoel. Dat leek bijna over. Inmiddels staat hij, nou ja, in de halve finale.
1: Ja, het is niet zomaar, jongen. Het is, hij won van die Fonseca. En dan praat je over een Braziliaan van 19 en een Tsjech van 20. Dat zijn natuurlijk hele jonge jongens. En Mensik heeft wat meer ervaring. Hè. Die won vorig jaar Indian Wells een toernooi. Dat is een 1000-series toernooi en dat win je niet zomaar. Dus Hij komt niet helemaal uit de lucht vallen. En ik denk dat Zverev het toch niet echt makkelijk met die jongen gaat krijgen. Want hij is taai en hij is inderdaad overeind gekomen na die ineenstorting. Maar hij had wel gewonnen natuurlijk. Dus, en dan heb je bij zo'n Grand Slam toch een extra dag om te rusten. En nou ja, die volgende partij kon hij het net weer redden enzovoort. En zo struikelde hij door het toernooi heen. En zie, hij staat nu bij de laatste vier. En dat is op zich natuurlijk al een hele prestatie. Voor die

0: kijken, niet met zijn gedoodverfde rivaal Sam Schreuder, maar met Turk Ahmet Kaplan. Dus dat is de finale met de quads. En dan staat hij ook nog met Sasson, zijn Israëlische partner, in de dubbelfinale tegen Schreuder en Woodman uit Australië.
1: En bij de vrouwen, ja, Dieder de Groot, as we speak, staat een halve finale te spelen tegen Yui Kamiji.
0: Ja, de oude rivalen, die staan weer tegenover elkaar. Dus Dieder die is weer op de weg terug. Hè. Die is natuurlijk geopereerd geworden anderhalf jaar geleden. Zo'n beetje anderhalf jaar geleden. Komt nu weer op dat niveau wat ze voor die operatie had. En dat is klasse apart. Dus de vraag is even of ze die draad nu weer op kan pakken. En dan zullen er nog vele zegens volgen.
1: Ja, want dan komt ze in de finale terecht tegen Russische Française, Xenia Chasteau. Die ongeplaatst is overigens. De nummer 2 geplaatst Lee verrassend uitschakelde in de halve finale. Dus dat is ook nog, mocht ze doorkomen tegen Kamiji, is dat natuurlijk ook nog geen gelopen race.
0: Nee, maar dat is zeker niet. Ik denk dat zij nu sowieso wedstrijd voor wedstrijd kijkt. Stel dat ze die titel wint, dan is dat voor haar zo'n boost, denk ik, dat er velen zullen volgen. Hoewel ze dat in het dubbel niet kan doen, hè, want daar halen ze het niet. Maar daar zijn we vertegenwoordigd met Jinte Bos en Lizzie de Geef. En die moeten het in die finale opnemen tegen Kamiji en de Chinese Zhu.
1: We gaan het allemaal volgen. Laten we hopen op wat Nederlands succes. De kansen zijn in ieder geval rijkelijk met in ieder geval 3 finale plaatsen in de wheelchair quad doubles. Waar we sowieso een Nederlandse winnaar gaan krijgen. Dus dat is nog ook wel interessant. De vrouwendubbel bij het wheelchair en de singles bij de quads met Niels Vink. Voor nu, Jon Visbeen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar ongetwijfeld snel weer.
0: Graag gedaan, Robert.
2: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
2: En tot zover All Sports Radio Live voor deze vrijdag 5 juni. Als je iets van deze uitzending hebt gemist, kun je dat in de loop van de middag allemaal online terugvinden. En dat kan via onze website natuurlijk, allsportsradio.nl, maar ook via de bekende podcastkanalen. Bijvoorbeeld, denk aan SoundCloud, maar ook aan Spotify en Apple Podcast. Dan kun je alles op je gemakje nog eens even terugluisteren. Maandag zijn we er weer met All Sports Radio Live en dan trappen we alvast het wereldkampioenschap voetbal af met een mooie special. Te gast zijn onder meer Tim van Sintvliet van Mee met Oranje en ook, je hoorde hem net al in de promo voorbij komen, sportmarketeer Frank van der Walbaken. Want ja, er gaat wat geld in om in dat wereldkampioenschap voetbal en in het bijzonder, de bijzondere geldstromen daar in de Verenigde Staten. Maar goed, daar gaat Frank maandag ongetwijfeld nog veel en veel meer over vertellen. Voor nu wens ik je alvast een heel fijn en sportief weekend. Ga lekker doen wat je wil. Het wordt ongetwijfeld wel mooi weer. En anders gewoon lekker genieten en kijken van al het moois dat de sport is. Bijvoorbeeld, de Roland Garros finales. Is maar even zomaar een aanradertje. Dank voor het luisteren. Alvast een heel goed weekend en tot maandag. Dag.
0: All Sports Radio Live. All Sports Radio.
3: We denken na over een koophuis.
4: Dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart? Met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Welkom terug bij de podcast.

0: Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Hockey.
5: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Voetbal.
7: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
4: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Come on.

0: sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
2: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat er de komende weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketens zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week. Of hebben al gepresenteerd deze week grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit. Omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. En in het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. En in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als sponsor van hoofdsponsor van het Nederlands elftal. Stel, wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld. Dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is in adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens Ster €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
1: Dan, zoals altijd, Frank, de Formule 1.
2: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles Leclerc. Nou, dat vind ik niet verbazingwekkend, want Leclerc is toch een hele talentvolle en een goede rijder. Dat houdt in mijn ogen, en nu ga ik een persoonlijke interpretatie, en het is niet gebaseerd op feiten, maar op een buikgevoel. Die deur die blijft openstaan voor Max. Want stel dat Red Bull niet in staat zal zijn de auto dit jaar aanzienlijk te verbeteren, waardoor Max elke race weer mee kan strijden voor het podium, dan zou het zomaar toch kunnen dat Max aan het einde van dit seizoen vertrekt. En nogmaals, dat is een buikgevoel wat ik heb. En dan gaat het stoeltje bij Ferrari van Lewis Hamilton, dat komt vrij aan het eind van het seizoen, want de speculaties dat Hamilton stopt aan het eind van dit seizoen, die zijn niet meer schaars, maar die zijn hier zeer frequent. Het is een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Max wil bewijzen aan de wereld dat hij de beste is. Nou, dat hoeft hij bij mij niet meer te bewijzen, maar er zijn er toch nog veel die eraan twijfelen en die het toeschrijven aan het succes van de Red Bull auto in de tijd dat Max wereldkampioen werd. Ik denk dat Max de ambitie heeft, de doelstelling heeft om ook nog een keer in een andere Formule 1 auto wereldkampioen te worden. En wat is dan mooier dan toch het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1 auto, ook al zijn ze al tijden niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
1: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
2: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal. Zoals net ook al. Terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil. Met name in de Verenigde Staten. Want de Women's Super League heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. Maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar. En het is voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig, maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus het vrouwenvoetbal maakt sprongen en dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een 5-jarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de 3 Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status de official and exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluidt zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan iets heel anders, nou over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo'n smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Op zichzelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of zonder, onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen. Zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af en die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig, want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir en zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Het haalt zelfs de voorpagina's, de plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1 team Alpine een hoofdsponsorcontract voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk 60 miljoen dollar per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale waarin 2 Spaanse coaches treden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruyff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van een Spanjaard natuurlijk. De one and only Pep Guardiola voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat voor wat de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel door met de gele en de groene kaart. Wie verdient de complimenten? Wie moet even opletten, Frank? Over wie gaat dat deze week?
2: Ja, geel, dat zal niemand verbazen, is voor de poppenkast die ik al gemeld heb. Je hebt zojuist die tweestrijd tussen de 2 potentiële voorzitters van Real Madrid. Enerzijds is dat Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die dacht te kunnen scoren en dat helpt natuurlijk voor hem in die strijd. Om José Mourinho, de special one, voor de 2e keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble. De man heeft al 15 hoofdcoachjobs op zijn naam en minstens evenveel ruzies in zaken zijn merkwaardige en vooral arrogante gedrag. Zijn bijnaam, zoals hij overal wordt genoemd, de special one, is niet door anderen bedacht, maar is door hemzelf bedacht. Nou, dat zegt al genoeg. Maar ook niet alleen geel aan hem, maar zeker ook geel aan de club. Het aantrekken van die speciale manier. En ja, maar ja, wie weet, hij heeft wel een track record. En wie weet moet ik volgend jaar dit herzien. En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaanse kampioenschap. En wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid en ook voor José Mourinho en ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen, naar de Visma Leasebike Rabobank wielerploeg. Voor de meer dan imposante wijze waarop zij de Giro hebben beheerst. Niet alleen natuurlijk voor het onbetwiste de roze trui voor Jonas Vingegaard. Maar met name vooral, vind ik althans, voor de indrukwekkende ploegentactiek. Fascinerend en hulde voor die ploegleiding. En vooral ook voor een Sepp Kuss, de Amerikaan in de ploeg, die zichzelf evenals de Italiaan Affini en de Belg Victor Kampenaars volledig hebben weggecijferd in dienst van Jonas Vingegaard. En het mooie dan, dat Jonas Vingegaard, die ook nog die extra bergetappe had kunnen winnen, maar die gunde aan teamgenoot Sepp Kuss, want er was geen gevaar voor zijn roze trui. Nou, het fantastisch ploegspel en dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. Hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor een etappe van de Tour de France voor de televisie zitten? En het is dan juist om dat ploegen, die ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Leasebike, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
2: Ja, zeker de Tour de France straks met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat veel mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, die daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders. Maar in dit geval is het volstrekt relevant. Want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen er langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
1: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
2: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerde iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, weten vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat ze natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor hem een zeer zware teleurstelling. Want hij moet die clubs motiveren om zichzelf te positioneren in Europa. Want hoe verder we komen in Europese competities, hoe aantrekkelijker het Nederlandse voetbal ook wordt. En nu wordt het al snel een Mickey Mouse competitie genoemd. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus Jan, die alles weet van voetbal, want hij was ook algemeen directeur van Feyenoord. Hij was voormalig algemeen directeur van de NOS. En is nu dus algemeen directeur van de Eredivisie. Dus dat is een hele interessante gast waar we ongetwijfeld een mooie discussie mee op gang kunnen zetten, Robert.
1: Dat denk ik ook wel. We kijken er alvast naar uit volgende week dus in de BV Sport. Jan de Jong te gast. Frank van der Walbaken voor nu. Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
2: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat er de komende weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketens zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week. Of hebben al gepresenteerd deze week grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit. Omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. In het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. En in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als sponsor van hoofdsponsor van het Nederlands elftal. Stel, wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld, dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is in adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens Ster €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
1: Dan, zoals altijd, Frank, de Formule 1.
2: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles Leclerc. Nou, dat vind ik niet verbazingwekkend, want Leclerc is toch een hele talentvolle en een goede rijder. Dat houdt in mijn ogen, en nu ga ik een persoonlijke interpretatie, en het is niet gebaseerd op feiten, maar op een buikgevoel. Die deur die blijft openstaan voor Max. Want stel dat Red Bull niet in staat zal zijn de auto dit jaar aanzienlijk te verbeteren, waardoor Max elke race weer mee kan strijden voor het podium, dan zou het zomaar toch kunnen dat Max aan het einde van dit seizoen vertrekt. En nogmaals, dat is een buikgevoel wat ik heb. En dan gaat het stoeltje bij Ferrari van Lewis Hamilton, dat komt vrij aan het eind van het seizoen, want de speculaties dat Hamilton stopt aan het eind van dit seizoen, die zijn niet meer schaars, maar die zijn hier zeer frequent. Het is een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Max wil bewijzen aan de wereld dat hij de beste is. Nou, dat hoeft hij bij mij niet meer te bewijzen, maar er zijn er toch nog veel die eraan twijfelen en die het toeschrijven aan het succes van de Red Bull auto in de tijd dat Max wereldkampioen werd. Ik denk dat Max de ambitie heeft, de doelstelling heeft om ook nog een keer in een andere Formule 1 auto wereldkampioen te worden. En wat is dan mooier dan toch het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1 auto, ook al zijn ze al tijden niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
1: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
2: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal. Zoals net ook al. Terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil. Met name in de Verenigde Staten. Want de Women's Super League heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. Maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar. En het is voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig, maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus het vrouwenvoetbal maakt sprongen en dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba-groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een 5-jarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de 3 Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status, de official en exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluid zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan iets heel anders, nou, over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo'n smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Op zichzelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of zonder, onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen. Zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af en die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig, want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir en zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Het haalt zelfs de voorpagina's, de plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1 team Alpine een hoofdsponsorcontract. Voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk 60 miljoen dollar per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale waarin 2 Spaanse coaches treden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruijff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van een Spanjaard natuurlijk. De one and only Pep Guardiola voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat wordt de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel door met de gele en de groene kaart. Wie verdient de complimenten? Wie moet even opletten, Frank? Over wie gaat dat deze week?
2: Ja, geel, dat zal niemand verbazen, is voor de poppenkast die ik al gemeld heb. Je hebt zojuist die tweestrijd tussen de 2 potentiële voorzitters van Real Madrid. Enerzijds is dat Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die dacht te kunnen scoren en dat helpt natuurlijk voor hem in die strijd. Om José Mourinho, de special one, voor de 2e keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble. De man heeft al 15 hoofdcoachjobs op zijn naam en minstens evenveel ruzies in zaken zijn merkwaardig en vooral arrogante gedrag. Zijn bijnaam, zoals hij overal wordt genoemd, de special one, is niet door anderen bedacht, maar is door hemzelf bedacht. Nou, dat zegt al genoeg. Maar ook niet alleen geel aan hem, maar zeker ook geel aan de club. Voor het aantrekken van die speciale manier. En ja, maar ja, wie weet, hij heeft wel een track record. En wie weet moet ik volgend jaar dit herzien. En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaanse kampioenschap. En wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid en ook voor José Mourinho en ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen, naar de Visma Leasebike Rabobank wielerploeg. Voor de meer dan imposante wijze waarop zij de Giro hebben beheerst. Niet alleen natuurlijk voor het onbetwiste de roze trui voor Jonas Vingegaard, maar met name vooral, vind ik althans, voor de indrukwekkende ploegentactiek. Fascinerend en hulde voor die ploegleiding. En vooral ook voor een Sepp Kuss, de Amerikaan in de ploeg, die zichzelf evenals de Italiaan Affini en de Belg Victor Kampenaars volledig hebben weggecijferd in dienst van Jonas Vingegaard. En het mooie dan, dat Jonas Vingegaard, die ook nog die extra bergetappe had kunnen winnen, maar die gunde aan teamgenoot Sepp Kuss, want er was geen gevaar voor zijn roze trui. Nou, het fantastisch ploegspel en dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. Hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor een etappe van de Tour de France voor de televisie zitten? En het is dan juist om die ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Leasebike, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
2: Ja, zeker de Tour de France trouwens met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat veel mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, die daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders. Maar in dit geval is het volstrekt relevant. Want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen er langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
1: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
2: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerd iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, weten vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat we natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor hem een zeer zware teleurstelling. Want hij moet die clubs motiveren om zichzelf te positioneren in Europa. Want hoe verder we komen in Europese competities, hoe aantrekkelijker het Nederlands voetbal ook wordt. En nu wordt het al snel een Mickey Mouse competitie genoemd. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus Jan, die alles weet van voetbal, want hij was ook algemeen directeur van Feyenoord. Hij was voormalig algemeen directeur van de NOS. En is nu dus algemeen directeur van de Eredivisie. Dus dat is een hele interessante gast waar we ongetwijfeld een mooie discussie mee op gang kunnen zetten, Robert.
1: Dat denk ik ook wel. We kijken er alvast naar uit volgende week dus in de BV Sport. Jan de Jong te gast. Frank van der Walbaken voor nu. Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Unive supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check unive.nl/supporter van sport. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
5: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Ik ben Barbara de Noor. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hits on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.

0: But you're just a boy.
1: All Sports Radio.
2: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
7: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
8: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
1: Autosport.
9: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus het was eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
2: zeker,
1: eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat een luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan een spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk, goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dan vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, ja, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of er was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van ja, je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat, dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker, zeker weten. Dus ja, nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Nou ja, je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland dus Frankrijk te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Nou ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat gewoon goed gaat komen. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school?
1: Qua studierichting?
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen. In Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, mijn hard werk wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijnde. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij hem die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk ja, nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En ja, die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En ja, dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En ja, toen voor het gevoel met dat oplopen, ja, dat was niet normaal. En ja, toen stond ik daar en ja, heb ik gewoon gewonnen. Dus ja, dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, ja, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van ja, nu mag het wel opschieten. En ja, ja, dat moment was echt heel mooi. Het was niet ja, onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ja, nou ja, ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je nou ja, voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, nou, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Ja, het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat nou ja, alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan
2: Zeker.
1: Zijn. Die denken, ja, hey, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
2: Ja, dus ja, dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Ja, natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En ja, daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nou ja, nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie
2: zeker.
1: Van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, nou, heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En ja, mijn volgende doel, zeg maar, is ja, volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En ja, mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
2: Nee. Zeker. Dus ja, dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Ja, daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is, Budapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En ja, dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En ja, dat kan heel erg duur worden. Dus ja, mijn spaardoel is op dit moment €2000. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Ja, precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogdorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar ja, andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En ja, dat.
1: Ja, nou ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet, precies, niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook nou ja, crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met Ook Talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk ja, heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Nou, dat klinkt goed. Maar goed, als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Nou, mijn meest ultieme doel op dit moment is, nou, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21. Want het WK is om de 2 jaar. En ja, die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat...
2: Ja.
1: Nou, wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om nou ja, wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. Wel. En nou, heel erg veel succes natuurlijk,
2: ja,
1: als het kan.
2: Ja, mogen komen. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
2: Ja, het is voor de 11e keer dat ze dat doen. Het is inderdaad wat je terecht al zei. Enigszins parallel lopend met Deloitte. Hè, dat accountantsbureau dat ook elk jaar zo'n lijstje uitgeeft. Maar goed, dit keer komt deze naar voren en daar ga ik even op in. Het zal niemand verbazen dat Real Madrid, ondanks een seizoen zonder prijzen, nog steeds de meest waardevolle club is in Europa, met een waarde van 7,7 miljard volgens dat voetbalbenchmark. Op twee staat artsrivaal, zou ik bijna willen zeggen, FC Barcelona met een waarde van 6 miljard. Op 3 en 4 staan gedeeld bij de clubs uit Manchester, dus United en City. Op 5 Arsenal en op 6 Paris Saint-Germain. Leuk is te constateren dat PSV een van de snelst groeiende clubs is. Een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas meldde het persbericht niet op welke positie in die lijst de Eindhovense club staat. Maar het is in ieder geval goed te constateren dat ze stijgen. De afgelopen 5 jaar hebben de top 10 clubs een gezamenlijke opzet geproduceerd van 8,6 miljard. En dat was 4,6 miljard in 2016, dus 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar gegroeid van 4,6 naar 8,6 miljard. Dus wie durft nog te zeggen dat de sport aan het plafond zit? Nou, wees er maar voorbereid dat die groei nog zich zal voortzetten. De gecombineerde sociale mediavolgers, en dat is natuurlijk interessant met de huidige ontwikkelingen van het medialandschap, groeide van 736 miljoen in 2016 naar 2,2 miljard in 2026. Dus de sociale mediavolgers van het Europese voetbal. En nog even terugkomend op de leider dus in dat klassement of in dat lijstje, Real Madrid. Binnenkort vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. Dit is zoveel verkeer en zo. Het belooft een tweestrijd te worden tussen Florentino Perez, de huidige voorzitter, die al behoorlijk denkt te hebben gescoord in die wedstrijd om het voorzitterschap. Met het aantrekken van José Mourinho als coach. Nou, daar straks nog even wat meer over. En Denzel Dumfries natuurlijk, onze sterspeler, die hopelijk in Amerika straks hoge ogen gaat gooien. En de andere kandidaat, ene Henrique Riquelme, belooft dat hij Erling Haaland en Rodri zou aankopen van Manchester City. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste spelers. Haaland, ja, behoeft nauwelijks introductie vandaag de dag als topscorer van Europa. Maar ook Rodri heb ik altijd een waanzinnig goede voetballer gevonden. Totdat hij een zware blessure kreeg, maar hij is weer helemaal terug. Dus ik vind het nog steeds een buitengewoon interessante voetballer. Het zegt iets over het voetbal dat een strijd tussen potentiële voorzitters tegenwoordig wordt uitgevochten via beloftes van spelers of trainers aantrekken. Maar straks nog even meer over Real Madrid.
1: Dan Donald Trump. Daar wilde je toch even kort over hebben. Het is niet dat hij nooit de revue passeert, maar eigenlijk over hem als persoon hebben we het niet zo heel erg gek vaak. Maar jij hebt toch wel je vraagtekens bij zijn manier van handelen. En zeker het zichzelf verrijken eigenlijk tijdens zijn presidentschap door middel van de sport.
2: Ja, ik ga het uiteraard in de BV Sport niet hebben over zijn gedrag in zaken het Midden-Oosten en in zaken ook Oekraïne en alle andere ongein die hij uithaalt. Maar hij en zijn familie hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen geïnvesteerd in, om maar even een voorbeeld te geven, in Dell Technologies. Dat is een hele grote high-tech-achtig bedrijf dat onder andere veel doet ook in de wapenindustrie. Deze week maakte het Pentagon een 9,7 miljard opdracht bekend van Dell aan Dell Technologies van de Amerikaanse regering. Dus meneer Trump met voorkennis heeft daar enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd. En die zullen ongetwijfeld nu enkele twintigtallen miljoenen waard zijn. Maar hij heeft ook, en dan kom ik op de sport, $50.000. Dat klinkt als een mager bedrag als je het hebt over Trump. Maar goed, heeft hij geïnvesteerd in TKO Holding. Het zegt mij niks. Maar het is het moederbedrijf van UFC en WWE. Dat is het Amerikaanse worstelen. En tegelijkertijd, bij die investering, heeft hij een podium laten bouwen. Dat is nu bijna klaar. In de tuin voor het Witte Huis. Voor een UFC evenement. Dat binnenkort daar gaat plaatsvinden. Nou ja, dit is geen fake news. Maar is openbaar in het licht van de US Office of Government Ethics. Het moet dus openbaar gemaakt worden, dit soort investeringen. Nou, het feit dat hij dus met voorkennis waanzinnige bedragen verdient, is al natuurlijk krankzinnig. Maar het feit dat het Amerikaanse volk het zomaar voor lief neemt, is, vind ik, nog krankzinniger. De man heeft eigenlijk niets met sport, naar mijn weten. Maar misbruikt de sport wel, natuurlijk vanwege de populariteit. En om zijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Ik zou bijna willen zeggen, mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou die niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.
1: Ik denk dat hij nog wat dat betreft inderdaad een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
2: Dat soort.
1: Precies. Het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook Donald Trump natuurlijk niet. Zij profileren zich eigenlijk sinds deze week als home of talent. En daarmee hebben ze alle profclubs in de provincie eigenlijk een soort van samengevoegd.
2: Ja, vind ik een opmerkelijk initiatief. Bewonderenswaardig. Ze hebben bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen en drie Groningse topsportclubs. Die gaan samen een meerjarige samenwerking aan. Het doel is de provincie op nationaal en internationaal niveau neer te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat. De clubs zijn FC Groningen, uiteraard Donar en Lycurgus, respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal. Zullen dus het komend seizoen met Groningen Home of Talent op hun shirts gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De drie clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken. In zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend, ook als ondersteuning, dus als sponsors. En de verwachting is dat meer zullen gaan volgen. De gemeente en de provincie Groningen zelf investeren op hun beurt jaarlijks €250.000 in dit initiatief. En dat vind ik ook zelf ook een goed voorbeeld doet volgen. Als de overheid zelf dat initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis, dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. De intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn. Want tussen de clubs, want FC Groningen is natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, Brainport Eindhoven van PSV is natuurlijk, heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind dit een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
1: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
2: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er helemaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders en genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het initiatief van de Tweede Kamer vind ik een hele goeie. Het is wel zo dat er kennelijk een soort ondergrens of bovengrens is. Dat het als er maar 10 mensen zitten, dan is het iets anders dan dat er 5000 mensen zouden zitten. Maar de NOS bracht in het verleden hoge tarieven in rekening. Of die ooit werden betaald is mij onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige horecaondernemers dat gewoon niet betaald hebben. Maar nu is het dus geen kwestie meer van betalen. En dat vind ik nogmaals een heel belovenswaardig en een bewonderenswaardig initiatief van onze regering. Waarover we altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
1: Dan een trend die we al een tijdje zien. Dat atleten zich dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan. Natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden. Die dan een NASCAR team opzet. We zien ook dat nu steeds meer voetballers clubs kopen. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
2: Ja, er was een tijd die jij ook ongetwijfeld nog wel zou kennen, Robert, ondanks het feit dat je een stuk jonger bent dan ik, maar dat sterspelers na hun loopbaan een sigarenzaak begonnen, want veel anders konden ze niet, want toen was de populariteit van het voetbal nog een stuk minder dan nu. Maar tegenwoordig kopen ze vaak een eigen voetbalclub, onder andere David Beckham, die Inter Miami kocht, Lionel Messi, die kocht Cornella, ik weet niet precies waar die club gevestigd is. Weet jij dat, Robert?
1: In Spanje.
2: Oh, is in Spanje, oké.
1: Een van de buitenrijken van Barcelona.
2: Oké. Dan Gerard Piqué, die kocht FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht, gaat al een tijdje, dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de ereterrassen. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dichtbij de aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. Dus en in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, 450 miljoen euro voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek, vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die hij heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
1: Ja, dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier. Want hij koopt nu eigenlijk. Tuurlijk, het is een hele grote club. Maar hij koopt wel de club waar hij groot geworden is. Hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
2: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En passie is een van de kenmerken, belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
1: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: can catch my breath.
1: All Sports Radio.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Zo, we denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
9: Voetbal. Mijn naam is Jury Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
10: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
11: Autosport.
12: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
13: En je luistert naar All Sports Radio.
14: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
2: zeker,
1: eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat toen, luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk sportenband. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dan vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En dat was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk... ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, ja, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van ja, je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat, dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker, zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog, misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja. Klopt.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Maar Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Ja, zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school of?
1: Qua studierichting.
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op het Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen. In Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat win je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, en dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijn. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk ja, nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En ja, die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En ja, dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En ja, toen voor het gevoel met dat oplopen, ja, dat was niet normaal. En ja, toen stond ik daar en ja, heb ik gewoon gewonnen. Dus ja, dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, ja, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van ja, nu mag het wel opschieten. En ja, ja, dat moment was echt heel mooi. Het was niet ja, onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ja, nou ja, ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je nou ja, voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, nou, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Ja, het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat nou ja, alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan
2: Zeker.
1: Zijn. Die denken, ja, hey, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die
2: ja,
1: verrekte goed is.
2: Ja, dus ja, dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Ja, natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En ja, daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nou ja, nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie
2: zeker.
1: Van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, nou, heel positief eigenlijk. Na al deze resultaten die ik heb behaald. En ja, mijn volgende doel, zeg maar, is ja, volgend jaar heb ik het EK senioren, waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En ja, mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is een dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
2: Zeker. Dus ja, dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je
2: Zeker.
1: Ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Ja, daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is Boedapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En ja, dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En ja, dat kan heel erg duur worden. Dus ja, mijn spaardoel is op dit moment 2000 euro. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Ja, precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar ja, andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En ja, dat.
1: Ja, nou ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet, precies, niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook nou ja, qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voordaan gaan steunen?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk ja, heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Nou, dat klinkt goed. Maar goed, als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Nou, mijn meest ultieme doel op dit moment is... nou, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21. Want het WK is om de 2 jaar. En ja, die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat...
2: Ja.
1: Nou, wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om nou ja, wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En heel erg veel succes natuurlijk met alles dat kan.
2: Ja, mogen komen. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Snowboarden.
4: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
7: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
2: Ja, het is voor de 11e keer dat ze dat doen. Het is inderdaad wat je terecht al zei. Enigszins parallel lopend met Deloitte. Hè, dat accountantsbureau dat ook elk jaar zo'n lijstje uitgeeft. Maar goed, dit keer komt deze naar voren en daar ga ik even op in. Het zal niemand verbazen dat Real Madrid, ondanks een seizoen zonder prijzen, nog steeds de meest waardevolle club is in Europa, met een waarde van 7,7 miljard volgens dat voetbalbenchmark. Op twee staat artsrivaal, zou ik bijna willen zeggen, FC Barcelona met een waarde van 6 miljard. Op 3 en 4 staan gedeeld beide clubs uit Manchester, dus United en City. Op 5 Arsenal en op 6 Paris Saint-Germain. Leuk is te constateren dat PSV een van de snelst groeiende clubs is. Een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas meldde het persbericht niet op welke positie in die lijst de Eindhovense club staat. Maar het is in ieder geval goed te constateren dat ze stijgen. De afgelopen 5 jaar hebben de top 10 clubs een gezamenlijke opzet geproduceerd van 8,6 miljard. En dat was 4,6 miljard in 2016, dus 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar gegroeid van 4,6 naar 8,6 miljard. Dus wie durft nog te zeggen dat de sport aan het plafond zit? Nou, wees er maar voorbereid dat die groei nog zich zal voortzetten. De gecombineerde sociale mediavolgers, en dat is natuurlijk interessant met de huidige ontwikkelingen van het medialandschap, groeide van 736 miljoen in 2016 naar 2,2 miljard in 2026. Dus de sociale mediavolgers van het Europese voetbal. En nog even terugkomend op de leider dus in dat klassement of in dat lijstje, Real Madrid. Binnenkort vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. Dus zover is het verkeer en zo. Het belooft een tweestrijd te worden tussen Florentino Perez, de huidige voorzitter, die al behoorlijk denkt te hebben gescoord in die wedstrijd om het voorzitterschap. Met het aantrekken van José Mourinho als coach. Nou, daar straks nog even wat meer over. En Denzel Dumfries natuurlijk, onze sterspeler, die hopelijk in Amerika straks hoge ogen gaat gooien. En de andere kandidaat, ene Henrique Riquelme, belooft dat hij Erling Haaland en Rodri zou aankopen van Manchester City. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste spelers. Haaland, ja, behoeft nauwelijks introductie vandaag de dag als topscorer van Europa. Maar ook Rodri heb ik altijd een waanzinnig goede voetballer gevonden. Totdat hij een zware blessure kreeg, maar hij is weer helemaal terug. Dus ik vind het nog steeds een buitengewoon interessante voetballer. Het zegt iets over het voetbal dat een strijd tussen potentiële voorzitters tegenwoordig wordt uitgevochten via beloftes van spelers of trainers aantrekken. Maar straks nog even meer over Real Madrid.
1: Dan Donald Trump. Daar wilde je toch even kort over hebben. Het is niet dat hij nooit de revue passeert, maar eigenlijk over hem als persoon hebben we het niet zo heel erg gek vaak. Maar jij hebt toch wel je vraagtekens bij zijn manier van handelen. En zeker het zichzelf verrijken eigenlijk tijdens zijn presidentschap door middel van de sport.
2: Ja, ik ga het uiteraard in de BV Sport niet hebben over zijn gedrag in zaken het Midden-Oosten en in zaken ook Oekraïne en alle andere ongein die hij uithaalt. Maar hij en zijn familie hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen geïnvesteerd in, om maar even een voorbeeld te geven, in Dell Technologies. Dat is een hele grote high-tech-achtig bedrijf dat onder andere veel doet ook in de wapenindustrie. Deze week maakte het Pentagon een 9,7 miljard opdracht bekend van Dell aan Dell Technologies van de Amerikaanse regering. Dus meneer Trump met voorkennis heeft daar enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd. En die zullen ongetwijfeld nu enkele twintigtallen miljoenen waard zijn. Maar hij heeft ook, en dan kom ik op de sport, $50.000. Dat klinkt als een mager bedrag als je het hebt over Trump. Maar goed, heeft hij geïnvesteerd in TKO Holding. Het zegt mij niks. Maar het is het moederbedrijf van UFC en WWE. Dat is het Amerikaanse worstelen. En tegelijkertijd, bij de investering, heeft hij een podium laten bouwen. Dat is nu bijna klaar. In de tuin voor het Witte Huis. Voor een UFC-evenement. Dat binnenkort daar gaat plaatsvinden. Nou ja, dit is geen fake news. Maar is openbaar in het licht van de US Office of Government Ethics. Het moet dus openbaar gemaakt worden, dit soort investeringen. Nou, het feit dat hij dus met voorkennis waanzinnige bedragen verdient, is al natuurlijk krankzinnig. Maar het feit dat het Amerikaanse volk het zomaar voor lief neemt, is, vind ik, nog krankzinniger. De man heeft eigenlijk niets met sport, naar mijn weten. Maar misbruikt de sport wel, natuurlijk vanwege de populariteit. En om zijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Ik zou bijna willen zeggen, mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou die niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.
1: Ik denk dat hij nog wat dat betreft inderdaad een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
2: Soort.
1: Precies. Het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook Donald Trump natuurlijk niet. Zij profileren zich eigenlijk sinds deze week als home of talent. En daarmee hebben ze alle profclubs in de provincie eigenlijk een soort van samengevoegd.
2: Ja, vind ik een opmerkelijk initiatief. Bewonderenswaardig. Ze hebben bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen en 3 Groningse topsportclubs. Die gaan samen een meerjarige samenwerking aan. Het doel is de provincie op nationaal en internationaal niveau neer te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat. De clubs zijn FC Groningen, uiteraard Donar en Lycurgus, respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal. Zullen dus het komend seizoen met Groningen Home of Talent op hun shirts gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De 3 clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken. In zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend, ook als ondersteuning, dus als sponsors. En de verwachting is dat meer zullen gaan volgen. De gemeente en de provincie Groningen zelf investeren op hun beurt jaarlijks €250.000 in dit initiatief. En dat vind ik ook zelf ook een goed voorbeeld doet volgen. Als de overheid zelf het initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis, dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. De intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn, want tussen de clubs. Want FC Groningen is natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, Brainport Eindhoven van PSV is natuurlijk, heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind dit een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
1: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
2: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er eenmaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders en genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het initiatief van de Tweede Kamer vind ik een hele goeie. Het is wel zo dat er kennelijk een soort ondergrens of bovengrens is. Dat het als er maar 10 mensen zitten, dan is het iets anders dan dat er 5000 mensen zouden zitten. Maar de NOS bracht in het verleden hoge tarieven in rekening. Of die ooit werden betaald is mij onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige horecaondernemers dat gewoon niet betaald hebben. Maar nu is het dus geen kwestie meer van betalen. En dat vind ik nogmaals een heel belovenswaardig en een bewonderenswaardig initiatief van onze regering. Waarover we altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
1: Dan een trend die we al een tijdje zien. Dat atleten zich dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan. Natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden. Die dan een NASCAR-team opzet. We zien ook dat nu steeds meer voetballers clubs kopen. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
2: Ja, er was een tijd die jij ook ongetwijfeld nog wel zou kennen, Robert, ondanks het feit dat je een stuk jonger bent dan ik, maar dat sterspelers na hun loopbaan een sigarenzaak begonnen, want veel anders konden ze niet, want toen was de populariteit van het voetbal nog een stuk minder dan nu. Maar tegenwoordig kopen ze vaak een eigen voetbalclub, onder andere David Beckham, die Inter Miami kocht, Lionel Messi, die kocht Cornella, ik weet niet precies waar die club gevestigd is. Weet jij dat, Robert?
1: In Spanje.
2: Oh, is in Spanje, oké.
1: Een van de buitenrijken van Barcelona.
2: Oké. En dan Gerard Piqué, die kocht FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht, gaat al een tijdje, dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de ereterrassen. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dicht bij de aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. Dus en in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, 450 miljoen euro voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek, vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die hij heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
1: Ja, dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier. Want hij koopt nu eigenlijk, natuurlijk, het is een hele grote club, maar hij klopt wel de club waar hij groot geworden is. Hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
2: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En passie is een van de kenmerken, belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
1: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
2: Voetbal.
3: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
1: Volleybal.
4: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
1: Tennis.
5: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Je klopt.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
2: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat er de komende weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketens zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week. Of hebben al gepresenteerd deze week grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit. Omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. En in het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. Dus in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als sponsor van hoofdsponsor van het Nederlands elftal. Stel, wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld, dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is in adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi hoor. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens Ster €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
1: Dan zoals altijd, Frank, de Formule 1.
2: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles Leclerc. Nou, dat vind ik niet verbazingwekkend, want Leclerc is toch een hele talentvolle en een goede rijder. Dat houdt in mijn ogen, en nu ga ik een persoonlijke interpretatie, en het is niet gebaseerd op feiten, maar op een buikgevoel. Die deur die blijft openstaan voor Max. Want stel dat Red Bull niet in staat zal zijn de auto dit jaar aanzienlijk te verbeteren, waardoor Max elke race weer mee kan strijden voor het podium, dan zou het zomaar toch kunnen dat Max aan het einde van dit seizoen vertrekt. En nogmaals, dat is een buikgevoel wat ik heb. En dan gaat het stoeltje bij Ferrari van Lewis Hamilton, dat komt vrij aan het eind van dit seizoen, want de speculaties dat Hamilton stopt aan het eind van dit seizoen, die zijn niet meer schaars, maar die zijn hier zeer frequent. Nogmaals, het is een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Max wil bewijzen aan de wereld dat hij de beste is. Nou, dat hoeft hij bij mij niet meer te bewijzen, maar er zijn er toch nog veel die eraan twijfelen en die het toeschrijven aan het succes van de Red Bull auto in de tijd dat Max wereldkampioen werd. Ik denk dat Max de ambitie heeft, de doelstelling heeft om ook nog een keer in een andere Formule 1 auto wereldkampioen te worden. En wat is dan mooier dan in toch het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1 auto, ook al zijn ze al tijden niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
1: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
2: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal. Zoals net ook al. Terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil. Met name in de Verenigde Staten. Want de Women's Super League heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. Maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar. En het is voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig, maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus het vrouwenvoetbal maakt sprongen en dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba-groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een 5-jarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de 3 Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status de official and exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluidt zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan iets heel anders, nou over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo'n smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Op zichzelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of zonder onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen. Zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af en die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig, want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir en zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Het haalt zelfs de voorpagina's, de plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1 team Alpine een hoofdsponsorcontract voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk $60 miljoen per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale waarin 2 Spaanse coaches streden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruijff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van een Spanjaard natuurlijk. The one and only Pep Guardiola voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat voor wat de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel door met de gele en de groene kaart. Wie verdient de complimenten? Wie moet even opletten? Frank, over wie gaat dat deze week?
2: Ja, geel, dat zal niemand verbazen, is voor de poppenkast die ik al gemeld heb. Je hebt zojuist die tweestrijd tussen de 2 potentiële voorzitters van Real Madrid. Enerzijds is dat Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die dacht te kunnen scoren en dat helpt natuurlijk voor hem in die strijd. Om José Mourinho, de special one, voor de 2e keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble. De man heeft al 15 hoofdcoachjobs op zijn naam en minstens evenveel ruzies in zaken zijn merkwaardig en vooral arrogante gedrag. Zijn bijnaam, zoals hij overal wordt genoemd, de special one, is niet door anderen bedacht, maar is door hemzelf bedacht. Nou, dat zegt al genoeg. Maar ook niet alleen geel aan hem, maar zeker ook geel aan de club. Het aantrekken van die speciale manier. En ja, maar ja, wie weet, hij heeft wel een track record. En wie weet moet ik volgend jaar dit herzien. En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaanse kampioenschap. En wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid en ook voor José Mourinho en ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen, naar de Visma Leasebike Rabobank wielerploeg. Voor de meer dan imposante wijze waarop zij de Giro hebben beheerst. Niet alleen natuurlijk voor het onbetwiste de roze trui voor Jonas Vingegaard. Maar met name vooral, vind ik althans, voor de indrukwekkende ploegentactiek. Fascinerend en hulde voor die ploegleiding. En vooral ook voor een Sepp Kuss, de Amerikaan in de ploeg, die zichzelf evenals de Italiaan Affini en de Belg Victor Kampenaars volledig hebben weggecijferd in dienst van Jonas Vingegaard. En het mooie dan, dat Jonas Vingegaard, die ook nog die extra bergetappe had kunnen winnen, maar die gunde aan teamgenoot Sepp Kuss, want er was geen gevaar voor zijn roze trui. Nou, het fantastisch ploegspel en dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. Hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor een etappe van de Tour de France voor de televisie zitten? En het is dan juist om dat ploegen, die ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Leasebike, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
2: Ja, zeker de Tour de France trouwens met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat veel mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, die daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders. Maar in dit geval is het volstrekt relevant. Want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen er langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
1: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
2: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerde iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, weten vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat we natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor hem een zeer zware teleurstelling. Want hij moet die clubs motiveren om zichzelf te positioneren in Europa. Want hoe verder we komen in Europese competities, hoe aantrekkelijker het Nederlandse voetbal ook wordt. En nu wordt het al snel een Mickey Mouse competitie genoemd. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus Jan, die alles weet van voetbal, want hij was ook algemeen directeur van Feyenoord. Hij was voormalig algemeen directeur van de NOS. En is nu dus algemeen directeur van de Eredivisie. Dus dat is een hele interessante gast waar we ongetwijfeld een mooie discussie mee op gang kunnen zetten, Robert.
1: Dat denk ik ook wel. We kijken er alvast naar uit volgende week dus in de BV Sport. Jan de Jong te gast. Frank van der Walbaken voor nu. Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

is All Sport Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sport Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sport Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
2: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat er de komende weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketens zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week. Of hebben al gepresenteerd deze week grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit. Omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. In het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. En in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als sponsor van hoofdsponsor van het Nederlands elftal, stel, wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld, dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is in adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens Ster €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
1: Dan, zoals altijd, Frank, de Formule 1.
2: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles Leclerc. Nou, dat vind ik niet verbazingwekkend, want Leclerc is toch een hele talentvolle en een goede rijder. Dat houdt in mijn ogen, en nu ga ik een persoonlijke interpretatie, en het is niet gebaseerd op feiten, maar op een buikgevoel. Die deur die blijft openstaan voor Max. Want stel dat Red Bull niet in staat zal zijn de auto dit jaar aanzienlijk te verbeteren, waardoor Max elke race weer mee kan strijden voor het podium, dan zou het zomaar toch kunnen dat Max aan het einde van dit seizoen vertrekt. En nogmaals, dat is een buikgevoel wat ik heb. En dan gaat het stoeltje bij Ferrari van Lewis Hamilton, dat komt vrij aan het eind van het seizoen, want de speculaties dat Hamilton stopt aan het eind van dit seizoen, die zijn niet meer schaars, maar die zijn hier zeer frequent. Het is een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Max wil bewijzen aan de wereld dat hij de beste is. Nou, dat hoeft hij bij mij niet meer te bewijzen, maar er zijn er toch nog veel die eraan twijfelen en die het toeschrijven aan het succes van de Red Bull auto in de tijd dat Max wereldkampioen werd. Ik denk dat Max de ambitie heeft, de doelstelling heeft om ook nog een keer in een andere Formule 1 auto wereldkampioen te worden. En wat is dan mooier dan toch in het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1 auto, ook al zijn ze al tijden niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
1: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
2: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal. Zoals net ook al. Terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil. Met name in de Verenigde Staten. Want de Women's Super League heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. Maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar. En het is voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig, maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus het vrouwenvoetbal maakt sprongen en dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba-groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een 5-jarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de 3 Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status de official and exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluidt zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan iets heel anders, nou, over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo'n smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Op zichzelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of zonder, onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen. Zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af en die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig, want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir en zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Het haalt zelfs de voorpagina's, de plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1 team Alpine een hoofdsponsorcontract voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk 60 miljoen dollar per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale waarin 2 Spaanse coaches treden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruijff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van een Spanjaard natuurlijk. De one and only Pep Guardiola voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat voor wat de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel door met de gele en de groene kaart. Wie verdient de complimenten? Wie moet even opletten, Frank? Over wie gaat dat deze week?
2: Ja, geel, dat zal niemand verbazen, is voor de poppenkast die ik al gemeld heb. Je hebt zojuist die tweestrijd tussen de 2 potentiële voorzitters van Real Madrid. Enerzijds is dat Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die dacht te kunnen scoren en dat helpt natuurlijk voor hem in die strijd. Om José Mourinho, de special one, voor de 2e keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble. De man heeft al 15 hoofdcoachjobs op zijn naam en minstens evenveel ruzies in zaken zijn merkwaardig en vooral arrogante gedrag. Zijn bijnaam, zoals hij overal wordt genoemd, de special one, is niet door anderen bedacht, maar is door hemzelf bedacht. Nou, dat zegt al genoeg. Maar ook niet alleen geel aan hem, maar zeker ook geel aan de club. Voor het aantrekken van die speciale manier. En ja, maar ja, wie weet, hij heeft wel een track record. En wie weet moet ik volgend jaar dit herzien. En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaanse kampioenschap. En wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid en ook voor José Mourinho en ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen, naar de Visma Leasebike Rabobank wielerploeg. Voor de meer dan imposante wijze waarop zij de Giro hebben beheerst. Niet alleen natuurlijk voor het onbetwiste de roze trui voor Jonas Vingegaard, maar vooral, vind ik althans, voor de indrukwekkende ploegentactiek. Fascinerend en hulde voor die ploegleiding. En vooral ook voor een Sepp Kuss, de Amerikaan in de ploeg, die zichzelf evenals de Italiaan Affini en de Belg Victor Kampenaars volledig hebben weggecijferd in dienst van Jonas Vingegaard. En het mooie dan, dat Jonas Vingegaard, die ook nog die extra bergetappe had kunnen winnen, maar die gunde aan teamgenoot Sepp Kuss, want er was geen gevaar voor zijn roze trui. Nou, het fantastisch ploegspel en dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. Hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor een etappe van de Tour de France voor de televisie zitten? En het is dan juist om dat ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Leasebike, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
2: Ja, en zeker de Tour de France trouwens met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat vele mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, die daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders. Maar in dit geval is het volstrekt relevant. Want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen er langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
1: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
2: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin, aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerd iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, weten vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat we natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor hem een zeer zware teleurstelling. Want hij moet die clubs motiveren om zichzelf te positioneren in Europa. Want hoe verder we komen in Europese competities, hoe aantrekkelijker het Nederlands voetbal ook wordt. En nu wordt het al snel een Mickey Mouse competitie genoemd. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus Jan, die alles weet van voetbal, want hij was ook algemeen directeur van Feyenoord. Hij was voormalig algemeen directeur van de NOS. En is nu dus algemeen directeur van de Eredivisie. Dus dat is een hele interessante gast waar we ongetwijfeld een mooie discussie mee op gang kunnen zetten, Robert.
1: Dat denk ik ook wel. We kijken er alvast naar uit volgende week dus in de BV Sport. Jan de Jong te gast. Frank van der Walbaken voor nu. Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zo.

0: Sports Radio. We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Snowboarden.
7: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
8: Cricket.
9: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
8: Atletiek.
10: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
8: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat

0: is eigenlijk haar spaardoel op Talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
1: Ja, hallo.
0: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
1: Ja.
0: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
1: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
0: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
1: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
0: Ja, dus dat was eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
1: zeker,
0: eraan zat.
1: Zeker, klopt. Ja.
0: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
1: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
0: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
1: Ja, klopt.
0: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was dat een luister je er netjes naar?
1: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
0: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
1: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
0: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
1: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar dat vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
0: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
1: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
0: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
1: Ja, precies.
0: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
1: Zeker, zeker weten.
0: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen? Ja,
1: eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
0: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
1: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook, dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
0: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
1: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus
0: je was uitgezwommen.
1: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
0: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
1: Ja, het volgde wel een en ander op. Ja, klopt.
0: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
1: Het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen zeg maar voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
0: Nou ja, en zo geschieden, want dat gebeurde uiteindelijk ook,
1: ja,
0: nog.
1: Zeker, zeker weten. Dus ja, nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
0: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk,
1: ja,
0: ook nog.
1: Klopt.
0: Nou ja, je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
1: Ja.
0: Hoe is voor jou die balans?
1: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
0: ja, dat mag nog wel.
1: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
0: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
1: Ja, klopt.
0: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
1: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
0: Maar ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, ja, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
1: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
0: Ja, dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
1: Precies. Ja, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
0: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
1: Ja, zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
0: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
1: Qua school of?
0: Qua studierichting.
1: Ik ga richting communicatie. Dus
0: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
1: Misschien wel.
0: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen. In Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
1: Ja, heel veel, ja.
0: Dat was geen verkeerd jaar.
1: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
0: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
1: Ja, zeker.
0: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
1: Nou, ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan, natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
0: Ja, en dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijnde. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
1: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus ja. Dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, ja, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van ja, nu mag het wel opschieten. En ja, dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
0: Ja, nou ja, ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
1: Ja, precies.
0: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je nou ja, voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
1: Ja, nou, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
0: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
1: Ja, het ging wel heel snel.
0: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
1: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
0: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
1: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
0: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Die combinatie van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
1: Ja, klopt.
0: Hoe kijk je daarnaar?
1: Heel positief eigenlijk. Na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren, waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
0: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
1: Nee. Zeker. Dus dat.
0: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op talentboek te maken.
1: Klopt.
0: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
1: Ja, daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is Budapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment €2000. Ja.
0: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
1: Precies.
0: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
1: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
0: Ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
1: Precies.
0: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
1: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
0: Nou, dat klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
1: Mijn meest ultieme doel op dit moment is, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21, want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
0: Ja, dus wereldkampioen worden, dat... Ja. Wie weet.
1: Ja, ik hoop het.
0: Wat moet er gebeuren om wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
1: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En dat eigenlijk.
0: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En heel erg veel succes natuurlijk met alles wat komt.
1: Ja, dat moet komen. All Sports Radio Live.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
2: Ja, het is voor de 11e keer dat ze dat doen. Het is inderdaad, wat je terecht al zei, enigszins parallel lopend met Deloitte. Hè, dat accountantsbureau dat ook elk jaar zo'n lijstje uitgeeft. Maar goed, dit keer komt deze naar voren en daar ga ik even op in. Het zal niemand verbazen dat Real Madrid, ondanks een seizoen zonder prijzen, nog steeds de meest waardevolle club is in Europa, met een waarde van 7,7 miljard volgens dat voetbalbenchmark. Op twee staat artsrivaal, zou ik bijna willen zeggen, FC Barcelona met een waarde van 6 miljard. Op 3 en 4 staan gedeeld bij de clubs uit Manchester, dus United en City. Op 5 Arsenal en op 6 Paris Saint-Germain. Leuk is te constateren dat PSV een van de snelst groeiende clubs is. Een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas meldde het persbericht niet op welke positie in die lijst de Eindhovense club staat. Maar het is in ieder geval goed te constateren dat ze stijgen. De afgelopen 5 jaar hebben de top 10 clubs een gezamenlijke opzet geproduceerd van 8,6 miljard. En dat was 4,6 miljard in 2016, dus 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar gegroeid van 4,6 naar 8,6 miljard. Dus wie durft nog te zeggen dat de sport aan het plafond zit? Nou, wees er maar voorbereid dat die groei nog zich zal voortzetten. De gecombineerde sociale mediavolgers, en dat is natuurlijk interessant met de huidige ontwikkelingen van het medialandschap, groeide van 736 miljoen in 2016 naar 2,2 miljard in 2026. Dus de sociale mediavolgers van het Europese voetbal. En nog even terugkomend op de leider dus in dat klassement of in dat lijstje, Real Madrid. Binnenkort vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. Dus zoveel verkeer en zo. Het belooft een tweestrijd te worden tussen Florentino Perez, de huidige voorzitter, die al behoorlijk denkt te hebben gescoord in die wedstrijd om het voorzitterschap, met het aantrekken van José Mourinho als coach. Nou, daar straks nog even wat meer over. En Denzel Dumfries natuurlijk, onze sterspeler, die hopelijk in Amerika straks hoge ogen gaat gooien. En de andere kandidaat, ene Henrique Riquelme, belooft dat hij Erling Haaland en Rodri zou aankopen van Manchester City. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste spelers. Haaland, ja, behoeft nauwelijks introductie vandaag de dag als topscorer van Europa. Maar ook Rodri heb ik altijd een waanzinnig goede voetballer gevonden, totdat hij een zware blessure kreeg. Maar hij is weer helemaal terug. Dus ik vind het nog steeds een buitengewoon interessante voetballer. Het zegt iets over het voetbal dat een strijd tussen potentiële voorzitters tegenwoordig wordt uitgevochten via beloftes van spelers of trainers aantrekken. Maar straks nog even meer over Real Madrid.
1: Dan Donald Trump. Daar wilde je toch even kort over hebben. Het is niet dat hij nooit de revue passeert, maar eigenlijk over hem als persoon hebben we het niet zo heel erg gek vaak. Maar jij hebt toch wel je vraagtekens bij zijn manier van handelen en zeker het zichzelf verrijken eigenlijk tijdens zijn presidentschap door middel van de sport.
2: Ja, ik ga het uiteraard in de BV Sport niet hebben over zijn gedrag in zaken het Midden-Oosten en in zaken ook Oekraïne en alle andere ongein die hij uithaalt. Maar hij en zijn familie hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen geïnvesteerd in, om maar even een voorbeeld te geven, in Dell Technologies. Dat is een hele grote high-tech-achtig bedrijf dat onder andere veel doet ook in de wapenindustrie. Deze week maakte het Pentagon een 9,7 miljard opdracht bekend van Dell aan Dell Technologies van de Amerikaanse regering. Dus meneer Trump met voorkennis heeft daar enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd. En die zullen ongetwijfeld nu enkele twintigtallen miljoenen waard zijn. Maar hij heeft ook, en dan kom ik op de sport, $50.000. Dat klinkt als een mager bedrag als je het hebt over Trump, maar goed. Heeft hij geïnvesteerd in TKO Holding. Het zegt mij niks. Maar het is het moederbedrijf van UFC en WWE. Dat is het Amerikaanse worstelen. En tegelijkertijd, bij de investering heeft hij een podium laten bouwen. Dat is nu bijna klaar. In de tuin voor het Witte Huis. Voor een UFC evenement. Dat binnenkort daar gaat plaatsvinden. Nou ja, dit is geen fake news. Maar is openbaar in het licht van de US Office of Government Ethics. Het moet dus openbaar gemaakt worden, dit soort investeringen. Nou, het feit dat hij dus met voorkennis waanzinnige bedragen verdient, is al natuurlijk krankzinnig. Maar het feit dat het Amerikaanse volk het zomaar voor lief neemt, is, vind ik, nog krankzinniger. De man heeft eigenlijk niets met sport, naar mijn weten. Maar misbruikt de sport wel, natuurlijk vanwege de populariteit. En om zijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Ik zou bijna willen zeggen, mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou die niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.
1: Ik denk dat hij nog wat dat betreft inderdaad een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
2: Dat soort.
1: Precies. Het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook Donald Trump natuurlijk niet. Zij profileren zich eigenlijk sinds deze week als home of talent. En daarmee hebben ze alle profclubs in de provincie eigenlijk een soort van samengevoegd.
2: Ja, vind ik een opmerkelijk initiatief. Bewonderenswaardig. Ze hebben bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen en 3 Groningse topsportclubs. Die gaan samen een meerjarige samenwerking aan. Het doel is de provincie op nationaal en internationaal niveau neer te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat. De clubs zijn FC Groningen, uiteraard Donar en Lycurgus, respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal. Zullen dus het komend seizoen met Groningen Home of Talent op hun shirts gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De 3 clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken. In zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend.

0: Het zelf het initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis, dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. Ja, de intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn, want tussen de clubs. Want FC Groningen is natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, Brainport Eindhoven van PSV is natuurlijk, heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat een paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind het een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
1: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
0: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er helemaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders en genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het initiatief van de Tweede Kamer vind ik een hele goeie. Het is wel zo dat er kennelijk een soort ondergrens of bovengrens is. Dat het als er maar 10 mensen zitten, dan is het iets anders dan dat er 5000 mensen zouden zitten. Maar de NOS bracht in het verleden hoge tarieven in rekening. Of die ooit werden betaald is mij onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige horecaondernemers dat gewoon niet betaald hebben. Maar nu is het dus geen kwestie meer van betalen. En dat vind ik nogmaals een heel belovenswaardig en een bewonderenswaardig initiatief van onze regering. Waarover we altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
1: Dan een trend die we al een tijdje zien. Dat atleten zich dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan. Natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden. Die dan een NASCAR team opzet. We zien ook dat nu steeds meer voetballers clubs kopen. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
0: Ja, er was een tijd die jij ook ongetwijfeld nog wel zou kennen, Robert, ondanks het feit dat je een stuk jonger bent dan ik, maar dat sterspelers na hun loopbaan een sigarenzaak begonnen, want veel anders konden ze niet, want toen was de populariteit van het voetbal nog een stuk minder dan nu. Maar tegenwoordig kopen ze vaak een eigen voetbalclub, onder andere David Beckham, die Inter Miami kocht, Lionel Messi, die kocht Cornella, ik weet niet precies waar die club gevestigd is. Weet jij dat, Robert?
1: In Spanje.
0: Oh, dat is in Spanje, oké. Okay.
1: Een van de buitenrijken van Barcelona.
0: Oké. Okay. En dan Gerard Piqué, die kocht FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht, gaat al een tijdje, dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de ereterrassen. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dichtbij de aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. Dus en in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, 450 miljoen euro voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek, vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die hij heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
1: Ja, dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier. Want hij koopt nu eigenlijk. Tuurlijk, het is een hele grote club. Maar hij koopt wel de club waar hij groot geworden is. Hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
0: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En passie is een van de kenmerken, belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
1: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
0: Tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
5: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
6: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
7: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk
2: zeker,
1: wat eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was het een luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk... goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar ja, dat vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen... dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar. Want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk... ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, ja, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk.
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja. Klopt.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar. Dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Nou ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school of?
1: Qua studierichting.
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen. In Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: Nou, ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan, natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijn. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk ja, nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En ja, die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En ja, dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En ja, toen voor het gevoel met dat oplopen, ja, dat was niet normaal. En ja, toen stond ik daar en ja, heb ik gewoon gewonnen. Dus ja, dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, ja, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van ja, nu mag het wel opschieten. En ja, ja, dat moment was echt heel mooi. Het was niet ja, onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ja, nou ja, ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je nou ja, voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, nou, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Ja, het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat nou ja, alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan
2: Zeker.
1: Zijn. Die denken, ja, hey, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
2: Ja, dus ja, dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Ja, natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En ja, daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nou ja, nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie
2: zeker.
1: Van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, nou, heel positief eigenlijk. Na al deze resultaten die ik heb behaald. En ja, mijn volgende doel, zeg maar, is ja, volgend jaar heb ik het EK senioren, waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En ja, mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
2: Nee. Zeker. Dus ja, dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Ja, daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen. Als het goed is, Boedapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En ja, dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En ja, dat kan heel erg duur worden. Dus ja, mijn spaardoel is op dit moment 2000 euro. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Ja, precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar ja, ja, andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En ja, dat.
1: Ja, nou ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook nou ja, qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk ja, heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Nou, dat klinkt goed. Maar goed, als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Nou, mijn meest ultieme doel op dit moment is, nou, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21, want het WK is om de 2 jaar. En ja, die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat...
2: Ja.
1: Nou, wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om nou ja, wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor zeker. Nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En nou, heel erg veel succes natuurlijk met alles dat kan.
2: Ja, mocht komen. All Sport Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.